0: hebt uw knecht in vrede gaan. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid. Een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan. En zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat. Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Na haar meisjesjaren was ze 7 jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven. Nu was ze 84. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vast en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen. Ze loofde God en sprak over de jongen tegen alle die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerde ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd. Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 was geworden, gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerde, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om hem daar te zoeken. Pas na 3 dagen vonden ze hem in de tempel. Hij zat er midden tussen de rabbies, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren? Hij zei tegen hen: waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar zij begrepen deze uitspraak niet. Hij ging met hen mee naar Nazareth en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. Jezus werd een wijs en volwassen man die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.
1: After the fire is over,

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 38. In het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, Herodes, tetrarch van Galilea, zijn broer Philippus, tetrarch van de landstreek Iturea en Trachonitis, Lysanias, tetrarch van Abilene, en Annas en Caiaphas hogepriester, toen kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonde, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. Een stem roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Elk dal zal worden opgevuld, elke berg en heuvel geslecht. Bochtige wegen worden recht, oneffen paden vlak, en alle mensen zullen de redding zien die van God komt. Hij zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toren kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort waaruit bekering blijkt, en zeg nu niet van uzelf: we hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. De mensen vroegen hem: wat moeten wij dan doen? Hij gaf hun ten antwoord: wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft, en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen. Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden: meester, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: vorder niet meer dan u is voorgeschreven. Ook soldaten stelden hem de vraag: en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels, maar wees tevreden met uw soldij. Het volk leefde in gespannen verwachting en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was. Maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: ik doop u met water, maar er komt iemand die krachtiger is dan ik. Ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in Heilige Geest en vuur. De wan heeft hij in zijn hand om zijn dorsvloer op te ruimen. Het graan verzamelt hij in zijn schuur, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Zo en op vele andere manieren verkondigde hij met klem aan het volk de goede boodschap. Maar toen hij de tetrarch Herodes aan de kaak stelde vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, bekroonde Herodes dat alles met het opsluiten van Johannes in de gevangenis. Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel en daalde de Heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op hem neer. Er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Aan het begin van zijn optreden was Jezus ongeveer 30 jaar. Naar men aannam was hij de zoon van Jozef, de zoon van Eli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jainai, de zoon van Jozef, de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naum, de zoon van Hesli, de zoon van Nagai, de zoon van Maat, de zoon van Mattathias, de zoon van Simeon, de zoon van Josek, de zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon,
de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eliakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boas, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, de zoon van Aminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Gesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Seruch, de zoon van Reu, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksat, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Methuselah, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 44. Vol van Heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef 40 dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at hij niets, en toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. Toen zei de duivel tegen hem: "Als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden." Jezus antwoordde hem: "Er staat geschreven, niet van brood alleen zal de mens leven." Daarop nam de duivel hem mee omhoog en liet hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: "Heel die macht en al hun pracht zal ik u geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, zal het allemaal van u zijn." Jezus gaf hem ten antwoord: "Er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen." Hij bracht hem naar Jeruzalem, zette hem op de rand van de tempel en zei: "Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, aan zijn engelen zal hij bevelen u te beschermen en op hun handen zullen ze u dragen, zodat u aan geen steen uw voet zult stoten." Jezus antwoordde hem: "Er is gezegd, u zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van hem weg voor een bepaalde tijd. Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest. Zijn faam verbreidde zich over heel die streek. Hij gaf onderricht in hun synagoge en werd door iedereen geëerd. Zo kwam hij in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: "De Geest van de Heer rust op mij, daartoe heeft hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen. Om verdrukte in vrijheid te laten gaan en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is." Daarna rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. Toen begon hij hen toe te spreken: "Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan." Ze betuigden hem allemaal hun bijval en verbaasden zich over de woorden van genade die uit zijn mond vloeiden en zeiden: "Dat is toch de zoon van Jozef?" Hij zei tegen hen: "U zult mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden: dokter, genees jezelf. Doe ook hier in je vaderstad wat, naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd." Hij vervolgde: "Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig. Om u de waarheid te zeggen, er waren veel weduwen in Israël ten dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef, zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land. Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd, maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman." Toen ze dit hoorden, werd de hele synagoge ziedend van woede. Ze sprongen op, sleurden hem de stad uit en dreven hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om hem in de afgrond te duwen. Maar midden tussen hen door ging hij zijns weegs. Zo kwam hij in Kafarnaüm, een stad in Galilea. Daar gaf hij op Sabbat onderricht. Ze waren geestdriftig over zijn onderwijs, want zijn woorden hadden gezag. In de synagoge was iemand die in de macht was van een onreine, demonische geest. Luidkeels krijste hij: "Hé, wat wilt u van ons, Jezus van Nazareth?
bent u gekomen om ons te vernietigen. Ik weet wel wie u bent, de heilige van God. Jezus strafte hem af. Houd uw mond en ga uit hem weg. De demon slingerde hem midden in de kring en ging uit hem weg, zonder hem enig letsel toe te brengen. Alle werden ze door ontzetting bevangen en ze zeiden tegen elkaar: wat zegt hij daar? Met krachtdadig gezag geeft hij bevelen aan de onreine geesten en ze gaan weg. En zijn roep verspreidde zich overal in die streek. Hij verliet de synagoge en ging het huis van Simon binnen. De schoonmoeder van Simon werd gekweld door hoge koorts en zij riepen zijn hulp in voor haar. Hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts, en die verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten alle hun zieken die aan allerlei kwalen leden naar hem toe. Hij legde hun één voor één de handen op en genas hen. Uit veel mensen gingen ook demonen weg, die krijsten: u bent de Zoon van God. Hij bestrafte hen en stond hun niet toe te spreken, omdat ze wisten dat hij de Messias was. Bij het aanbreken van de dag ging hij de stad uit naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem, kwamen naar hem toe en probeerden hem te beletten van hen weg te gaan. Maar hij zei: ook andere steden moet ik de goede boodschap brengen van het Koninkrijk van God, want daartoe ben ik gezonden. En hij verkondigde in de synagoge van het Joodse land.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 39. Toen hij aan het meer van Genesaret stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: "Vaar nu het meer op naar diep water, daar moeten jullie je netten uitwerpen." "Meester," antwoordde Simon, "de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens." Want schrik had hem en alle die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem. Toen hij in een of andere stad was, dook er opeens een man op van onder tot boven melaats. Toen hij Jezus zag, boog hij diep voor hem neer en smeekte: "Heer, als u wilt, kunt u me rein maken." Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. "Ik wil het, word rein," zei hij. En onmiddellijk verdween zijn melaatsheid. Hij waarschuwde hem er met niemand over te praten: "Ga u laten zien aan de priester en breng, zoals Mozes voorgeschreven heeft, een offer voor uw reiniging. Dat zal hun het bewijs leveren." Verhalen over hem deden nu in nog wijdere kringen de ronde. Grote drommen mensen stroomden samen om hem te horen en hun ziekte te laten genezen. Maar hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. Op een dag gaf hij onderricht terwijl er fariseeën en wetsleraren bij zaten. Ze waren gekomen uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. In hem was kracht van de Heer om te genezen. Toen kwamen er mannen aan met op een draagbed iemand die verlamd was. Ze zochten een mogelijkheid om hem binnen te brengen en voor hem neer te zetten. Maar omdat ze vanwege de menigte geen kans zagen om hem binnen te brengen, gingen ze het dak op en lieten ze hem met bed en al tussen de tegels door neer in de kring voor Jezus. Toen hij hun vertrouwen zag, zei hij tegen de man: "Uw zonden zijn u vergeven." De schriftgeleerden en fariseeën hadden hun bedenkingen. "Wat is dat voor iemand," zeiden ze, "die zo godslasterlijk spreekt? Wie anders dan God alleen kan zonde vergeven?" Jezus doorzag hun bezwaren en gaf hun een weerwoord. "Wat hebt u voor bezwaar? Wat is eenvoudiger, zeggen: 'Uw zonden zijn u vergeven,' of zeggen: 'Sta op en loop'? Maar opdat u weet dat de mensenzoon bevoegd is om op aarde zonde te vergeven," zei hij nu tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." En meteen stond hij voor hun ogen op, pakte het bed waarop hij had gelegen en ging naar huis, terwijl hij God verheerlijkte. Verrukking maakte zich van iedereen meester. Ze verheerlijkten God en zeiden vol ontzag: "Het is ongelooflijk wat we vandaag gezien hebben." Daarna ging hij naar buiten en zag bij het tolkantoor een tollenaar zitten, Levi genaamd, en zei tegen hem: "Volg mij." Hij stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi richtte een groot feest voor hem aan in zijn huis.
Er was een talrijk gezelschap van tollenaars en andere mensen met hen aan tafel. De fariseeën en vooral de schriftgeleerden onder hen klaagden daarover tegen zijn leerlingen. Waarom, zeiden ze, eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars? Maar Jezus gaf hun ten antwoord: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering op te roepen, maar zondaars. Nu zeiden ze tegen hem: de leerlingen van Johannes vasten geregeld en doen hun gebeden, en de leerlingen van de fariseeën eveneens, maar die van u eten en drinken maar. Jezus zei: u kunt de bruiloftsgasten toch niet laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. Dan, in die dagen, zullen ze vasten. Ook zei hij tegen hen in beeldspraak: niemand scheurt een lap van een nieuwe jas om een oude op te lappen. Anders scheur je niet alleen de nieuwe jas, maar zal bovendien blijken dat de lap van de nieuwe niet bij de oude jas past. Ook doet niemand jonge wijn in oude zakken. Anders doet de jonge wijn de zakken barsten, loopt de wijn weg en zijn de zakken kapot. Nee, jonge wijn doe je in nieuwe zakken. En niemand die oude wijn gedronken heeft, vraagt om jonge. Hij zegt natuurlijk: de oude is lekker.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 49. Terwijl hij op een sabbat door de korenvelden liep, plukte zijn leerlingen aren. Ze wreven die tussen hun handen en aten ervan. Enkele fariseeën zeiden toen: "Waarom doen jullie iets dat op sabbat niet mag?" Jezus antwoordde hun: "Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Dat hij het huis van God binnenging en de offerbroden meenam, ervan at en ze ook aan zijn metgezellen gaf, hoewel alleen priesters die mogen eten. De mensenzoon is ook heer van de sabbat," zei hij. Op een andere sabbat ging hij naar de synagoge en gaf er onderricht. Daar was iemand wiens rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem om te zien of hij op sabbat genezingen verrichtte. Dan zouden ze hem kunnen aanklagen. Maar hij wist wat ze dachten en zei tegen de man met de verschrompelde hand: "Sta op en kom naar voren." En hij stond op en kwam. Daarop zei Jezus tegen hen: "Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, een leven mag redden of verloren laten gaan." Hij keek hen allemaal aan en zei tegen hem: "Strek uw hand." Hij deed het en zijn hand herstelde zich. Maar zij werden razend en spraken er met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht er de hele nacht door in gebed tot God. Toen het dag werd, riep hij zijn leerlingen en uit hen koos hij er 12, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, diens broer Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus van Alfeus, Simon de Zeloot, Judas van Jacobus en Judas Iscariot, die de verrader is geworden. Samen met hen daalde hij af naar een vlak terrein. Daar waren zijn leerlingen in groten getalen en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land in Jeruzalem en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om hem te horen en van hun ziekte te worden genezen. Ook zij die geplaagd werden door onreine geesten werden genezen. En al die mensen probeerden hem aan te raken, omdat er een kracht van hem uitging die iedereen genas. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken, hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten. Maar tegen jullie die luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten. Zegen hen die je vervloeken en bid voor degene die je smaden. Slaat iemand je op de wang, bied hem dan ook de andere. En pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet. Vraagt iemand je om iets, geef het. En pakt men iets van je af, vraag het dan niet terug. Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Als jullie je vrienden lief hebben, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners weldoen, is er dan reden tot dankbaarheid?
Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. Nee, heb je vijanden lief? Doe wel en leen uit en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn. Je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden. Geef, dan zal jullie gegeven worden. Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud en overvol, zal je in de schoot geworpen worden. Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Verder zei hij tegen hen in beeldspraak: kan de ene blinde een gids zijn voor de andere, dan vallen ze toch samen in een kuil. Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Iemand die volleerd is, zal als zijn leermeester zijn. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen een ander zeggen: vriend, laat me de splinter weghalen die in je oog zit, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zie je scherp genoeg om de splinter weg te halen die in het oog van de ander zit. Er is geen mooie boom die zieke vrucht draagt, en evenmin een zieke boom die mooie vrucht draagt. Want iedere boom is herkenbaar aan zijn eigen vrucht. Van een doornstruik

Iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd. Maar wie hoort en niet doet, lijkt op iemand die een huis zomaar op de grond bouwde, zonder fundering. De rivier beukte er tegen en meteen stortte het in. En dat huis werd één grote ruïne.

Radio Maria ook de Mariathon-maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

0: luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

Goede vrienden, beste luisteraars. Wij gaan weer verder met het voorlezen uit het levensverhaal van de heilige Pierre-Julien Aymard, de apostel van de Eucharistie, uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn ondertussen gekomen in deze lezing in het jaar 1867. De zwaarste klap was echter het besluit van Pater de Cuers om in de zomer van 1867 opnieuw de congregatie te verlaten. Hij wilde een huis van eenzaamheid stichten, een contemplatieve gemeenschap gebaseerd op een monastiek model van religieus leven. Pater Aymard gaf hem toestemming dit plan uit te voeren als een persoonlijke onderneming. Aymard weigerde de congregatie te verbinden met deze aanpak. Met 3 metgezellen begon Pater de Cuers zijn experiment in Roquefavour, een woest en verlaten oord. Ze leefden armoedig, vaak met weinig te eten en zonder geld. Uiteindelijk ging de kleine groep uiteen en keerde Pater de Cuers terug naar de congregatie, zoals hij eerder had gedaan. Aan het einde van het zeer stressvolle jaar 1867 was de enige troost van Pater Aymard de oprichting van nog een communiteit in Brussel, die een huis voor theologische studies moest worden. Het jaar 1868. Aan het begin van het nieuwe jaar kreeg Pater Aymard griep en had hij hoge koorts. Amper hersteld was hij alweer op pad. Op 4 januari 1868 hield hij een retraite voor de communiteit van Marseille. Hij bezocht Pater de Cuers in Roquefavour, wat hun laatste ontmoeting was. Gedurende zijn hele verblijf in Zuid-Frankrijk klaagde hij over migraine. Hij keerde terug naar Parijs na een verblijf van enkele dagen in Lamur. Half maart was hij in Angers, waar hij 2 keer per dag preekte, ook al konden zijn benen hem nauwelijks dragen. Tegen het einde van die maand gaf hij weer een retraite, deze keer in Gent in België. Ten slotte nam hij wat tijd voor zichzelf en deed een retraite in het noviciaat in Saint-Maurice. Uit zijn aantekeningen blijkt dat zijn ziel in angst leefde, terwijl hij terugblikte op belangrijke momenten in zijn leven. De toestand van mijn ziel, nu al 3 jaar zo bedroefd, zo verdrietig, zo verlaten. Onze lieve Heer heeft mij geroepen tot zijn eucharistische dienst, ondanks mijn onwaardigheid. Hij heeft mij uitgekozen te werken voor zijn congregatie, ondanks mijn onbekwaamheid en mijn zwakke gezondheid. Hij heeft me geleid van de dood naar het leven van de congregatie. Dood voor de Maristen, zo pijnlijk. Dood bij de ontvangst door de aartsbisschop van Parijs na 13 kwellende dagen. Dood voor mezelf toen ik in de steek werd gelaten en alleen achterbleef. Dood in Parijs toen de kardinaal van ons af wilde komen. Dood in Rome ter gelegenheid van het decreet. De meest schrijnende dood van alle, de scheiding van mijn eerste metgezel. Dood door het verlies van achting van de bisschoppen wegens Nemours. Verlies van achting van mijn eigen broeders wegens. Mijn geestelijk leven is zwak, ziekelijk, opgedroogd in mij, en dat al sinds lange tijd. Wanneer er beproevingen van buitenaf
of van binnenuit kwamen, gaf een kwartier voor het heilige sacrament mij kracht en kalmte. Maar nu laat een uren aanbidding mij troosteloos achter. Eymar maakte zich de gebeden uit de Heilige Schrift eigen. Die openbaarden en voeden zijn ziel. Mijn hart verlangt ten diepste naar God. De profundis clamavi. Uit de diepte roep ik. Uit Psalm 130. Mijn kracht is opgedroogd als een potscherf. Psalm 22. Gezegend zij God, want hij heeft mijn gebed niet afgewezen en zijn trouwe liefde niet van mij weggenomen. Uit Psalm 66. De rest van de maand mei was hij onder andere druk met het geven van een retraite aan de broeders van de heilige Vincentius de Paul in Parijs en het houden van een laatste preek waarin hij smeekte om bijdragen voor zijn apostolaat. Ik preekte in Notre-Dame de Victoire ten behoeve van het eerste communieproject. Inzameling, 450 frank. In juni keerde hij terug naar Angers om de hoeksteen van de nieuwe kerk te leggen. Deze wervelwind van activiteiten bleek te veel. Op 17 juli vertrok hij op doktersvoorschrift naar Vichy voor een lange rustperiode. Het kuuroord van Vichy, dat dateert uit de Romeinse tijd, stond bekend om zijn waterbehandeling voor spijsverterings- en leverkwalen. Hij besloot er Marguerite Guillot te ontmoeten, omdat ze zelf ernstig ziek was en behandeling nodig had. Enkele dagen daarvoor had hij een zware aanval gehad, waardoor zijn linkerarm bijna volledig verlamd was en twee vingers van die hand aanzienlijk waren opgezwollen. Vanuit Vichy schreef hij aan zijn zussen: ik hoop jullie tegen het einde van de week te zien. Ik ben hier gekomen om moeder Guillot te zien en enkele andere mensen die ik ken. Ik moet naar Lyon en vandaar ga ik naar Namur en naar Notre-Dame de la Salette. Ik ben zo blij dat ik jullie kan zien, lieve zussen. Ik had deze gunst van God niet verwacht, want ik heb zoveel dingen die op mij wachten in Parijs. Deze brief was gedateerd 19 juli en zou de laatste brief zijn aan zijn zussen. Hoewel hij leed aan rheumatische jicht en ischias, wees niets in zijn correspondentie aan zijn religieuzen op een zeer ernstige ziekte, ook al was hij in februari opgenomen geweest wegens pijn op de borst. Uit zijn brief uit Vichy aan pater Staffort, een jonge priester van de Parijse communiteit, blijkt niets bijzonders. Ik ben hier, maar de dokter wil niet dat ik water inneem tegen mijn rheumatische jicht, maar alleen de berglucht inadem. Uit de laatste brief van broeder A heb ik opgemaakt dat hij nog steeds niet in orde is. Het beste is om hem naar Parijs te sturen. Het zou jammer zijn als hij zou instorten. Adieu, bid voor mij. Ik ga proberen mijn retraite te doen in Notre-Dame du Lot, mijn heiligdom van genade, als mijn rheumatiek mij een beetje respijt geeft. PS. Mevrouw Guillot is hier met veel pijn en moest stoppen met de behandelingen. Zij is erg ziek. De dames Goer zijn hier ook. Voor zijn medebroeders leek alles normaal. Maar in zijn correspondentie met goede en oude lekenvrienden was hij heel open over zijn toestand. In maart schreef hij: ik dacht dat mijn tijd gekomen was.
maar God vond niet dat ik er klaar voor was. Het is waar, nog zoveel fouten goed te maken, nog zoveel dingen te verbeteren. Zijn geestelijke toestand kwam overeen met zijn kwakkelende fysieke conditie. In april schreef hij aan een vriendin: "Bid voor mij, mijn liefste, ik heb het zo hard nodig. De droefheid sijpelt in mijn ziel met haar troosteloosheid. Gelukkig is het niet te zien." Op maandag 20 juli vierde hij in Vichy de feestdag van moeder Marguerite met een maaltijd in Hotel Barre, in gezelschap van mevrouw Goer en haar dochter Stefanie, beiden al lange tijd weldoeners. Moeder Marguerite herinnerde zich later dat Aymar tijdens de maaltijd heel rustig was. En om 2 uur zei hij tegen hen: "Ik wil hier niet ziek worden. Het is tijd om te gaan."

Hoofdstuk 9. Het einde van zijn reis. Met het opschrift: Het is tijd voor mij om te gaan. Laatste dagen. Na de nacht in een hotel dicht bij het station van Lyon te hebben doorgebracht, nam Pater Aymar een vroege trein naar Grenoble. Hij vertrok zonder te ontbijten, want hij was van plan de mis op te dragen bij zijn aankomst in de kapel van de paters van La Salette. Gelukkig ontmoette hij bij het verlaten van het station van Grenoble een oude vriend, Pater Baar, een diocesaan priester die met hem meeliep naar de kapel nadat hij een plaats had geregeld in de koets naar Lamur. In aanwezigheid van de overste van La Salette droeg hij met moeite de mis op en werd toen overgehaald om te rusten voordat hij de koets naar Lamur zou nemen. Voor zijn vertrek kreeg hij wat chartreuse te drinken om hem wat te laten aansterken voor de reis. Hij verliet de kapel rond 2:30. Zijn vriend vergezelde hem een deel van de weg tot aan zijn eigen parochie en nam toen afscheid, terwijl hij de koetsier opdroeg voorzichtig te rijden om het ongemak van Pater Aymar niet te vergroten en zo zijn verzwakte conditie te verslechteren. De koets legde de slopende 30 kilometer af op het heetst van de dag. In juli kan het in de streek ondraaglijk heet zijn. Toen Pater Aymar aan het begin van de avond aankwam, was hij lichamelijk uitgeput van de meer dan 5 uur durende rit. Zijn zussen zeiden later dat hij zonder een woord te zeggen uit de koets stapte en met zijn jas en paraplu over zijn arm voor hen uit naar het huis liep. Hij liep de trap op naar zijn kamer en gaf aan dat hij iets wilde opschrijven. Van wat hij krabbelde waren alleen de datum en zijn handtekening leesbaar. De volgende dag kwam de ware aard van zijn ziekte aan het licht. Toen zijn zus hem in de ochtend kwam begroeten, was hij niet in staat te spreken. Zijn mond was volledig verwrongen. Hij had een beroerte gehad, waardoor hij gedeeltelijk verlamd was geraakt en niet meer kon schrijven of spreken. De volgende 5 dagen bleef zijn toestand onveranderd. Op maandag 27 juli ging hij rechtop zitten om wat bouillon te drinken. De volgende dagen trad er echter geen verbetering op. Zijn ademhaling werd steeds moeizamer en hij werd zwakker naarmate de dagen verstreken. Op vrijdag bracht hij een zeer moeilijke nacht door. 'S Morgens werd in zijn kamer de mis opgedragen en ontving hij de heilige communie. Rond het middaguur kwam iedereen bijeen om de gebeden voor de stervenden te bidden. Pater Aymar volgde de gebeden, maar was niet in staat de antwoorden uit te spreken. Rond 2:30 gleed zijn hoofd zachtjes opzij en stierf hij vredig. Het was het feest van Sint Petrus Banden, zijn patroon. Aymar was 57 jaar oud. Zodra de mensen van Lamur hoorden dat hij dood was, kwamen ze rennend naar Père Julien, zoals hij in zijn dorp nog steeds werd genoemd, om deel te nemen aan de gebeden voor de doden en om zijn lichaam aan te raken met hun rozenkransen en heilige voorwerpen. Dit duurde tot diep in de nacht. De volgende dag, zondag, stelde de dokter voor het lichaam naar beneden te brengen wegens de verstikkende hitte in de kamer op de eerste verdieping. Het lichaam werd gekleed in een witte albe en stola en om 5:00
droegen de ruim 10 priesters het lichaam door de straten waar hij als kind had gerend. Na het bidden van de vespers in de kerk brachten de priesters het lichaam naar het kerkhof, waar de hele bevolking van Lamur was samengekomen om afscheid te nemen van onze heilige, zoals ze hem herhaaldelijk noemden. Hij werd begraven bij de parochiekerk, waar het lichaam bleef totdat de congregatie het opeiste en overbracht naar Parijs.

0: tot besluit, met als opschrift: het vertrekpunt is het cenakel. Vandaag onderweg zijn. Pierre-Julien Aymard was een gedreven man. Zijn leven was een aaneenschakeling van ondernemingen, de ene nog veel eisender dan de andere, maar geleidelijk aan uitmondend in een rijker begrip van zijn eucharistische roeping. Beetje bij beetje realiseerde hij zich de kracht van de eucharistie voor het christelijk leven. Hoewel hij stierf voordat hij zijn visie volledig had kunnen uitwerken en vastleggen, legde hij niettemin een stevig fundament waarop men kon voortbouwen. Zijn leven en daden spraken hier luider over dan de woorden die hij naliet. Ik voel dat elke weg die ik door de goedheid van God heb afgelegd slechts een voorbereiding was op deze prachtige en heilige roeping. En ik houd niet op God te danken dat ik bij de Maristen ben geweest en dat ik pastoor en kapelaan ben geweest. Pater Aymard was duidelijk over het doel van zijn nieuwe congregatie en daarom was hij altijd huiverig om zich aan te sluiten bij andere religieuze gemeenschappen die een beperkte visie op de eucharistie aanhingen. Daarom verzette hij zich tegen een strikt contemplatieve oriëntatie van zijn congregatie. Zijn verzoekschrift aan Paus Pius IX in augustus 1855 was ondubbelzinnig. De Sociëteit van het Heilig Sacrament zal zich niet beperken tot de zending van gebed en contemplatie. Zij zal zich op apostolische wijze wijden aan het heil van de zielen door alle middelen aan te wenden die geïnspireerd zijn door een voorzichtige, verlichte ijver en de goddelijke liefde van Jezus Christus. Op 15 december 1867, ruim 7 maanden voor zijn dood, sprak Pater Aymard zijn gemeenschap in Parijs toe over de apostolische voorkeur van de Sociëteit van het Heilig Sacrament. De Sociëteit kent nu 2 bijzondere werken. Ze zijn goedgekeurd in het decreet van goedkeuring van de Sociëteit, de eerste communie van arme kinderen en het werk voor de heiliging van priesters. Zijn visie op de Eucharistie was opmerkelijk veelomvattend voor de tijd waarin hij leefde. Het was een periode in de geschiedenis van de kerk waarin de geconsacreerde hostie, vooral volgens de volksdevotie in Frankrijk, werd gezien als Jezus die gevangen zat in het tabernakel en die op zijn rechtmatige troon geplaatst moest worden. Daar moest hij van de gelovigen het eerbetoon en eerherstel ontvangen voor de zonden van een slechte samenleving. In Frankrijk had die koninklijke troon een politieke ondertoon. De monarchie met haar privileges was verworpen door de revolutie. Maar royalistische gevoelens leefden voort in de katholieke verbeelding. Aymard kwam echter tot het inzicht dat deze troon eerst in de ziel moet worden opgericht. De echte tempel, het ware tabernakel, de troon van de koning, is de menselijke ziel. Het leidt geen twijfel dat Pater Aymard ook geïnspireerd was door de eucharistische bewegingen die toen populair waren. Maar zijn genadegaven en spirituele inzichten stelden hem in staat sommige implicaties van de eucharistie voor het christelijke leven dieper te zien. Een meer volledige ontwikkeling van de eucharistische spiritualiteit kwam pas 100 jaar later tot rijping tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. een van de mooiste uitdrukkingen van Pater Aimars laatste gedachte, werd uitgedrukt in een brief. Het doel dat wij ons in onze kleine gemeenschap stellen, is onze Heer Jezus in het Heilige Sacrament te eren in overeenstemming met het doel van het offer, namelijk aanbidding, dankzegging, eerherstel en smeekbeden aan God aan te bieden, met andere woorden, een eeuwigdurende missie van gebed. Wij beschouwen het sacrament in zijn volheid. Dat is de reden waarom ik niet bereid was te volstaan met eerherstel en een uitsluitend contemplatief leven. Wij willen Jezus in de Eucharistie niet alleen aanbidden, dienen en beminnen, maar hem vooral bekendmaken en ertoe bijdragen dat hij wordt aanbeden, gediend en bemind door ieder hart. Maar om historische redenen, vooral zijn vroegtijdige dood, kregen zijn twee congregaties een zeer contemplatieve of monastieke oriëntatie die tot in onze tijd heeft standgehouden. Met de door de kerk gevraagde vernieuwing van het religieuze leven hebben de geestelijke leerlingen van Pater Aimar echter hun inzicht in het charisma van de stichter kunnen vernieuwen. Pater Aimar kon onmogelijk alle implicaties voorzien die de hedendaagse theologie de kerk heeft kunnen bieden. Onvermoeibaar leefde hij zijn eigen leven, met de hem door God geschonken genaden, tussen de bidstoel, de kansel en de mensen, vooral de armen. De Eucharistie was voor hem altijd nieuw, omdat zij de bron was van het leven van de kerk en haar rijkste verworvenheid. Het Eucharistisch brood moet worden gedeeld als voedsel en worden aanbeden. Het zeer actieve apostolische leven van Pater Aimar zelf biedt een overtuigend model en een blijvende getuigenis van zijn geestelijke nalatenschap. Zoals zijn gebed essentieel was voor zijn innerlijke leven, zo was het apostolaat het centrum van zijn priesterlijk leven. Was zijn gebed de warmte van het vuur? Zijn apostolaat was de vlam ervan. In maart 1865 schreef hij: maar moeten we in de sociëteit niet zowel contemplatieven als apostelen hebben, zowel aanbidders als vuurbrengers, aangezien onze Heer wil dat dit eucharistische vuur de wereld in brand steekt? Wie beter dan religieuzen van het Heilige Sacrament kunnen en moeten het overal verspreiden en onze Heer overal bekend, bemind en aanbeden maken? Het eucharistische vuur waarover hij sprak heeft hem werkelijk verteerd. Vele jaren na zijn dood herinnerden mensen zich nog levendig hun ontmoeting met hem. Pater A. Leclerc, generaal-overste van de Lazaristen, gaf in 1902 dit getuigenis: ik zei dat ik de dienaar van God had ontmoet en hem een triduum had horen preken in onze kapel van Notre-Dame de Grâce. Hem zien en hem horen preken maakten zo'n diepe indruk op mij dat ik het nu nog ervaar zoals op de eerste dag. Wat mij het eerst trof, was zijn ascetisch voorkomen. Hij had een blik van vuur. Die straalde op een extatische manier van zijn gezicht als hij zijn ogen ophief naar het Heilige Sacrament, in gebed of tijdens zijn preek. Het gevoel dat zijn woorden bij mij teweegbrachten: nooit in mijn leven heb ik zoiets gevoeld. Ik heb belangrijke mensen horen spreken over de Eucharistie, zoals bisschop de Ségur, een van de apostelen van de Eucharistie, maar De stijl en de kracht van pater Aymar waren heel anders. Hij sprak eenvoudig, zonder enige aanstellerij. Hij paste zich aan zijn gehoor aan. Zijn woorden vloeiden als stromen van licht en vuur. Voor zijn toehoorders was het als een nieuwe openbaring van de Eucharistie. Vandaag de dag blijft dat vuur, met zijn hitte en zijn vlam, wereldwijd gloeien, nu de zonen en dochters van pater Aymar zijn missie voortzetten door christenen een eucharistische spiritualiteit te bieden. Het is een spiritualiteit in de geest van Aymar die de religieuze zoektocht van een persoon centreert in de eucharistie. De eucharistie is voedsel voor onze reis. Ze is het gebroken brood voor het leven van de wereld en roept op tot gerechtigheid en eenheid. Het is de gezamenlijke maaltijd die het lichaam van de Christus, de kerk, opbouwt. De eucharistie is het brood van het leven, het avondmaal waar een ieder wordt opgeroepen de voeten van anderen te wassen in een leven van aanbidding en dienstbaarheid. De eucharistie is het hart van het discipelschap. Uit nummer 33 van de leefregel van de congregatie van het Heilig Sacrament. De heilige Pierre-Julien Aymar heeft ontdekt welke kracht de eucharistie in zich heeft om de kerk en de samenleving te vernieuwen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Zoals elke maand zijn wij ook deze keer weer op stap gegaan naar een Vlaamse stad om de mensen die wij tegenkwamen enkele vragen te stellen en een klein quizje te laten doen om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof en om natuurlijk ook de radio bij de mensen te brengen en te laten kennismaken met de radio. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
3: Hallo, dankjewel.
2: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
2: Ja, je bent van de streek van Aalst.
3: Ja.
2: Het is altijd heel handig om iemand mee te hebben die van de streek is. Voor als ze vragen stellen over, ik weet niet, een kerk of zo, die dan in de buurt is. En dan weet ik helemaal niet waar ze het over hebben. Was ik blij om jou mee te hebben.
3: Ja, was ik, ja, goed. Dat klopt.
2: We gaan, beste luisteraars, misschien al onmiddellijk een klein fragmentje laten horen. Zodat jullie al een beeld krijgen van met wie we allemaal gesproken hebben. U gaat de namen horen van de mensen die wij gesproken hebben. U gaat ook al een beetje een beeld krijgen van sommige vragen. Misschien zelfs sommige antwoorden gaan er al in voorkomen. Maar dan weten jullie al een beetje hoe het klonk in Aalst. Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier vandaag op de Grote Markt in Aalst. En we hebben een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk dank. Zou u uw voornaam willen zeggen?
4: Ja, Shirley.
2: Oh,
4: dat is een grapje.
5: Mama!
2: Weet je het antwoord op de vraag niet? Dat is niet erg hoor.
4: Nee, ik weet het ook niet.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
6: Tillem.
7: Mira.
8: Hajar.
2: Aangenaam allemaal, ik ben Marieke en dit is Anna. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
9: Jeanin Jitske.
2: Beste luisteraars, wij hebben hier een meneer en een mevrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
10: Ik ben Kevin.
11: Ik ben Melissa.
2: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
10: Dag hallo. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar ga maar pas.
2: Het is Jezus, de Nazoreer, koning van de Joden.
10: Was dat niet dat voor me zag.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aalst. En wij hebben drie dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt daarvoor. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
12: Katrin. Lien. En Daphne.
2: Exact, dat is het juiste antwoord. Dus de sterven voor je vrienden, dat is eigenlijk de grootste liefde die je hen kunt betuigen.
13: Ja, dat is waar, maar...
14: Ja, hoe zit het? Ja.
13: Wie?
2: Alleen als het nodig is natuurlijk. Ja, je moet dat niet zomaar doen.
11: Het is niet nodig, het is niet nodig. Ja.
2: Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn?
15: Daans.
2: Ja, exact. Ja.
13: Dat was nog niet.
14: Hoeveel priesters hebben
11: we? Ja, het is een geboortehuis.
2: Ja. Ah, ja? Nee.
11: Naast het wit gebouw.
2: Ja.
11: Je hebt dat wit gebouw daarnaast.
2: Met balken. Oké, okay, ja, tof.
11: Ja, staat okay. Erop. Ja.
2: De kerk daar heet...
11: Sint-Martinus.
2: Zou je nog eens de micro willen zeggen?
11: Sint-Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint-Martinus School. Instituut.
2: Oei.
11: Nee. Oei, dat knippen we. Knip.
2: Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis in Aalst. En hebben twee jonge dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
16: Mijn naam is Jitske.
17: Ik ben Jade.
18: Walter.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
19: Mijn voornaam is Warre.
20: Matteo.
2: Aangenaam, ik ben Marieke en dit is Anna. Zijn jullie zelf van Aalst of niet?
19: Ja, nee.
2: Jij niet. Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt van Aalst met vier jonge mannen die onze vragen willen beantwoorden. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
21: Siebe.
22: Len.
23: Emiel.
6: Senne.
2: Het juiste antwoord is Kain en Abel. Zeggen jullie de namen jullie wel iets of niet?
7: Nee.
2: Nee? Okay. Hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier met een jonge man die onze vragen wil beantwoorden. Zouden wij uw voornaam mogen weten?
7: Arne.
8: Etienne. De heilige Stefanus. Dat was ik niet.
2: Ja, ja, inderdaad. Dat is een Franse versie van Stefanus. Ja, ja, inderdaad, ja. Aangenaam. Ja. Ik ben Marieke en dat is Anna.
8: Ah, ja. Maria en Anna. Mm-hmm. Ah, ja. Dat zijn Bijbelse namen, hè?
15: Maria
2: ja,
15: zo.
2: Ja, absoluut.
15: Ja, klopt, inderdaad.
8: Anna
15: ja.
8: ook, hoor.
2: Ja, ja. Anna ook, ja, absoluut. De moeder van Maria.
8: Ja, ja, ja.
15: Ja. Ja. Dat is het juiste antwoord.
8: Bijna de prijs binnen.
2: Enorm bedankt.
8: Okay. Ja. Is het meegevallen?
15: Ja, tuurlijk.
8: Vatbaar voor uitzending.
2: Zeker wel.
8: Voilà. Oké, okay, dankjewel.
15: Maar dankjewel.
8: Graag gedaan. Dag.
2: Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een voorproefje gehad van wat we allemaal gedaan hebben in Aalst? Konden jullie de mensen die wij hebben aangesproken een beetje leren kennen? Maar misschien moeten we de luisteraars een beetje een beeld geven van waar we precies geweest zijn. Wij zijn dus naar Aalst gegaan.
15: Mm-hmm.
2: En dan zijn we eigenlijk op de Grote Markt begonnen en geëindigd.
15: Ja. Ja, we hebben alles op de Grote Markt gedaan, inderdaad.
2: Ja, inderdaad. En dat is wel een vrij groot plein. Dus we hebben daar wel een beetje rondgewandeld.
15: Mm-hmm.
2: We zijn niet heel op dezelfde plaats gebleven, maar we hebben eigenlijk genoeg mensen daar gehad om genoeg gesprekken te hebben.
15: Ja, ja, inderdaad.
2: Ja, er is redelijk veel passage, dus dat was geen probleem. En het was ook een zonnige dag, moet ik zeggen.
15: Ja, ja. Ik had niet verwacht dat het zo warm ging zijn. Ik dacht, ik kleed me in mijn jas of zo. Maar misschien ook daarom dat er ook zoveel mensen buiten waren, omdat het zo goed weer was.
2: En veel mensen op een middagpauze.
15: Mm-hmm.
2: Dat was altijd een goed moment om op de straat te gaan. Er komen echt wel veel mensen buiten.
15: Ja, scholieren, maar ook leerkrachten en zo.
2: Ja, we hebben ook een mooie verscheidenheid aan mensen gesproken.
15: Mm-hmm.
2: We hebben een aantal echt jonge scholieren gehad. We hebben een aantal oudere mensen gehad, werkende mensen.
15: Mm-hmm.
2: Dus dat was ook, dat is altijd leuk als we een mooie...
15: Ja, ja, inderdaad. Jong, oud... Man, vrouw.
2: En we hebben uiteindelijk ook heel veel mensen gesproken eigenlijk. Want we hebben 11 gesprekken gehad. Maar bijna alle gesprekken waren met meerdere personen. We hebben 2 keer een gesprek gehad met 1 persoon. En daarnaast was het altijd met 2, 3, 4 personen. Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk heel veel mensen bereikt.
15: Ja, ja.
2: Oké, dan is het misschien tijd om naar onze eerste 2 vragen te luisteren. We gaan wel eerst... naar een liedje luisteren en daarna de eerste 2 vragen die we de mensen gesteld hebben, dat zijn altijd dezelfde vragen, de vragen over Radio Maria. Maar eerst muziek.

0: En onze eerste vraag is, kent u Radio Maria?
1: Ik heb daar nog niet van gehoord.
2: Persoonlijk niet.
3: Nee, ik ook niet.
4: Ja, nee, ik ook niet.
5: Al van gehoord, maar ja. Ja,
0: Oké, van naam vooral.
5: Ja, van naam.
0: En u, ooit al van gehoord of niet?
6: Ik weet dat het een christelijke zender is, maar echt luisteren doen wij niet.
5: Ja.
7: Ja.
8: Nee.
0: En vandaar kent u Radio Maria?
7: Gewoon van ik erover te praten, niet van haar te luisteren.
5: Nee.
0: Ja. En van waar kent u Radio Maria? Gewoon van horen of?
9: Ja, van horen zeggen, ja.
0: Oké. En heeft u dan enig beeld van wat het is ook of eigenlijk niet?
9: Mijn eerste idee zou zijn voor een oudere doelgroep. Maar als ik jullie dan zie, gaat dat niet kloppen, hè?
10: Ja, ik heb daar wel al van gehoord, van mijn ouders. Maar zelf nog nooit naar geluisterd, eigenlijk.
0: Oké, en u?
11: Ik zelf ken het niet.
0: Nog nooit van gehoord?
11: Nee.
12: Eigenlijk niet, nee.
2: Nee.
13: Nee.
0: Oké.
13: Nee.
2: Nee.
8: Nee.
13: Ik ook niet.
2: Nee.
8: Nee.
0: Nog nooit van gehoord?
2: Nog nooit van gehoord.
12: Ik ken Radio Maria van naam, maar ik heb er nog niet naar geluisterd. Nee, maar ik ken het wel van naam.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen. Rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
1: Misschien 60.
11: 60?
3: Ik denk ook 60.
6: Ja, ik ook dan.
0: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
6: Misschien 90 dan.
5: Pak 60.
3: Ik hou voor 60.
1: Ja. 60.
3: Ja.
7: Ik hou voor de 120.
0: U een gokje?
8: 90.
9: 120.
0: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
10: Ik gok 60.
11: Ja, ik ook 60.
12: Rond 60 landen.
2: 90 landen.
13: 90 ook.
2: 60. Ik ga dan voor 90.
12: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar Aalst om de mensen daar op de grote markt aan te spreken en hen een kleine quiz te laten doen met vragen over Radio Maria, over de Bijbel, over liturgie, de liturgische kalender en vragen over Aalst zelf. We hebben juist twee vragen over Radio Maria gehoord. Ik vroeg mij af, Anna, had jij een bepaald beeld voordat we vertrokken over hoe dat zou zijn om mensen aan te spreken?
3: In zekere zin wel. Niet in het kader van Radio Maria. Maar als we met de scouts een verkoopactie doen, dan heb je ook wel dezelfde ervaring van enerzijds mensen die geïnteresseerd zijn om te weten van oké, waarom spreekt deze persoon mij aan? Anderzijds mensen die gewoon hun dag willen verder gaan. Maar voor Radio Maria, ik denk... Ik had niet echt zo een beeld of van hoe mensen daarop zouden reageren. Om zo voor een opname of voor de radio iets te willen zeggen. Ik zal denken dat er veel meer mensen dat liever niet zouden doen. Dan dat we eigenlijk hebben aangesproken. Dus.
0: Ja, want dat valt heel goed mee, hè?
3: Ja, ja.
0: De meerderheid van die we aanspreken zegt eigenlijk ja.
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat zo 3-4 mensen die misschien dan zo waren van ja, nee, dank u. Of gewoon doorliepen.
0: Ja, of zo, ja. Ook altijd een paar mensen die zeggen, sorry, ik heb geen tijd.
3: Ah ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Ja.
0: Maar ja, ook deze keer ging het eigenlijk heel vlot om mensen te vinden die bereid waren om mee te doen. Ja.
3: Ik had wel verwacht dat we er langer tot tussen interviews of tussen de mensen in, dat we langer zouden moeten mensen aanspreken dan dat we gedaan hebben. Dus dat liep echt vlot. Ja.
0: Ja, ook deze keer hebben we het een paar keer gehad dat ik niet kon bijhouden met hoeveel mensen we al gesproken hadden, omdat we eigenlijk onmiddellijk een nieuwe groep vonden.
3: Ja, ja.
0: Dus had ik geen tijd om vlugge notitie te maken.
3: Ja,
0: dus dat is altijd teken dat het heel vlot gegaan is.
3: Ja, ja, dat is waar. Ja.
0: Oké, dan gaan wij nog naar de volgende twee vragen luisteren. Dat waren twee vragen over het Oude Testament. Onze eerste Bijbelse vraag is: hoe heten de twee oudste zonen van Adam en Eva?
1: Oh, geen idee. Ik wist niet dat ze... Maar ja, natuurlijk gaan ze zonen hebben. Maar ik heb geen idee. Nee.
0: De ene zoon vermoordt de andere. Kan misschien een hulp zijn?
1: Daar heb ik wel al iets van gehoord. Misschien geleerd op school, maar... ja, nee, ik heb geen idee.
6: Sorry. Oh, dat kan ik niet. Oei, oei. Dingen... Nee, ik durf het niet zeggen.
0: Nee, doe een gokje, doe een gokje.
6: Nee, maar ik ga superdom klinken, ik durf echt niet.
1: Nee. Jij weet het meest over.
0: Het is beter om een fout antwoord te geven dan om geen antwoord te geven, hoor.
6: Geen eerste letter zeggen.
0: Het zijn er twee, hè?
6: Ja.
0: Oké, de eerste van een van de zonen is een K.
6: Kane.
0: Ja, dat is
6: Abel dan. Ja. Oké, okay, dat wil ik zeggen, maar ik durf het niet.
0: Exact, ja. Dus Kain en Abel.
6: Oké. Okay.
0: Mega goed. Als je dat niet van de eerste keer gezegd hebt, dan was iedereen zo... Wow.
6: Ja. Mozes,
5: Kain, nee. Kain en Abel. Kain en Abel.
7: Sorry, geen idee.
8: Dan heb ik ook nog geen idee.
0: De een vermoordt de andere...
7: Wij zijn op historisch vlak niet echt kenners, hè?
0: Nee, geen idee.
7: Sorry.
9: Abel en Kain?
6: Ik heb echt geen idee.
3: Ik ga één willekeurige naam geven. Johannes?
0: Johannes is een zeer Bijbelse naam. Maar niet het antwoord dat we zoeken. De ene vermoordt de andere. Kan misschien helpen?
3: Nee, sorry.
4: Abel en Kain.
13: Ik heb geen idee. Noah en Jezus.
0: Twee mooie Bijbelse namen, maar niet de antwoorden die we zoeken.
13: Ah. Ja,
0: de ene vermoordt de andere. Kan misschien helpen?
13: Ik heb geen idee, sorry.
0: Doe maar een gokje.
13: Oké, maar niemand van ons is zo gelovig. Wacht, ik kan gokken.
8: Doe een gokje. We kennen de naam uit de Bijbel.
0: Twee.
13: Ja. Oké, Mozes en Noah.
0: Twee belangrijke figuren uit het Oude Testament, maar niet wie we zoeken.
13: Oké.
0: De ene broer vermoordt de andere. Misschien dat kan helpen.
13: Romulus en Remus.
0: We komen niet voor in het Oude Testament.
13: Oei. Ja, dat gaat hem niet worden.
0: Geen enkel idee?
13: Nee.
0: Ken je namen uit het Oude Testament of helemaal niet?
13: Een paar, maar ik zou niet namen kunnen opnoemen met personages.
0: Oké. Misschien kan het helpen om te zeggen dat de ene de andere vermoordt?
13: Ja, dat weet ik wel, maar de namen...
12: Isaac? Nee, ja. Ik moet passen.
1: Een tip,
12: als je me zegt, zal ik weten.
1: De ene vermoordt de andere.
12: Ah ja, Kain en Abel.
1: Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinai de 10 geboden ontving?
6: Wacht, hè. Ik denk dat ik het weet, maar... En kunt u bijna nog een keer herhalen?
0: Welk beeld aanbaden de Israëlieten? We zoeken een dier. Ze maakten zelf een...
6: De koe, ja. Een gouden koe was het. Maar ik zou het echt niet weten.
1: Nee.
6: Ik zou denken een Jezusbeeld of een Mariabeeld of zo. Ja.
0: Dat zou goed geweest zijn. Wat ze doen is niet goed.
6: Oei.
1: Dieren.
6: Ah ja, oei.
1: Dieren.
0: Inderdaad, we zoeken een dier. Ze maken
14: Een leeuw of zo? Nee.
15: Het is geen leeuw.
10: Nee. Is het een groot dier?
15: Het is een vrij groot dier, ja. Het is een vrij normaal dier wel. Je zou het zo in een wei tegenkomen.
10: Een koe.
15: Zag je de koe? God heeft hen juist bevrijd uit slavernij. En zo wat het eerste wat ze doen, als ze een beetje onzeker worden, is een gouden stierkalf maken en dat dan
10: ik was
15: aanbidden.
10: Stier zeggen, maar ik durfde niet. Ik moet tegen je zeggen wat ik denk eigenlijk.
5: Dat gouden kalf.
15: We zoeken eigenlijk een dier. Ze maakten een beeld van een dier en hen baden dat dan alsof dat de god was die hen uit Egypte had geleid.
7: Mag ik?
10: Ja.
7: De leeuw?
15: Had gekund. Het is een meer voor ons dagdagelijks dier.
10: Een ezel?
7: Niet echt dagdagelijks, hè. Hond of kat? Of vis? We gaan voor de kat.
5: Over de 50, alles is in.
10: Je gaat het zeggen en dan wellicht. Maar nee.
15: Het is een beeld van een dier.
10: Geen lam, hè? En
5: dan, geen lam.
10: Nee, geen lam, hè?
5: Ik dacht aan een ramp, man. Alleen zoiets zijn. Alleen een dier.
10: Een kameel.
5: Een slang.
10: Ja, een slang.
15: Het is een beeld van een dier. We zoeken een dier.
10: Beeld van een dier.
15: Ja, ze maken uit al het goud dat ze bij hebben een beeld van een dier.
14: Echt geen idee.
15: Is een dier dat je zo in de wei zou tegenkomen?
5: Een koe?
4: Oh, dat ben ik vergeten. dat ben ik vergeten.
15: Het is een dier?
4: Nee.
15: Nee? Ze rapen al hun goud bijeen.
4: Een kalf. Kan dat?
15: De Israëlieten verzamelen al het goud dat ze bij hebben en ze smelten daar een beeld van. Het is een dier. We zoeken een dier.
13: Een arend.
15: Wil je gok? Wil je ook een gokje wagen?
13: Een aap. Een olifant.
10: Een tijger.
15: Het is een dier dat wij ook zo in de wei zouden tegenkomen.
13: Een geit.
16: Jij hebt dat nog gedaan?
13: Ja.
10: Dat verhaal zegt mij iets, maar ik weet de naam niet.
13: Ja, het verhaal zegt mij iets, maar ik kan de naam niet weten, denk ik.
15: We zoeken een dier.
10: Een dier.
14: De wolf.
13: De wolf.
15: Had gekund, het is geen wolf.
10: Shit. De leeuw.
13: Ik weet het niet. Een leeuw?
15: Nee. Oh. Nee, ze rapen al hun goud bijeen en smelten daar een dier van. Je kunt het zo in een wei tegenkomen.
10: Een wei? Een paard. Een
13: koe.
10: Een
13: schaap. Een koe. Een gouden lam, denk ik. Een schaap.
15: Bijna perfect. Goud. Een gouden...
13: Schaap. Lam. Nee.
15: Het is inderdaad een kalfje. Een gouden... Kalf. Een kalf, ja. Weet je eigenlijk wel dieren tussen, neem ik aan. Ja. Alhoewel, er zijn wel een paar dieren die een kalf hebben, niet?
13: Ja, een klein koe.
12: Welk beeld?
15: Ja.
12: Christusbeeld?
15: Oh, nee, dat is het Nieuwe Testament.
12: Dat is
17: een afgodsbeeld. Ja. Het is iets slechts dat ze doen.
12: Iets slecht?
17: Ja, het is een afgodsbeeld.
12: Nee, ik zou het niet weten.
15: Ze zijn op zoek naar een dier.
12: Slecht dier. Een wolf?
15: Ja, een dier dat je eigenlijk nog wel alle dagen kunt tegenkomen.
12: Wow, een hond.
15: Nee,
12: dat is niet slecht.
15: Maar het dier is niet per se slecht, hoor. Het is slecht dat ze er een god van maken. Ze denken dat het een god is. Dat is wat slecht.
12: Ja. Er zijn veel goden in de wereld, hè. Ieder krijgt zijn eigen god een beetje. Nee. Allee, een voorstelling, hè. De duivel. Nee, dat is geen dier, hè.
15: Nee.
12: U wilt dat mijn mond trekken? Het komt niet.
15: Het staat in de wei.
12: Wat?
15: Het staat in de wei.
12: Een koe?
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij samen geluisterd naar vragen 3 en 4. die we de mensen gesteld hebben in Aalst, de vragen over het Oude Testament. Wat vond jij van de antwoorden, Anna?
3: Nog wel goed, eigenlijk. Zeker zo de vraag over de zonen van Adam en Eva. Want ik verwacht dat mensen dat minder goed gingen weten. Maar ik denk dat is ook wel een soort naam. Het zijn twee namen die gemakkelijk aan elkaar hangen, omdat die altijd zo in één zin worden gebruikt. Dus ja, zeker hoe dat mensen soms dat nog wel echt direct weten. Ik zo,
0: ja,
3: wow.
0: Ik vond dat ook vrij verbazingwekkend dat er echt veel mensen waren die onmiddellijk Kain en Abel konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Want er waren dan ook een hele aantal die het dan wisten als we iets van hint gaven.
3: Mm-hmm.
0: Dan vooral over het verhaal, de ene vermoord de andere. Dan kwam er bij veel mensen het naar boven.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar ik had ook nooit verwacht eigenlijk dat mensen gewoon zo onmiddellijk, spontaan, die twee namen konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar ik vond dat bij de tweede vraag uit het Oude Testament ook, over welk dierenbeeld ze aanbidden.
3: Mm-hmm.
0: In de woestijn, de Israëlieten, vond ik eigenlijk ook opvallend veel goede antwoorden.
3: Ja, is waar. Of zo wel antwoorden waarvan je wel merkt van ja, ze weten wel zoiets. Of zo bijvoorbeeld iemand zei een gouden lam. Ja. Dus ik zo, oké, die persoon heeft wel zo het beeld in zijn hoofd van wat het juiste antwoord is. Dus ja.
0: Ja, die kan gewoon op het moment zelf niet op het juiste dier komen gebeuren, maar die wist duidelijk waar het over ging.
3: Mm-hmm. Inderdaad, ja. Ja. Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen zo leeuw zeiden. Ik weet niet waar de connectie vandaan zou komen, maar het is wel...
0: Het is misschien gewoon het dier dat ze associëren met de regio of zo.
3: Ah ja, misschien.
0: Weet het niet.
3: Ja. Oh, dat had ik nog niet zo bekeken. Ik vond het antwoord van de kat, vond ik wel het hele alledaagse dier, een kat. Ja, niet slecht.
0: Inderdaad. Ja. Want ja, bij die mensen hadden we niet gezegd in de wei, denk ik. Gewoon, het is een alledaags dier.
3: Ja, inderdaad.
0: Dat is kat een goede gok.
3: Ja. En die mevrouw zei ook slang. Zo, dat is ook zo wel Mozes met... De ziekte in de woestijn, zeker.
0: Ja, inderdaad.
3: En dan een slang op een staf, een slang op een paal. Zo.
0: Ja, inderdaad, ook zeker met Mozes geassocieerd. Ja, een beeld van een slang.
3: Ja. Ja, ik wist niet van antwoorden wat ik moest verwachten als we dat dan deden. Maar uiteindelijk, ik ben wel verrast verbaasd.
0: Ja, inderdaad, er blijft toch veel hangen nog soms.
3: Ja, precies, ja.
0: Oké, dan gaan we nog eens luisteren naar muziek. En dan gaan we over naar de vijfde en zesde vraag. De vragen over het Nieuwe Testament. En die gingen alle twee over Jezus.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betuigen?
1: Ik heb geen idee. Respect, ik weet niet.
0: De manier waarop je iemand kunt tonen dat je hem lief hebt. Het is wel een heel uitzonderlijke manier. Je gaat het niet alle dagen kunnen doen.
1: Ja, dan heb ik geen idee.
2: Nee, maar even diep over nadenken over die vraag. Iemand af.
0: Het is het ultieme dat je kunt doen voor je vrienden.
2: Helpen, behulpzaam zijn.
0: Nee. Echt nog veel meer dan dat.
2: Voor elkaar zijn, zorgen voor elkaar, nee.
0: Het is een beetje in een extreme situatie wel. Het is niet iets dat je alle dagen gaat doen.
2: Leven opofferen voor elkaar.
1: De grootste liefde voor hem sterven zeker.
3: We hebben hem nog niet goed opgelaten in de lesgodsdienst. Pas, sorry.
0: Het is een heel... Iets heel groots, dat je eigenlijk maar één keer kunt doen.
3: Hoi.
0: Hij doet het zelf.
3: Verrezen?
0: Sorry, wat zei je?
4: Vergeven.
0: Het is echt veel groter dan dat. En verrijzen vind ik wel een leuk antwoord, maar het is eigenlijk wat hij daarvoor doet.
3: Sterven.
4: Vergeving.
5: Naaste liefde.
0: Naaste liefde is inderdaad waartoe wij allemaal geroepen zijn. Maar we zoeken echt één specifieke daad die je kunt doen.
4: Het wassen. En jij deed dat toch bij Maria Magdalena?
0: Ik vind dat een heel mooi antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is echt een heel grootse daad die je maar één keer in je leven kunt doen.
4: Je opofferen voor iemand.
0: Gokje. Het is dus niet iets dat je gewoon dagelijks zou doen voor je vrienden. Het is echt een heel grote daad.
5: Sterven voor de vrienden?
6: De grootste liefde dat je je vrienden kan betuigen. Hun graag zien, kameraadschap.
0: Ja, maar het is echt een specifieke daad waar we naar op zoek zijn. Het is niet iets dat je alle dagen kunt doen. Je kunt het eigenlijk maar één keer doen voor je vrienden.
6: Je kunt het maar één keer doen. Ja.
0: Ja. Jezus doet het zelf ook.
6: Ja?
0: Ja.
6: Geef me een hint.
0: Wat moet ik geven als hint? Het is een manier waarop je je vrienden hun leven kan redden.
6: Geen idee.
0: Het heeft alles te maken met leven en dood.
6: Ja man, het Nieuwe Testament. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat nog gelezen heb. Hè. Als ik het al gelezen heb. Hè.
7: Vriendschap?
8: Loyaliteit.
0: Ja, maar we zoeken echt iets heel concreets. Het is een daad die je kunt stellen. Dat is eigenlijk de manier waarop je toont dat je vrienden echt lief hebt.
7: Moord.
0: Moord? Wie ga je vermoorden?
8: Ze vraagt wat je...
7: Ja, iemand...
8: Nee, iets wat dat... Trouw zijn naar je vrienden toe.
7: Maar je moet iets doen.
0: Ja, maar het is op zich geen slecht antwoord. Alleen dood jij niet iemand.
7: Iemand laten doden.
8: Je leven op het spel zetten voor een andere persoon.
9: Betrouwbaarheid.
7: Zeg dat.
8: Betrouwbaarheid.
0: Dat is een heel mooi antwoord. Maar we zoeken... Iets heel specifiek. Het is echt één daad.
9: Loyaliteit. Ik weet het niet.
7: Loyaal.
8: Yep.
9: Maar ik heb niet. Ja. Eén jaar. Twee jaar.
8: Heeft heel zijn leven nog gezien.
9: Ik heb niet meer ervaring als jullie.
0: Je mogen gewoon een gokje wagen, hoor. Geen zorgen.
8: Loyaliteit.
0: Ja, maar we zoeken dus echt een actie.
8: Een actie?
0: Dus, ja.
7: Een actie.
8: Verdediging.
7: Actie.
10: Iets. Ja, jezelf. Opofferen voor hem of
8: opofferen.
10: Zo.
8: Ja, jezelf opofferen. Grootste liefde. Nee, ik zal het niet weten.
0: Het is echt één specifieke daad die je één keer in je leven kunt stellen voor je vrienden.
11: één keer je leven geven.
12: Dat is volgens wat?
13: Volgens Jezus de grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan betuigen. De grootste daad.
12: Zijn leven geven voor iemand.
13: Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
14: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet.
15: Het is onder andere zijn naam en waar hij vandaan kwam.
14: Nee, ik weet het ook niet.
16: Welk wat?
15: Opschrift. Er stond een kleine zin boven Jezus aan het kruis.
16: Ja, moet ik weten. Eigenlijk.
17: Dat hij doodging voor onze zondes.
15: Dat had gekund, maar dat is niet juist het antwoord. Ja, was echt, ik vind dat een heel goed antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is eigenlijk een beetje een soort titel. Waar dat hij vandaan komt en dan...
16: Bethlehem.
14: Nee, ik weet het niet.
16: Nee.
1: Goh, dat weet ik niet. Nee, dat was meer nee en dan of zo. Nee.
15: Ja, maar we zoeken de zin, niet de afkorting.
1: Ah, dus ja. Is dat niet in mijn... Wacht, hè. In mijn hand geef ik mijn ziel of zoiets.
3: Toch geen vinnie die fietsjes in, hè. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kom op, past.
16: Ja, nee, dat weet ik niet. Nee.
15: Geen idee?
16: Nee. Kan het Latijn zijn?
15: Nee. Het stond... Het was in drie talen eraan bevestigd. In het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar de zin zelf, enig idee?
16: Een tipje, het eerste woord.
15: Het eerste woord is Jezus. Het is eigenlijk een soort titel. Dat Pontius Pilatus hem geeft. En de Joden zijn er niet mee gediend dat dat op het kruis staat.
16: Jodenkoning.
15: Het is eigenlijk een titel. Pontius Pilatus geeft hem een titel. En de Joden zijn er niet mee gediend dat hij daar aan het kruis hangt. Want zij denken dat het niet waar is.
16: De Zoon van God.
15: Had helemaal gekund, dat is niet wat we zoeken. Het gaat specifiek eigenlijk ook over het Joodse volk.
16: Ik weet het niet, sorry. Ik ook niet.
6: Inri. Inri.
15: En weet u wat dat betekent?
6: Nee, dat ben ik ook vergeten.
15: Het is eigenlijk een titel. Dat Pontius Pilatus laat vastmaken aan het kruis. De Joden zijn er niet blij mee dat dat op het kruis staat.
6: Terug, geen flauw idee.
3: Wat is de optie?
15: Een klein tekstje. Het is eigenlijk een titel die aan Jezus gegeven wordt.
11: God. Profeet.
15: Twee heel goede gokken, maar niet wat we zoeken.
11: Amen. Gods bloed. Ja, het bloed van God.
9: Was dat niet Inri?
15: Dat is inderdaad juist. Heb je ook enig idee wat dat betekent?
9: Nee.
15: Nee? Het is eigenlijk een titel. Hij is koning van...
9: Ik weet het niet.
11: Opschrift.
15: Ja.
11: Ik wist niet eens dat er een opschrift op stond eigenlijk.
15: Ja, Pontius Pilatus laat eigenlijk een titel van Jezus aan het kruis bevestigen. En de Joden zijn er niet blij mee.
11: Koning dan zeker?
12: Inri was dat.
15: Mm-hmm, ja.
12: Wat is die afkorting daarvan? Dat is Latijn, denk ik. Hè? In vrede, rust hij of zoiets? Of?
13: Nee.
12: Ja, Inri?
13: Het is een titel voor Jezus.
12: Ah, de Zoon van God? Of...
13: De Joden waren er niet zo blij mee.
12: Wat?
13: De Joden waren er niet zo blij mee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand samen met Anna op stap gegaan in Aalst en hebben daar 11 gesprekken gehad op de Grote Markt met best veel personen. En we hebben juist samen geluisterd naar de twee vragen over het Nieuwe Testament. Bij deze vragen zou ik zeggen, er waren minder mensen die spontaan het antwoord wisten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar wel een mooi aantal mensen, als we dan wat meer context gaven, die er toch op konden komen. Denk je ook niet?
1: Ja. Of zo, ja, na één tip, dat ze wel zo waren van, ah ja. Zeker de vraag over de grootste liefdesdaad. Ik was ook wel verbaasd in hoeveel mensen na zo'n paar keer iets gezegd te hebben, daar wel uiteindelijk opkwamen. Dan,
0: ja, dat vond ik ook echt.
1: Ja.
0: Dat is niet. Ik denk dat er niemand was. We gaan straks de statistieken overlopen, dus dan kunnen we het nog eens zien.
1: Ah, ja.
0: Maar ik denk dat er niemand was die daar onmiddellijk spontaan het antwoord op wist. Maar met een beetje hulp waren er echt heel veel mensen die daar dan opkomen. Dat het ultieme is dat je aan je vrienden kunt betuigen.
1: Ja.
0: Dat vind ik op zich een heel, ja, heel mooi beeld, dat er toch nog veel van wat het christendom is,
1: mm-hmm,
0: dat mensen daar toch een beeld van hebben, van de barmhartige God. Die ook, en hier gaat het natuurlijk over Jezus zelf, hè, die zichzelf opoffert aan het kruis.
1: Ja, ja. Ja, dat is echt een van de mooiste vragen van heel de reeks. En ook dat het ook zo geen, het is geen vreemd concept voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. En de tweede vraag, ook daar waren er ook een mooi aantal mensen die daar ofwel INRI, de afkorting,
1: mm-hmm,
0: wisten, of wisten dat het iets met koning te, mm-hmm, maken had.
1: Ja, ja.
0: Want dat is ook wel een beetje een niche vraag al, denk ik.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk niet dat ik het zelf direct zou weten ook, die vraag. Ik vind het wel chic, zo mensen die dan zeiden, ah ja, koning van de Joden. Dat ze wel zo ergens die wel in de trend wisten waar ze moesten zoeken en zo.
0: Ja.
1: Ja,
0: die dan vooral wisten, als ze context gaven, Pontius Pilatus, die het laat doen, mm-hmm, de Joden zijn er niet mee gediend, dat ze dan,
1: mm-hmm,
0: wisten waar het over ging.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog luisteren naar de volgende 4 vragen. We gaan de laatste 4 vragen samen nemen. Dat waren de meer specifieke katholieke vragen. Vragen over de liturgische kalender eigenlijk. En 2 vragen over Aalst en geloof in Aalst. Daar gaan we nu samen naar luisteren.
1: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
2: De meimaand? Jezus?
0: Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
2: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
2: Maria. Dan een profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
3: Maria.
0: Exact.
3: Maria.
4: Ah, Maria. Dat is niet moeilijk.
5: Maria.
6: Maria.
7: Maria.

0: De meemaand?
1: Ja, dus de maand mei.
2: Je weet het.
3: Maria.
4: Heilige. Nee.
1: Je kent haar sowieso?
4: Nee. Moeder Maria dan?
5: Maria.
1: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
6: Geen idee, ik weet het in mijn zoon.
7: Ik heb meestal een verlofdag aan vast.
1: Ja, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
6: Ik ben niet zo goed met feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
1: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
6: Nee.
8: 50 dagen na
9: Pasen.
1: Pinkstermaandag?
9: Onze Lieve Heer in mijn vaart.
1: Nee, het is nog daarna.
9: Het is Sinkse.
0: Ja.
5: Pinksteren?
10: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
11: Pinkster?
12: Maar Witte Maandag is
0: Pinkster. Pinkster.
10: Ja. Ja. Witte Maandag. Ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje misrekenen.
13: Na Pasen.
1: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof.
13: Pinksteren.
1: Verlof.
13: Ja. Pinksteren.
5: Pinksteren.
4: Pinksteren.
0: Oh.
14: De vaste.
10: Nee, dat daarvoor.
0: Nee.
14: Is dat niet zo lichtfeest? Zo. Hemelvaart.
0: Ja, nee.
1: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
0: Dat is ongeveer een goede maand.
15: Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
1: Dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
0: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
4: Ja, ik weet het ook niet.
5: Wapenstilstand?
1: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
0: Ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we het over meer
10: over. Dat denk ik.
0: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
5: Pinkstermaandag.
0: Ja? Pinksteren.
1: Ja.
5: Wacht, hè. Onze Lieve Heer Hemelvaart.
6: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
5: Is dat niet die vlammetjes die... De nederdaling van de
6: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja, ja.
16: Goed, hè?
5: Ja. Ja.
6: Kent u de naam?
5: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
1: Dan gaan we naar 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
6: Ja, veel weet ik niet over Aalst. Dus...
1: Ben je zelf van Aalst of
6: nee?
1: Okay. Dus... Het is ook wel, buiten Aalst is dat ook wel heel bekend. Er is een film over, een musical.
6: Is een musical?
1: Ja.
6: Ik dacht dat... nee, het was een pater. Dat pater dans, maar dat gaat niet...
1: Ik kan alleen maar priester.
6: Priesterdans.
1: Ja, dat ging ik ook zeggen. Au, ja. Ik kan alleen maar priesterdans.
9: Priesterdans.
5: Pater Damian?
1: Nee. Ik snap, als je bekende Vlaamse priesters zoekt, dat dat in je naar boven komt. Maar dat is niet wie we zoeken.
5: Hij is een van Ieper, dus dat is al moeilijk.
1: Maar hij is ook in heel Vlaanderen bekend, hoor. Er is een film over hem.
5: Oh. Ja, dans. Just.
1: Dans.
13: Ja. Priesterdans.
1: Tijdens de industriële revolutie.
5: Dansen. Alles wat gelezen, overgelezen.
1: Ah ja?
5: Filmen gezien.

0: Z India, natuurlijk.
1: Priester van alles.
2: Adriaan.
3: Don Bosco.
4: Dat is een heilige van de jeugd, maar dat is niet wie we zoeken.
2: Jozef.
3: Priester Daans.
5: Daans.
4: Politie. Ja,
5: natuurlijk priester Daans.
4: Welke priester van Aals zette zich
5: Daans.
4: In de... Wie is de patroonheilige van Aalst?
6: Ik zou het niet weten.
4: Ook de parochiekerk hier heet zo?
6: Ja, ik zou het niet weten.
4: Misschien het meest bekende beeld van hem is dat hij op een gegeven moment een bedelaar tegenkomt. En hij scheurt zijn mantel in twee.
6: Ja, Sint-Nicolaas. Ja.
7: Patroonheilige.
8: Is dat iemand in de kerk of zo?
4: Ja, een patroonheilige is eigenlijk een heilige die speciaal voor jou, in dit geval een stad, speciaal voor deze stad bidt.
6: Ah.
4: Je hebt ook zelf een patroonheilige.
9: Dat staat wel in de kerk, maar ik zou het niet weten.
4: Ja, de kerk, de parochiekerk heet ook zo.
9: Sint Martinus. Oké, Sint Martinus dan.
10: Deile Martinus.
2: Stelt dat hier niet?
4: Die kerk is naar hem vernoemd. Misschien dat dit kan helpen. Hij was een Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen die langs de kant van de weg zit. En hij scheurt zijn mantel in twee om hem de helft te geven. Want de andere helft was van het Romeins leger, dus dat kon hij niet afgeven. Ze geeft eigenlijk zijn eigen deel.
0: Maar ook beter een beetje opletten en de laatste zien is misschien.
4: Ligt begraven in Tours in Frankrijk.
0: Uit Vassin zou ik jou zeggen.
4: Het is Sint Maarten of Martinus.
0: Oh, kijk. Oké, okay. Dat was echt hij al zijn.
4: Oei.
2: Ja, maar wij zijn een patroonheilige.
4: Elke stad heeft een patroonheilige.
2: Kan niet. Nee, wij weten het.
9: Wij zijn een Sint-Barbara, maar dat is van de
4: kerk daar heet...
2: Sint-Martinus.
4: Zou je nog eens de micro willen zeggen?
10: Sint-Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint-Martinus-school. Instituut.
5: Ik ga het wel weten als je het zegt, denk ik. Maar ik kom er niet direct op.
4: Dus de Romeinse soldaat die zijn mantel in twee scheurt om aan een arme te geven. De kerk daar.
5: Sint-Martinus?
11: Sint-Jozef? Nee. Patroonheilige van ons. Tja, dat is een goede vraag. Patroon... Sint-Maarten? Mm-hmm. Sint-Maarten, ja.
3: Prins Camille.
4: Dat hebben we toch al gehad van antwoord, was niet juist.
3: Den Doge.
4: Den Doge?
3: Ja, burgemeester.
4: Okay. Nee. Het is een heilige, hij is al lang dood. Hij leefde in de eerste eeuwen na Christus. Hij is het meest bekend door het feit dat hij op een gegeven moment zijn mantel in twee scheurt. Dat was een Romeins soldaat. Om de helft van zijn mantel aan een arme persoon te geven die hij tegenkwam.
3: Oh, ik ken dat verhaal. Ik ben die naam vergeten.
4: In Aalst krijg je er ook als kind cadeautjes van.
3: Ah, Sint-Nicolaas. Sint-Niklaas.
4: Nee, dat is uit Aalst.
3: Huh? Ah, Sint Maarten.
12: Wat is dat? Wat is dat patroon?
4: Een patroonheilige is een heilige die in dit geval voor een stad... speciaal voor die stad bidt. Die je speciaal kunt aanroepen om je stad te beschermen.
5: Ik wist dat.
4: Maar steden hebben dat, mensen hebben dat ook. We zoeken iemand die in de eerste eeuwen na Christus leefde. Dus hij is al lang dood. Hij is zelf nooit in Aalst geweest, ik zeg.
5: Nee, dat
12: is 18e eeuw.
4: Hij was een Romeins soldaat.
5: Oh, keizer.
4: Hij was geen keizer, nee. Hij is een nederige Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen, aan de kant van de weg. En dan...
5: Dingen, de Sint.
4: Ja?
5: Ik weet zijn naam niet.
12: Zegt hij?
5: Sinterklaas? Nee.
12: Sint Maarten.
5: Ja. Sint Maarten?
3: Dat is een moeilijke. Patroon, eigenlijk. Sint Martinus. Goeie berekende gok.
11: Dat zou niet kunnen zijn. Wacht, hè. Petrus?
6: Nee, het is een Romeinse soldaat die zijn mantel in twee snijdt.
11: Ah, Martinus.
7: Zo, beste luisteraars, hebben wij de laatste vier vragen gehoord. Die gingen over liturgische feesten en over Aalst. Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
8: Joradere Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. En ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
7: Ja, dat is een leuk weetje.
8: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, wauw, toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
7: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
8: Ik denk de meeste katholieke mensen wel, ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek. Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich... Als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo. Of ik ben daar naartoe geweest. Of dat. Dan zeggen ze, wat is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo. Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven. En ja.
7: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
8: Ja, soms. Probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als... Zo gaat van, hoe was het weekend? En ik ben op retreat geweest, of ik ben daar geweest, of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vindt dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
7: Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En daarna is het tijd voor ons voorlaatste fragmentje. Waar we gevraagd hebben of de personen die we hebben aangesproken, of zij zelf gelovig zijn, of zij in contact komen met gelovige mensen, of ze daar ooit vragen over stellen. Daar gaan we naar luisteren. Maar eerst muziek.

0: enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
1: Nee, niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, het is eigenlijk vrij vreemd voor jou.
1: Ja, dus, het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, en is dat iets wat je voor zou interesseren of helemaal niet?
1: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
2: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
2: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
3: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
4: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
5: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
5: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
5: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Dat zat sowieso op mij, dat was wel aan de katholieke lagere school en zo geweest. Dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
5: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, okay, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
3: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
5: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen... Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
0: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar je mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
6: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
0: En u bent zo opgegroeid, ja?
6: Ja, zo opgegroeid.
0: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
6: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed zit, ja. Ja.
0: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt, of helemaal niet?
7: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus, okay. Ja.
0: Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo.
7: Maar ik ben bewust niet zo. Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze voor.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb een begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
0: Oké, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Eigenlijk niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
0: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet iets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheïst.
0: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
10: Of... Ik niet. Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
0: Voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
11: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
0: Oké, dat is niet echt eigenlijk.
11: Nee.
0: Oké. En jij?
12: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
0: Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
12: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
0: Okay.
11: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
0: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
8: Af en toe, ja, toch wel.
0: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
8: Dat ik soms eens bid. Bidden. Nou wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè.
2: Ja.
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
13: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
0: En praten jullie daar ooit over?
13: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
0: Jij krijgt zedeleer, zei je.
13: Ja.
0: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
13: Nee.
0: Ja.
13: Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en zo.
0: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
14: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan met twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
15: Ik heb ook mijn twee.
14: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan. En dan heeft hij beide gedaan.
0: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
14: Nee, niet echt, nee.
0: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
14: Of ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
0: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
14: Nee.
0: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
14: Soms wel, als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
16: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
2: Goh. Bezig? Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Ja, zo ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik. Denk na.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. Wij hebben zo net geluisterd naar ons voorlaatste fragmentje, waar wij de mensen in Aalst op het einde van de kleine quiz eigenlijk die we hen hebben laten doen, nog gevraagd hebben of zij zelf gelovig zijn, of in contact komen met het geloof, op welke manier dan ook. En jullie konden juist hun antwoorden op die vraag horen. Wat vond u van de antwoorden, Ada?
17: Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeker zo de jongere scholieren en zo die we geïnterviewd hebben, dat ik dat niet verwacht had. Dat ze bijvoorbeeld ja, daar over praten of zo. Of dat ze... Maar dat is misschien een laagdrempelige verwachting misschien. Aan de andere kant is ook wel mooi dat ze... Dat je over onderling onder vrienden wel merkt dat daarover gepraat wordt. En dat niet iets dat, ook al is dat niet iets dat in hun leven een rol speelt, dat ze daar toch wel vragen over hebben, of nieuwsgierig of zo over naar zijn. Of misschien aan hun vrienden vragen van ja, waarom zijt jij gelovig?
0: Ja, en dat er genoeg katholieken in een klas zitten om het over te kunnen hebben ook.
17: Ja, inderdaad.
0: Lijkt mij zeker ook niet vanzelfsprekend.
17: Nee, dat is waar.
0: Ja, en dat één meisje dat we gesproken hebben, die eigenlijk zelf bekeerd was. Zij, toen dat wij met hen aan het spreken waren op het einde, kwam er juist een groep jongens aan, die van dezelfde school zijn. En kunt u ook in het fragmentje dat we juist gehoord hebben, ga je op een gegeven moment ook zeggen aangedaan.
17: Ja.
0: Dat was tegen die jongens. En daar was ook een jongen bij die een kruisketting aan zijn hals had. En die zo een beetje naar ons aan het tonen was van hey.
17: Ja, ik had wel het gevoel dat hij dat ook wel... Allee, het leek wel iemand die zo was van, oh, ik zal dat ook wel willen doen.
0: Dan wordt het tijd om het laatste onderdeel van onze uitzending te doen. We gaan de statistieken overlopen en te weten komen op welke antwoorden er juist geantwoord is en hoeveel mensen juist hebben geantwoord.
17: Ja.
15: We gaan dat als volgt doen. Als dat goed is, Anna, ik ga de vragen zeggen.
18: Ja.
15: Jij mag het juiste antwoord geven.
18: Oké. Okay.
15: En dan zal ik zeggen hoeveel mensen juist waren.
18: Alright, is goed.
15: De eerste vraag is niet onmiddellijk echt een kennisvraag, maar kent u Radio Maria? We hebben dus 11 gesprekken gehad, maar eigenlijk met een stuk meer mensen dan dat gesproken. Mm-hmm. En dat blijkt ook uit deze vraag, want er waren 16 mensen die nee geantwoord hebben en 6 mensen ja. Ja. En van die 6 mensen die ja zeiden, was het merendeel gewoon van naam eigenlijk. Ze hadden er alles van gehoord.
18: Mm-hmm.
15: Maar ook een paar die dan meer wisten van, het is een christelijke radio, die een beeld hadden van wat het precies was.
18: Ja, ja.
15: Maar in totaal dus eigenlijk 24 mensen die wij gezien hebben.
18: Ja. Ja.
15: Oké, dan naar een eerste vraag met een juist antwoord.
18: Mm.
15: Radio Maria is een katholieke radio, maar wij maken deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief? In ongeveer 30 landen, 60 landen, 90 landen of 120 landen?
18: 90 landen.
15: Exact, het juiste antwoord.
18: Tada!
15: En dat hadden 6 mensen juist.
18: Oeh. Okay. Ah, ik dacht dat meer mensen 90 hadden gezegd. Maar ook wel heel veel mensen die 60 hadden gezegd, denk ik.
15: Ja, 60 is het antwoord dat we het meest gehad hadden.
18: Ah ja, oké. Okay. Ja.
15: Dan gaan wij naar het Oude Testament. Hoe heten de 2 oudste zonen van Adam en Eva?
18: Kain en Abel.
15: Exact. En dat hadden 4 mensen juist.
18: Oh.
15: En dan nog 1 iemand die na een hint, die iets extra informatie nodig had, maar die het dan ook wist.
18: Ah ja, ja.
15: Dan was de volgende vraag. Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn, terwijl Mozes op de berg Sinaï de 10 geboden ontving?
18: Een gouden kalf.
15: Inderdaad, een gouden kalf. En dat hadden 3 mensen juist. En 2 mensen was aan hun antwoord te blijken dat ze echt wel het verhaal kenden, maar dat ze gewoon niet exact het juiste antwoord konden geven.
18: Ja.
15: Die wisten dat het over dieren ging, of die wisten dat het een gouden beeld was, maar niet op het juiste dier konden komen.
18: Mm-hmm.
15: Dus ook daar zeker geen slecht resultaat. Het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die je aan je vrienden kunt betuigen?
18: Je leven geven.
15: Inderdaad. En dat hadden 2 mensen juist. En 7 mensen wisten daarna een hint te krijgen. Dus die konden niet onmiddellijk, die wisten niet onmiddellijk dat dat de woorden van Jezus waren. Maar als we dan zeiden, het is een daad die je stelt, je kunt het maar 1 keer doen, dan konden zij wel het juiste antwoord geven. Sterven voor je vrienden. Nog een vraag over Jezus. Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
18: Wacht, nu weet ik het zelf niet meer. Jezus van Nazareth, koning der Joden?
15: Ja. Inderdaad, ja. Jezus de Nazoreer, koning van de Joden. Afgekort is dat INRI, in het Latijn. En er waren 3 mensen die dat wisten. De afkorting INRI.
18: Ja.
15: Ze wisten wel niet waar het voor stond, maar goed, ze wisten toch wel dat.
18: Ja, ja.
15: En 2 mensen die na een hint ook wisten dat het Jodenkoning was.
18: Mm-hmm.
15: Of koning van de Joden. Dan was de volgende vraag, aan welke heilige is de meimaand gewijd?
18: Maria.
15: Inderdaad, en dat wisten 6 mensen. Eigenlijk heel veel mensen wisten dat gewoon spontaan.
18: Ja,
15: het juiste antwoord Maria was. En er zijn nog veel mensen die ook het antwoord Maria hebben kunnen geven, maar dat was dan meer op de hints.
18: Ja, zo van, het is een vrouw, of je kent haar sowieso. Ja.
15: Ja, dus die reken ik niet mee als juiste antwoord.
18: Ah, ja, ja, ja.
15: Welk hoogfeest vindt 50 dagen na Pasen plaats en sluit de paastijd af?
18: Pinksteren.
15: Ook een vraag die heel veel juist beantwoord is. 8 mensen wisten het spontaan. Konden, of bijna onmiddellijk na een beetje nadenken, konden Pinksteren of Pinkstermaandag antwoorden.
18: Ja, ja, ja.
15: En dan 2 mensen die een hint nodig hadden om het te weten.
18: Mm-hmm.
15: Moet ook wel zeggen, 1 van de 8 kon niet op de naam komen, maar wist dus dat het ging over de neerdaling van de Heilige Geest.
18: Juist,
15: dus ook goed
18: wordt gerekend. Wordt juist gerekend,
15: absoluut. Dan gingen de laatste twee vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
18: Priester Daens.
15: Inderdaad, een van de meest juist geantwoorde vragen die we al gesteld hebben, denk ik.
18: Mm-hmm.
15: 9 mensen wisten het juiste antwoord onmiddellijk.
18: Ja.
15: Veel mensen onderbraken ons tijdens de vraag om het juiste antwoord te kunnen geven. En dan waren er nog 2 die na een hint ook wisten over wie het ging.
18: Ja.
15: Of die eerst, er was één iemand die eerst aan Pater Damiaan dacht.
18: Juist.
15: En dan het ook wist eigenlijk.
18: Dus eigenlijk iedereen, denk ik, bijna.
15: Iedereen kende de figuur.
18: Ja, ja.
15: Ja, iedereen weet wie Priester Daens is eigenlijk.
18: Mm-hmm, mm-hmm.
15: Natuurlijk, de film draagt daar veel in bij.
18: Ja, is waar.
15: En dan hadden wij als laatste kennisvraag. Wie is de patroonheilige van Aalst?
18: Sint Maarten. Martinus. Ja.
15: Ja, inderdaad. Sint Maarten of de Latijnse naam Sint Martinus.
18: Mm-hmm.
15: Er waren 3 mensen die dat juist konden beantwoorden. Maar er waren ook heel veel mensen die wel wisten wie hij was eigenlijk. Eens dat we dan begonnen zijn bekend verhaal van zijn mantel te vertellen.
18: Mm-hmm.
15: Of die ook wisten hoe de parochiekerk heette. Dus er waren nog 6 mensen die ook Sint Maarten hebben kunnen antwoorden.
18: Ja, dat is ook wel mooi. Dat ze zowel het verhaal achter de heilige kennen.
15: Ja,
18: het
15: is dus
18: er is herkennen.
15: Ja, absoluut. Ja. Het is toch wel een figuur die gekend is ook, duidelijk.
18: Mm-hmm. Ja.
15: Dan is het nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben, zoals altijd, op het einde aan de mensen die hebben meegedaan een cadeautje gegeven. En ze konden kiezen tussen een stilo en een rozenkrans. Wil jij een gokje wagen hoeveel jij van elk hebben uitgedeeld?
18: 24 mensen ongeveer. Hè? Ik denk dat een... Zeker, er waren 3 leerkrachten die allemaal een rozenkrans hadden gepakt. Pakt een 6 mensen.
15: Voor de rozenkrans?
18: Voor de rozenkrans, ja.
15: Oké, dat is...
18: En de rest, ja, een stilo.
15: De rest is stilo. Ja. Het was iets meer rozenkransen dan dat. We hebben 9 rozenkransen uitgedeeld.
18: Ja.
15: En 13 stilo's.
18: Oh, niet slecht.
15: Ja. Tenzij ik ergens fout geteld heb, want we hadden 15 stilo's mee. En we hadden op het einde geen stilo's meer.
18: Ah.
15: Maar ik heb er 13 geteld.
18: Ah, ik had nog wel 1 in mijn zak die je verloren is geraakt. Ah, okay, dus okay, daarmee daar, misschien.
15: Dat is al een verklaring voor 1 stilo. Yeah.
18: Ik heb ook een stilo gepakt. Ja.
15: Maar dus ja, ja, inderdaad, niet slecht gegokt. 9 rozenkransen en 13 stilo's hebben we uitgedeeld.
18: Ja.
15: Oké, okay, dan gaan wij luisteren naar muziek. En dan nog naar het allerlaatste fragmentje luisteren, waar we kunnen horen wat de mensen kiezen.

0: dan willen we je graag nog als bedanking dat je hebt meegedaan. Okay. Een cadeautje geven. Je mag kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Maar die rozenkrans, he. Het is mooi.
0: Oké, top.
1: Dankjewel.
0: Enorm bedankt, Shirley.
1: Dat is graag gedaan, alsjeblieft.
2: Oh, ik wil een rozenkrans. Ik wil echt een rozenkrans. Dank u wel.
0: Ah, ja,
1: ik zou ook wel een balpen.
0: Een balpen?
3: Oké. Okay. Fijne dag iedereen.
0: Oké, okay, top. Oké, okay. Schrijf je daar alsjeblieft.
1: Dank je wel.
0: Fijne dag nog.
3: Dank je wel. Voor
1: jullie ook.
4: Smakelijk.
5: Ik denk dat jij liever een krans gaat willen.
6: Ik zou mijn ding niet melk. Ja, dan doe mijn gedicht.
0: Alsjeblieft. Wilt u ook een stilo voor onze kans?
5: Een stilo dan.
0: Oké, okay, zeer goed. Alsjeblieft.
6: Ik heb gekozen voor een rozenkrans, ja, omdat men dat als kind ook had, een rozenkrans.
0: Oké, okay, zeg goed.
6: Ik heb gekozen voor een stilo. Hoe komt daar rond toe allen, hè?
7: Ja, toch, ik voor de rozenkrans.
0: Oké, okay, zeer goed. En nog bedankt.
8: We hebben de balpen gekozen.
0: Ik wil echt graag de rozenkrans voor mijn mama. Ja, okay. De Max, ja. Dank u wel.
9: We hebben de rozenkrans gekozen.
10: Dat kan mijn moeder geven.
0: Ja, top. En u ook?
1: Ja, dat mag.
9: De rozenkrans voor mijn mama.
0: Top. Enorm bedankt, alle drie.
5: Het is echt tof.
0: Ja, het is een mooie rozenkrans, hè?
5: Ja, het is een mooie rozenkrans. Het is
0: ook
5: mooi.
0: Okay.
11: Met de stilo, alsjeblieft.
0: De stilo, alsjeblieft.
12: Ik ben net aan het studeren in de BIP en ik heb geen stilo bij, dus komt goed uit.
0: Oké, okay, mega goed.
13: Ik heb ook voor de stilo gekozen.
7: Ja, geef mij de rozenkrans.
14: Ja. Een stilo.
0: Een stilo?
15: Ja, maar heb ik stilo's.
14: Ja, een stilo, dank je wel.
0: Alsjeblieft.
14: Dank je wel.
0: Willen jullie allemaal een stilo of niet?
16: Ja, voor mij is een stilo goed.
14: Ja, dat is goed.
0: Of wil je een rozenkrans?
14: Nee, het is oké. Een stilo is goed.
0: Maar kies maar wat je wilt, toch?
14: Nee.
16: Laat je mening niet beïnvloeden.
14: Dank je wel.
0: Niet meegaan met de groep.
14: Ja. Nee. Ik heb een pen gekozen.
17: Ik heb ook een balpen gekozen.
18: Ik ook een stilo.
19: Ik heb ook een stilo gekozen.
20: Dan ga ik voor de stilo.
0: Oké, okay, zeer goed. Alsjeblieft.
20: Dankjewel.
1: En dan als afsluiter hebben we nog een cadeautje.
7: Hola.
1: Voor u.
7: Die rest naar Londen.
1: Goh ja, zo groot is het cadeau niet.
7: Oh, oké. Okay,
21: het heeft wel ook met Maria te maken.
1: Ah, een rozenkrans voor u.
7: Is leuk, ja.
1: Alsjeblieft.
7: Oké, okay, ik zou voor Tanneke naar luisteren, hè.
1: Ja.
7: Voilà, met jullie in gedachten.
0: Zo, beste luisteraars, konden jullie het laatste fragmentje horen waarin we stilo's en rozenkransen hebben uitgedeeld. En zo zijn wij ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal. Anna, hartelijk bedankt om mee te willen gaan, om hier nu ook met ons in de studio de opname te doen.
1: Dank u wel, ik vond het echt tof. Het was leuk om te doen.
0: Dan ben ik wel zeer blij dat je het leuk vond. Is er nog iets dat je als laatste gedachte zou willen zeggen?
1: Zeker luisteren. Nee, ik vond het een mooie ervaring om zoiets te horen, de doorsnee persoon, hoe, of die daarmee bezig zijn. Ja, eigenlijk dat. Zo is het te polsen.
0: Oké, okay, zeer goed. Hartelijk bedankt.
22: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria, voor dit getijdengebed. Wij vieren vandaag het gedachtenisfeest van Maria, moeder van de kerk. Aan de heilige maagd Maria is de titel toegekend van moeder van de kerk, omdat zij Christus, het hoofd van de kerk, heeft voortgebracht. En omdat zij de moeder van de verlosser is geworden, voordat haar zoon op het kruis de geest gaf. De heilige paus Paulus VI bevestigde deze titel plechtig in de toespraak tot de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie op 21 november 1964 en bepaalde dat heel het christenvolk met deze allerzoetste naam voortaan aan de moeder van God nog meer eer moest brengen. We beginnen dit getijdengebed met psalm 24 als openingspsalm. Deze kan u meevolgen op pagina 665 van het Grote Getijdenboek. De hymne kan u terugvinden op pagina 1571. En de psalmen, dat zijn de psalmen van de vierde week op maandag. Deze kan u meevolgen vanaf pagina 1115. Pagina 1115. 15. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heil gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem, dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. O moeder maagd die zalig zijt en dochter van uw Zoon alleen, door God bestemd van eeuwigheid, gij nederig en hoog als scheen. Van eeuwigheid heeft God u als het einddoel van zijn plan bestemt. Gij geeft de menselijke natuur zijn grootste eer en waardigheid. Geadeld hebt gij onze staat van mensen in zo hoge graad, dat het de Schepper heeft behaagd te worden wat hij had gemaakt. Een vuur ontbrandde in uw schoot, de liefde met haar warme gloed, die ons tot eeuwige vrede noodt en deze bloem ontluiken doet. Aan die uit u geboren is, aan Vader Geest zij lof gewijd, om het kleed dat u geschonken is, Maria, die vol gratie zijt. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan? Hoe goed is de Heer voor rechtschapen mensen, die zuiver van hart door het leven gaan? Toch waren mijn voeten bijna gestruikeld, mijn schreden haast afgedwaald, omdat ik jaloers was op goddelozen. Omdat ik de voorspoed van zondaars zag. Zij hebben geen last van ziekte en kwalen. Gezond is hun lichaam en welgedaan. Zij hebben geen zorgen als andere mensen. In menselijk lijden delen zij niet. Zo lopen zij rond met hoogmoed als halssnoer, gehuld in een mantel van machtsvertoon. Hun welgedaanheid brengt onrecht voort. Hun geest stroomt van eigendunk over. Zij spotten en spreken boosaardige woorden en dreigen op hoge toon. Zij zetten een mond op tegen de hemel. Op aarde roert zich hun tong. De mensen lopen hen overal na en drinken hun woorden als water. Zij zeggen, hoe zou God het merken? Wat weet hij daarboven ervan? Zo gaat het de mensen die zonde bedrijven. Zij worden rijk zonder zorg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Heb ik dan voor niets mijn hart zuiver gehouden, mijn handen gewassen in onschuld? Want altijd word ik gekweld en geslagen, getuchtigd van dag tot dag. Wanneer ik gezegd had, ik praat maar als zij, dan zou ik niet meer tot uw kinderen horen. Maar hoe ik ook nadacht en wilde begrijpen, het bleef mijn kwellende vraag, totdat ik begrip kreeg voor Gods geheimen en zag hoe het eind van hun leven was. Want gij laat hen gaan langs een glibberig pad en plotseling glijden ze uit. Dan storten zij neer in een ogenblik en verdwijnen in panische schrik. Zij zijn voor u, Heer, als een boze droom, een hersenschim bij het ontwaken. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Die u verlaten gaan allen te gronden. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Waarom is mijn geest dan verbitterd geweest? Waarom kromp mijn hart ineen? Onwijs was ik toen en zonder begrip. Een dom stuk vee in uw ogen. Ik zal toch altijd dicht bij u zijn. Gij houdt mijn hand stevig vast. Gij leidt mij volgens uw raadsbesluit. Gij zult mij in ere herstellen. Wie anders dan u heb ik in de hemel? Niets wil ik op aarde dan u. Al schieten mijn krachten en moed tekort. Mijn steun en mijn erfdeel is God. Die u verlaten gaan allen te gronden. Die ontrouw zijn, brengt gij ten val. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven, mijn toevlucht te zoeken bij God. Uw daden maak ik aan allen bekend, die komen in Sions poorten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die u verlaten gaan allen te gronden. mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Eerste lezing uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Paulus vraagt een collecte voor Jeruzalem. Broeders en zusters, wij willen u meedelen welke gunst God aan de kerken van Macedonië heeft bewezen. Door verdrukkingen zwaar beproefd, verheugden zij zich bovenmate en hun bittere armoede werd overrijk in mildheid. Want zij hebben naar vermogen gegeven. Ik moest eigenlijk zeggen, boven hun vermogen. Uit eigen beweging en met grote aandrang smeekten zij ons om de gunst deel te mogen nemen aan de ondersteuning van de heiligen. Zij gaven meer dan wij durfden hopen. Zij gaven zichzelf, in de eerste plaats aan de Heer, maar dan ook, door Gods wil, aan ons. Hierdoor bemoedigd hebben wij er bij Titus op aangedrongen, ook dit liefdewerk, waarmee hij al eerder begonnen was, bij u tot een goed einde te brengen. Welnu, gij munt reeds in zoveel opzichten uit, in geloof, welsprekendheid, kennis, in ijver op alle gebied, in uw liefde voor ons. Laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen. Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar ik wil de echtheid van uw liefde toetsen aan de toewijding van anderen. Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus hoef ik u niet in herinnering te brengen, hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, omdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. Toch geef ik u in deze een raad die u van pas kan komen. Het vorig jaar zijt gij al begonnen met het plan en de uitvoering ervan. Voltooi nu uw werk en laat het resultaat beantwoorden aan uw edelmoedigheid, naar de middelen waarover gij beschikt. Liefdadigheid naar vermogen is welkom. Er wordt niet verwacht dat iemand geeft wat hij niet heeft. Het is niet de bedoeling dat gij door anderen te ondersteunen uzelf in verlegenheid brengt. Er moet een zeker evenwicht tot stand komen. Voor het ogenblik vult uw overvloed hun gebrek aan. Een andere maal zal hun overvloed uw gebrek verhelpen. Zo ontstaat het evenwicht waarvan de schrift spreekt: Hij die veel had verzameld, had niet te veel. En hij die weinig had verzameld, kwam toch niet tekort. Ik dank God dat hij Titus met dezelfde toewijding voor u heeft bezield. Mijn verzoek viel bij hem in goede aarde, en in zijn grote ijver is hij spontaan naar u vertrokken. Met hem zenden wij de broeder die in alle gemeenten om zijn arbeid voor het evangelie wordt geprezen. Hij is bovendien door de kerken aangewezen als onze reisgezel bij dit liefdewerk, dat wij op ons hebben genomen ter ere van de Heer en als bewijs van onze goede wil. Wij hopen hierdoor elke verdachtmaking die bij het beheer van zulke aanzienlijke bedragen zou kunnen ontstaan, te voorkomen. Wij dienen immers bedacht te zijn op wat betamelijk is, niet alleen voor God, maar ook voor de mensen. In hun gezelschap zenden wij nog een van onze broeders, wiens beproefde ijver ons menigmaal en in allerlei omstandigheden is gebleken. Nu is zijn ijver groter dan ooit, zo vast vertrouwt hij op u. Wat Titus betreft, hij is mijn medestander en medewerker onder u. En onze broeders, zij zijn gezanten van de gemeenten en de roem van Christus. Bewijst hun dus uw liefde, rechtvaardigt onze trots op u, zodat de andere christengemeenten ervan horen.

Onze Heer Jezus Christus is om onze wil arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat wij rijk zouden worden door Zijn armoede. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen, opdat wij rijk zouden worden door Zijn armoede. Tweede lezing. Uit de toespraak van de heilige paus Paulus VI bij de sluiting van de derde zitting van het Tweede Vaticaans Concilie. Op 21 november 1964. Maria, moeder van de kerk. Omwille van de diepste redenen waarom Maria en de kerk onderling verbonden zijn, roepen wij ter ere van de zalige maagd en tot onze troost de allerheiligste Maria uit tot moeder van de kerk. Dat betekent, zij is de moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen als van de herders die haar de zeer liefdevolle moeder noemen. Wij bepalen dat met deze zoete naam voortaan heel het christenvolk nog meer eer bewijst aan de moeder van God en zijn smeekbeden richt tot haar. Eerbiedwaardige broeders, het betreft hier een aanspreektitel die voor de christelijke vroomheid volstrekt niet ongewoon is, want de christengelovigen en de universele kerk roepen haar als moeder juist bij voorkeur aan met deze naam. Deze naam behoort inderdaad tot de echte kern van de Maria-devotie, omdat deze stevig gefundeerd is op de waardigheid zelf die geschonken is aan Maria als moeder van het vlees geworden woord van God. Zoals immers het goddelijke moederschap de reden is waarom Maria geheel en al een heel bijzondere band heeft met Christus en daardoor tegenwoordig is in het heilswerk dat door Christus Jezus voltrokken is,

van de kerk. Dat is dan ook de reden waarom wij, hoewel onwaardig en zwak, toch met een vastberaden geest en met vurige kinderlijke liefde naar haar onze ogen opslaan. Zij die ons eertijds Jezus de bron van hemelse genade heeft geschonken, kan de kerk niet haar moederlijke bijstand onthouden. Vooral in deze tijd, nu de bruid van Christus er met nog meer vurigheid en ijver naar streeft om haar heilbrengende taak te vervullen. De zeer nauwe banden nu, die bestaan tussen onze hemelse moeder en de mensheid, moedigen ons aan om dit vertrouwen nog meer te laten voeden en versterken. Ook al is Maria door God overstelpt met rijke en bewonderenswaardige gaven, opdat zij de waardige moeder van het vlees geworden woord zou worden, toch is zij ons heel nabij. Evenals wij is ook zij een kind van Adam, en daarom ook onze zuster, vanwege onze gemeenschappelijke menselijke natuur. Zij werd evenwel van de smet van de erfzonde gevrijwaard, omwille van de toekomstige verdiensten van Christus, en heeft zelf aan de gave die zij van God ontving, haar eigen voorbeeldig en volmaakt geloof toegevoegd, zodat zij de lofprijzing van het evangelie verdiende, zalig jij die geloofd hebt. In dit sterfelijk leven was zij het volmaakte beeld van de leerling van Christus, de spiegel van alle deugden. En in haar levenswijze getuigde zij ten volle van de zaligsprekingen die door Jezus Christus zijn verkondigd. Om op volmaakte wijze Christus na te volgen, dient de gehele kerk daarom, bij de ontplooiing van de vele vormen van haar leven en haar actieve inzet, een zuiver voorbeeld te nemen aan de Heilige Maagd en Moeder van God.

De Heilige Geest kwam over Maria. De kracht van de Allerhoogste overschaduwde haar. Als metgezel in het lijden van haar zoon en moeder van de Verloste, vervulde hij haar opnieuw. De kracht van de Allerhoogste overschaduwde haar. Laat ons bidden. God, Vader van Barmhartigheid, uw eengeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de Heilige Maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder. Wij bidden u, laat uw kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze dag waar wij de gedachtenis van de heilige maagd Maria, moeder van de kerk, vieren. Aan de heilige maagd Maria is de titel toegekend van moeder van de kerk, omdat zij Christus, het hoofd van de kerk, heeft voortgebracht en omdat zij de moeder van de verlosten is geworden, voordat haar zoon op het kruis de geest gaf. De heilige paus Paulus VI bevestigde deze titel plechtig in de toespraak tot de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie op 21 november 1964 en bepaalde dat heel het christenvolk met deze allerzoetste naam voortaan aan de moeder van God nog meer eer moest brengen. Op 3 maart 2018 dan publiceerde het Vaticaan het besluit van paus Franciscus om deze viering van Maria onder de titel Moeder van de Kerk in te voeren als een jaarlijkse verplichte gedachtenis op Pinkstermaandag. En vandaar dat wij haar dus gedenken vandaag. U zal merken, de hymne, daar kunnen we niet naar een pagina verwijzen omwille van het feit dat deze werd toegevoegd door de Interdiocesane Commissie voor Liturgie, volgend natuurlijk op de teksten die door Rome werden aangegeven voor deze gedachtenis, als ook de antifoon bij de lofzang van Zacharias en het slotgebed werden daarbij specifiek voor deze gedachtenis toegevoegd. De hymne zult u dus kunnen horen, gevolgd door de psalmen. En die kan u volgen vanaf bladzijde 1014. Voor de korte schriftlezing gaat u naar bladzijde 1559 bij de gemeenschappelijke teksten voor de heilige maagd Maria. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Voor wie naar God zijn opgegaan, straalt gij van liefde als een zon. En in dit sterfelijk bestaan biedt gij ons hoop uit rijke bron. Zoveel vermoogt gij, hoge vrouw, bij uw geliefde zoon, o maagd, dat al wie bidt en op u bouwt, door u verkrijgt hetgeen hij vraagt. Uw mildheid is niet slechts bereid, wie vraagt te helpen altijd door, maar dikwijls is zij in de tijd de beden van de mensen voor. Gij zijt vrijgevig zonder maat, meedogenloosheid kent gij niet. Ja, gij bezit in hoogste graad al wat aan goeds de schepping biedt. Aan die uit u geboren is, aan Vader, Geest zij lof gewijd, om t kleed dat u geschonken is, Maria, die vol gratie zijt. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft. Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats. De zwaluwen een nestje voor hun broed. Bij uw altaren, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen. Gelukkig die op u mag steunen, wanneer hij aan zijn bedevaart begint. Het dorre dal wordt op zijn tocht een oase, door vroege regen overdekt met rijke tooi. Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht, tot hij in Sion vindt de God der goden. Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken. Wil mij aanhoren, Jacobs God. God, mijn beschermer, zie omlaag. Zie om naar uw gezalfde. Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen. Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars. Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming. Hij zal de voorspoed niet onthouden aan wie zijn weg gaat zonder schuld. O Heer der hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer. Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Eens komt de tijd dat het huis van de Heer oprijst hoog als een bergtop. Boven de heuvels zal het te zien zijn. Uit alle landen stroomt men erheen. Tallozen zullen op weg gaan en zeggen: komt, wij gaan op naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob. Hij zal ons leren zijn wegen te gaan. Wij zullen zijn paden volgen. Want vanuit Sion verbreidt zich de wet. Uit Jeruzalem komen Gods woorden. Hij zal recht spreken over de naties. Volken overtuigt hij van schuld. Zwaarden smeet men tot ploegijzers om. Lansen maakt men tot sikkels. Dan trekt geen volk tegen volk meer het zwaard. Niemand oefent zich nog voor de oorlog. Huis van Jacob, vooruit. Trekken wij op in het licht van de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, wij gaan op naar de berg van de Heer. Zingt voor de Heeren, verheerlijkt zijn naam. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zingt voor de Heer alle landen. Zingt voor de Heeren, verheerlijkt zijn naam. Verkondigt zijn heil alle dagen. Meld aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volken. Want machtig en onvolprezen is hij, en meer te duchten dan alle goden. De goden der volken zijn maaksels van mensen, maar hij is de schepper van het heelal. Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning. Huldigt de Heer alle stammen en volken, huldigt de Heer om zijn glorie en macht. Huldigt de Heer om de roem van zijn naam. brengt hem uw offer en treedt in zijn voorhof. Gaat hem aanbidden in heilig gewaad. Beeft voor de Heer alle mensen op aarde. Zegt tot elkander, de Heer regeert. Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen. De volken bestuurt hij met billijkheid. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft. De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat hij komt. Hij komt als rechter der aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren. De volkeren eerlijk en trouw. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam. Ik jubel en juich om de Heer. Ik verheug me uitbundig om mijn God, want hij heeft mij bekleed met het kleed van de redding, mij gehuld in de mantel van het heil, zoals men een bruid tooit met haar sieraden. De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft hij haar uitverkoren. De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft hij haar uitverkoren. In zijn tent laat hij haar wonen, boven allen heeft hij haar uitverkoren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer heeft haar gekozen, boven allen heeft hij haar uitverkoren. De leerlingen volharden eensgezind in het gebed, samen met Maria, de moeder van Jezus. Nee.

De leerlingen volharden eensgezind in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus. Geloofd, zei Jezus, onze Verlosser, die uit de maagd is geboren, en vragen wij hem, Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Zon der gerechtigheid, aan u is de onbevlekte maagd als een lichtende dageraad voorafgegaan. Geef dat wij altijd leven in het licht waarmee gij ons verschenen zijt. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Eeuwig woord, gij hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijke ark van het verbond. Houd ons vrij van het bederf van de zonde. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Verlosser van ons allen, uw moeder heeft onder het kruis gestaan. Schenk ons vreugde wanneer wij delen in uw lijden. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Liefdevolle Jezus, hangend aan het kruis, hebt gij Maria als moeder aan Johannes gegeven. Help ons zo te leven dat wij als haar kinderen worden erkend. Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, Vader van barmhartigheid, uw enige geboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder. Wij bidden u, laat uw kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor ons.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige Paus Johannes Paulus II over de heilige maagd Maria in het leven van de pelgrimerende kerk, Redemptoris Mater, gepubliceerd op 25 maart 1987. Wij waren ondertussen aangekomen aan het derde hoofdstuk van het eerste deel. Dat heeft de titel Maria in het mysterie van Christus. Vandaag gaan we dus verder met het derde hoofdstuk. Zie daar uw moeder. Het evangelie van Lucas beschrijft het moment waarop een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Jezus zei: zalig is de schoot die u gedragen heeft en de borsten die u gevoed hebben. Deze woorden waren een uiting van lof voor Maria als Jezus' moeder naar het vlees. Waarschijnlijk kende deze vrouw de moeder van Jezus niet persoonlijk. In feite vergezelde Maria Jezus niet toen hij zijn messiaanse werk begon, maar bleef ze in Nazareth. Men zou kunnen zeggen dat de woorden van die onbekende vrouw Maria in zekere zin uit haar verborgenheid haalden. Door deze woorden flitste tenminste voor een ogenblik te midden van de menigte het evangelie van Jezus' kindertijd op. Dit is het evangelie waarin Maria aanwezig is als de moeder

Jezus in haar schoot ontvangt, hem baart en hem zoogt. De zogende moeder, waarnaar de vrouw in de menigte verwijst. Dankzij dit moederschap is Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, een ware mensenzoon. Hij is vlees, zoals ieder andere mens. Hij is het woord dat vlees is geworden. Hij is van het vlees en bloed van Maria. Maar op de zegen die door de vrouw werd uitgesproken over haar die zijn moeder was naar het vlees, antwoordt Jezus op een veelzeggende manier. Zalig zijn veeleer zij die het woord van God horen en het bewaren. Hij wil de aandacht afleiden van het moederschap dat enkel als een vleeselijke band wordt opgevat, om die te richten op de mysterieuze banden van de geest die ontstaan door het horen en bewaren, volgen van Gods woord. Dezelfde verschuiving naar de sfeer van de geestelijke waarden komt nog duidelijker naar voren in een ander antwoord van Jezus, dat door alle synoptici wordt vermeld. Wanneer Jezus te horen krijgt dat zijn moeder en broeders buiten staan en hem willen zien, antwoordt hij: mijn moeder en mijn broeders zijn diegenen die het woord van God horen en het doen. Dit zei hij terwijl hij rondkeek naar diegenen die om hem heen zaten, zoals we lezen in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 3, vers 34. Of in het evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 12, vers 49. Terwijl hij zijn hand uitstrekte naar zijn discipelen. Deze uitspraken lijken aan te sluiten bij het antwoord dat de 12-jarige Jezus aan Maria en Jozef gaf toen hij na 3 dagen in de tempel in Jeruzalem werd teruggevonden. Toen Jezus Nazareth verliet en zijn openbare leven in heel Palestina begon, was hij volledig en uitsluitend bezig met de zaken van zijn vader. We horen het weer klinken in de woorden van de evangelist Lucas, hoofdstuk 2, vers 49. Hij verkondigde het koninkrijk. Het koninkrijk van God en de zaak van zijn vader, die een nieuwe dimensie en betekenis geven aan alles wat menselijk is en dus ook aan elke menselijke band, voor zoverre deze verband houden met de doelen en taken die aan ieder mens zijn toebedeeld. Binnen deze nieuwe dimensie betekent ook een band als die van broederschap iets anders dan broederschap naar het vlees. Die voortkomt uit een gemeenschappelijke afkomst van dezelfde ouders. Ook moederschap krijgt in de dimensie van het koninkrijk van God en in de sfeer van het vaderschap van God een andere betekenis. In de woorden die Lucas weergeeft, onderwijst Jezus precies deze nieuwe betekenis van het moederschap. Neemt Jezus daarmee afstand van zijn moeder naar het vlees? Wil hij haar misschien laten in de verborgen schaduw die zij zelf heeft gekozen? Als dit uit de toon van die woorden lijkt te blijken, moet men niettemin opmerken dat het nieuwe en andere moederschap waarover Jezus tot zijn discipelen spreekt, juist op een hele bijzondere wijze naar Maria verwijst. Is Maria niet de eerste van zij die het woord van God horen en het doen? En verwijst de zegen die Jezus uitspreekt in reactie op de vrouw in de menigte dan niet in de eerste plaats naar haar? Zonder enige twijfel is Maria de zegen waardig, juist omdat zij de moeder van Jezus naar het vlees is geworden.
Gezegend is de schoot die u gedragen heeft en de borsten die u gevoed hebben. Maar ook en vooral omdat zij reeds bij de aankondiging het woord van God aanvaarde, omdat ze erin geloofde, omdat zij God gehoorzaam was en omdat zij het woord bewaarde en het in haar hart overwoog. Dat horen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, versen 38 en 45, en ook in het tweede hoofdstuk, versen 19 en 51. En dit alles door haar hele leven vervulde. Zo kunnen wij zeggen dat de door Jezus uitgesproken zegen, ondanks de schijn, niet in tegenspraak is met de zegen die door de onbekende vrouw werd uitgesproken, maar veeleer samenvalt met die zegen in de persoon van deze maagdmoeder, die zichzelf slechts de dienstmaagd des Heren noemde. In het Evangelie volgens Lucas hoofdstuk 1 vers 38. Als het waar is dat alle generaties haar zalig zullen noemen, in vers 48 van datzelfde hoofdstuk en evangelie, dan kan worden gezegd dat de naamloze vrouw de eerste was die onbewust die profetische zin uit Maria's Magnificat bevestigde en het Magnificat van de eeuwen inluidde. Als Maria door het geloof de draagster werd van de Zoon die haar door de Vader was geschonken, door de kracht van de Heilige Geest, terwijl zij haar maagdelijkheid intact hield, zo ontdekte en aanvaarde zij in datzelfde geloof de andere dimensie van het moederschap, die Jezus tijdens zijn messiaanse zending openbaarde. Men kan zeggen dat deze dimensie van het moederschap vanaf het begin aan Maria toebehoorde. Dat we zeggen vanaf het moment van het ontvangen en de geboorte van haar zoon. Vanaf dat moment was zij degene die geloofde. Maar naarmate de messiaanse zending van haar zoon duidelijker werd voor haar ogen en geest, stond zij zelf als moeder steeds meer open voor die nieuwe dimensie van het moederschap die haar deel naast haar zoon zou vormen. Had zij niet vanaf het allereerste begin gezegd: zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, laat mij geschieden naar uw woord? Door het geloof bleef Maria dat woord horen en erover nadenken, waarin de zelfopenbaring van de levende God steeds duidelijker werd, op een wijze die het begrip te boven gaat. Zo werd Maria als moeder in zekere zin de eerste discipel van haar zoon. De eerste aan wie hij leek te zeggen: volg mij, nog voordat hij deze oproep tot de apostelen of tot iemand anders richtte. Vanuit dit oogpunt is de passage in het Evangelie van Johannes, waarin Maria op het bruiloftsfeest van Cana wordt voorgesteld, bijzonder veelzeggend. Zij verschijnt daar als de moeder van Jezus aan het begin van zijn openbare leven. Zo horen we in het Evangelie van Johannes hoofdstuk 2 versen 1 tot 2: er was een bruiloft in Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. Ook Jezus was uitgenodigd op de bruiloft samen met zijn leerlingen. Uit de tekst blijkt dat Jezus en zijn discipelen samen met Maria waren uitgenodigd, alsof dat te danken was aan haar aanwezigheid bij de viering. De zoon lijkt te zijn uitgenodigd vanwege zijn moeder. We kennen de reeks gebeurtenissen die uit die uitnodiging voortvloeiden. Dat begin van de tekenen, van de wonderen dat Jezus verrichtte, het water dat in wijn werd veranderd. Wat de evangelist ertoe brengt te zeggen dat Jezus zijn heerlijkheid openbaarde en zijn discipelen geloofden in hem. Evangelie volgens de heilige Johannes,
hoofdstuk 2, vers 11. Maria is aanwezig in Cana in Galilea als de moeder van Jezus. En op een betekenisvolle wijze draagt zij bij aan dat begin van de tekenen die de messiaanse kracht van haar zoon openbaren. We lezen in hetzelfde evangelie, hoofdstuk 2, versen 3 tot 4. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tegen hem: "Ze hebben geen wijn meer." En Jezus zei tegen haar: "O vrouw, wat hebt gij met mij te maken? Mijn uur is nog niet gekomen." In het evangelie van Johannes betekent dat uur de door de Vader vastgestelde tijd waarop de Zoon zijn taak volbrengt en verheerlijkt zal worden. Ook al klinkt Jezus' antwoord aan zijn moeder als een weigering, vooral als we kijken naar de directe uitspraak "Mijn uur is nog niet gekomen" in plaats van naar de vraag, wendt Maria zich niettemin tot de bedienden en zegt aan hen: "Doe wat hij jullie zeggen zal." Vervolgens geeft Jezus de bedienden de opdracht de stenen kruiken met water te vullen. En het water verandert in wijn, die beter is dan de wijn die eerder aan de bruiloftsgasten was geserveerd. Welk diepgaand begrip bestond er tussen Jezus en zijn moeder? Hoe kunnen wij het mysterie van hun innige geestelijke verbondenheid doorgronden? Maar het feit spreekt voor zich. Het staat vast dat die gebeurtenis al heel duidelijk de nieuwe dimensie, de nieuwe betekenis van Maria's moederschap schetst. Haar moederschap heeft een betekenis die niet uitsluitend vervat ligt in de woorden van Jezus en in de verschillende episodes die door de synoptici worden vermeld. In deze teksten wil Jezus vooral het moederschap dat voortvloeit uit het feit van de geboorte afzetten tegen wat dit moederschap en ook broederschap moet zijn in de dimensie van het Rijk van God, in de heilsradus van Gods vaderschap. In de tekst van Johannes daarentegen schetst de beschrijving van de gebeurtenissen in Cana wat zich daadwerkelijk manifesteert als een nieuw soort moederschap volgens de geest en niet enkel volgens het vlees. Dat wil zeggen, Maria's zorg voor de mensen, haar toekomen tot hen in de grote verscheidenheid van hun wensen en behoeften. In Cana in Galilea wordt slechts één concreet aspect van de menselijke nood getoond. Ogenschijnlijk een klein aspect van weinig belang: ze hebben geen wijn meer. Maar het heeft een symbolische waarde. Deze hulp aan de menselijke nood betekent tegelijkertijd dat die nood binnen de werkingssfeer van Christus' messiaanse zending en verlossende kracht wordt gebracht. Er is dus sprake van bemiddeling. Maria plaatst zichzelf tussen haar zoon en de mensheid in de realiteit van hun wensen, noden en lijden. Zij stelt zich in het midden, dat wil zeggen dat zij als bemiddelaarster optreedt, niet als buitenstaander, maar vanuit haar positie als moeder. Zij weet dat zij als zodanig haar zoon kan wijzen op de noden van de mensheid en in feite het recht heeft om dat te doen. Haar bemiddeling heeft dus het karakter van voorspreken. Maria treedt op als bemiddelaarster voor de mensheid. En dat is nog niet alles. Als moeder wenste zij ook dat de messiaanse kracht van haar zoon zich openbaart, die verlossende kracht van hem, die bedoeld is om de mens te helpen in zijn tegenslagen, om hem te bevrijden van het kwaad dat in verschillende vormen en maten zwaar op zijn leven drukt. Precies zoals de profeet Jesaja over de Messias had voorspeld in de beroemde passage die Jezus voor zijn dorpsgenoten in Nazareth aanhaalde.
naar het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 4, vers 18. Om het goede nieuws te verkondigen aan de armen, om de gevangenen bevrijding te verkondigen en de blinden het gezichtsvermogen terug te geven.

Een ander essentieel aspect van Maria's moederlijke taak komt tot uiting in haar woorden tot de bedienden. Doe maar wat hij jullie zeggen zal. De moeder van Christus treedt op als woordvoerster van de wil van haar zoon en wijst op wat er moet gebeuren, opdat de verlossende kracht van de Messias zich kan openbaren. In Cana begint Jezus, dankzij de voorspraak van Maria en de gehoorzaamheid van de bedienden, zijn uur. In Cana blijkt dat Maria in Jezus gelooft. Haar geloof roept zijn eerste teken op en helpt het geloof van de discipelen aan te wakkeren. We kunnen dus stellen dat we in deze passage uit het evangelie van Johannes als het ware een eerste uiting vinden van de waarheid betreffende de moederlijke zorg van Maria. Deze waarheid komt ook tot uiting in de leer van het Tweede Vaticaans Concilie. Het is belangrijk op te merken hoe het concilie de moederlijke rol van Maria illustreert in relatie tot de bemiddeling van Jezus. Zo lezen we: de moederlijke functie van Maria ten opzichte van de mensheid doet op geen enkele wijze afbreuk aan de unieke bemiddeling van Christus, maar toont juist de doeltreffendheid ervan aan. Want er is één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Deze moederlijke rol van Maria vloeit naar Gods welbehagen voort uit de overvloed van de verdiensten van Christus. Zij is gegrondvest op zijn bemiddeling, hangt er volledig van af en ontleent daaraan al haar werkzaamheid. Juist in deze zin biedt de gebeurtenis te Cana in Galilea ons een soort eerste aankondiging van de voorspraak van Maria, de bemiddeling van Maria, die geheel op Christus is gericht en de openbaring van zijn heilsmacht bevordert. Uit de tekst van Johannes blijkt duidelijk dat het om een bemiddeling gaat die moederlijk van aard is. Zoals het concilie verkondigt: Maria is onze moeder geworden in de orde van de genade. Dit moederschap in de orde van de genade vloeit voort uit haar goddelijk moederschap. Omdat zij door de voorzienigheid van God de moeder was die de goddelijke verlosser voedde, werd Maria een medewerkster van unieke adel en de nederige dienstmaagd van de Heer, die door haar gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige naastenliefde meewerkte aan het werk van de Verlosser om het bovennatuurlijk leven in de zielen te herstellen. Werd Maria een medewerkster van unieke nobelheid en de nederige dienstmaagd van de Heer, die door haar gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige naastenliefde meewerkte aan het werk van de Verlosser om het bovennatuurlijk leven in de zielen te herstellen. En dit moederschap van Maria in de orde van de genade zal zonder onderbreking voortduren tot de eeuwige vervulling van alle uitverkorenen. Als de beschrijving van Johannes van de gebeurtenis in Cana het zorgzame moederschap van Maria aan het begin van Christus' messiaanse activiteit weergeeft, bevestigt een andere passage uit hetzelfde evangelie dit moederschap in de heilsgeschiedenis van de genade op het hoogtepunt ervan, namelijk wanneer het offer van Christus aan het kruis zijn paasmysterie is volbracht. Johannes' beschrijving is beknopt. We lezen in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 19, versen 25 tot en met 27. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en de leerling die hij lief had en die daar stond, zei hij tegen zijn moeder: Vrouw, zie daar uw zoon.
En vervolgens zei hij tegen de leerling: zie uw moeder. En vanaf dat uur nam de leerling haar bij zich in huis. Ongetwijfeld vinden we hier een uitdrukking van de bijzondere zorg van de zoon voor zijn moeder, die hij in zo'n groot verdriet achterlaat. En toch zegt het testament van het kruis van Christus meer. Jezus benadrukt een nieuwe relatie tussen moeder en zoon, waarvan hij de volledige waarheid en werkelijkheid plechtig bevestigt. Men kan zeggen dat, als Maria's moederschap over het menselijk geslacht al was geschetst, dit nu duidelijk wordt verkondigd en vastgelegd. Dit vloeit voort uit de definitieve vervulling van het paasmysterie van de Verlosser. De moeder van Christus, die in het centrum van dit mysterie staat. Een mysterie dat elk individu en de hele mensheid omvat, wordt als moeder geschonken aan elk individu en de hele mensheid. De man aan de voet van het kruis is Johannes, de leerling die hij lief had. Maar hij is niet de enige. In navolging van de traditie aarzelt het concilie niet om Maria de moeder van Christus en moeder van de mensheid te noemen. Aangezien zij tot het geslacht van Adam behoort, is zij één met alle mensen. Zij is inderdaad duidelijk de moeder van de leden van Christus, aangezien zij uit liefde heeft meegewerkt opdat in de kerk de gelovigen geboren zouden worden. En zo is dit nieuwe moederschap van Maria voortgebracht door het geloof, de vrucht van de nieuwe liefde die in haar aan de voet van het kruis definitief tot rijpheid kwam, door haar aandeel in de verlossende liefde van haar zoon. Zo bevinden wij ons in het hart van de vervulling van de belofte uit het proto-evangelie. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Door zijn verlossende dood overwint Jezus Christus het kwaad van de zonde en de dood bij de wortel. Het is veelzeggend dat hij, wanneer hij vanaf het kruis tot zijn moeder spreekt, haar vrouw noemt en tot haar zegt: vrouw, zie daar uw zoon. Bovendien had hij haar ook in Cana met dezelfde term aangesproken. Hoe kan men eraan twijfelen dat juist nu, op Golgotha, deze uitdrukking de kern raakt van het mysterie van Maria en de unieke plaats aangeeft die zij inneemt in de gehele heilsgeschiedenis? Zoals het concilie leert, werd in Maria, de verheven dochter van Sion, en na een lange verwachting van de belofte, de tijd ten einde gekomen en de nieuwe heilsgeschiedenis ingesteld. Dit alles gebeurde toen de Zoon van God de menselijke natuur van haar aannam, opdat hij in de mysteries van zijn vlees de mens van de zonde zou bevrijden. De woorden die Jezus vanaf het kruis uitsprak betekenen dat het moederschap van haar die Christus baarde een nieuwe voortzetting vindt in de kerk en door de kerk, gesymboliseerd en vertegenwoordigd door Johannes. Op deze manier blijft zij die als de vol van genade in het mysterie van Christus werd opgenomen om zijn moeder en dus de heilige moeder van God te zijn, door de kerk in dat mysterie als de vrouw waarvan in het boek Genesis aan het begin en in de Apocalyps aan het einde van de heilsgeschiedenis wordt gesproken. We spreken hier over het boek Genesis hoofdstuk 3 vers 15 en het boek Apocalyps hoofdstuk 12 vers 1. In overeenstemming met het eeuwige plan van de voorzienigheid moet het goddelijk moederschap van Maria over de kerk worden uitgestort, zoals blijkt uit uitspraken van de traditie, volgens welke het moederschap van Maria ten opzichte van de kerk
de weerspiegeling en uitbreiding is van haar moederschap ten opzichte van de Zoon van God. Volgens het concilie kunnen wij juist op het moment van de geboorte van de kerk en haar volledige openbaring aan de wereld een glimp opvangen van deze continuïteit in het moederschap van Maria. Aangezien het God behaagde het mysterie van de verlossing van het menselijk geslacht pas plechtig te openbaren toen hij de door Christus beloofde geest had uitgestort, zien we dat de apostelen voor de dag van Pinksteren eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. Dat horen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 14. We zien Maria in gebed smeken om de gave van de geest die haar bij de aankondiging al had overschaduwd. En zo is er in de verlossingsgeschiedenis van de genade, tot stand gebracht door het handelen van de Heilige Geest, een unieke overeenkomst tussen het moment van de incarnatie van het Woord en het moment van de geboorte van de kerk. De persoon die deze twee momenten met elkaar verbindt, is Maria. Maria in Nazareth en Maria in de bovenzaal in Jeruzalem. In beide gevallen wijst haar discrete, maar essentiële aanwezigheid de weg naar de geboorte uit de Heilige Geest. Zo wordt zij, die als moeder aanwezig is in het mysterie van Christus, door de wil van de Zoon en de kracht van de Heilige Geest, aanwezig in het mysterie van de kerk. Ook in de kerk blijft zij een moederlijke aanwezigheid, zoals blijkt uit de woorden die vanaf het kruis werden gesproken. Vrouw, zie daar uw zoon. Zie daar uw moeder.

0: Deel 2. De Moeder van God in het middelpunt van de pelgrimerende kerk. Hoofdstuk 1. De kerk. Het volk van God aanwezig in alle volkeren van de aarde. De kerk gaat als een pelgrim in een vreemd land voort, te midden van de vervolgingen van de wereld en de vertroosting van God. En verkondigt het kruis en de dood van de Heer totdat Hij komt. Naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 11, vers 26. Het Israël naar het vlees, dat als balling door de woestijn zwierf, werd reeds de kerk van God genoemd. Naar het tweede boek Ezra, hoofdstuk 13, vers 1, het boek Numeri, hoofdstuk 20, vers 4, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 23, vers 1 en volgende. Evenzo wordt het nieuwe Israël ook de kerk van Christus genoemd, naar het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, vers 18. Want hij heeft haar voor zichzelf gekocht met zijn bloed, uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 28. Heeft haar vervuld met zijn geest en haar voorzien van de middelen die haar als zichtbare en sociale eenheid toekomen. God heeft allen die in het geloof Jezus beschouwen als de auteur van de verlossing en de bron van eenheid en vrede, tot één geheel verzameld en hen als kerk gevestigd, opdat zij voor ieder en voor allen het zichtbare sacrament van deze verlossende eenheid mogen zijn. Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt over de pelgrimerende kerk en trekt daarbij een parallel met het volk van Israël van het Oude Verbond dat door de woestijn trok. Deze reis heeft ook een uiterlijk karakter, zichtbaar in de tijd en de ruimte waarin zij historisch plaatsvindt. Want de kerk is voorbestemd zich over alle delen van de aarde uit te strekken en zo deel te nemen aan de geschiedenis van de mensheid. Maar tegelijkertijd overstijgt zij alle grenzen van tijd en ruimte. En toch is het wezenlijke karakter van haar pelgrimstocht innerlijk. Het gaat om een pelgrimstocht door het geloof, door de kracht van de verrezen Heer, een pelgrimstocht in de Heilige Geest, aan de kerk gegeven als de onzichtbare vertrooster Parakletos. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes. Hoofdstuk 14, vers 26, hoofdstuk 15, vers 26 en hoofdstuk 16, vers 7. Terwijl zij door beproevingen en verdrukkingen verder gaat, wordt de kerk gesterkt door de kracht van Gods genade, die haar door de Heer is beloofd, opdat zij, bewogen door de Heilige Geest, nooit ophoudt zichzelf te vernieuwen, totdat zij via het kruis het licht bereikt dat geen ondergang kent. Juist in deze kerkelijke reis van pelgrimstocht doorheen ruimte en tijd en nog meer door de geschiedenis van de zielen, is Maria aanwezig als diegene die zalig is omdat zij geloofde. Als degene die de pelgrimstocht van het geloof heeft verder gezet en als geen ander schepsel heeft deelgenomen aan het mysterie van Christus. Het concilie zegt verder dat Maria een diepgaande rol heeft gespeeld in de heilsgeschiedenis en op een bepaalde wijze de centrale waarheden van het geloof in zichzelf verenigt en weerspiegelt. Onder alle gelovigen is zij als een spiegel waarin op de meest diepgaande en heldere wijze de grote daden van God worden weerspiegeld. We lezen het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 11. De kerk, door Christus op de apostelen gegrondvest, werd zich ten volle bewust van deze machtige werken van God op de dag van Pinksteren, toen degenen die in de bovenzaal bijeen waren, allen vervuld werden met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 4. En vanaf dat moment begint ook die geloofsreis, de pelgrimstocht van de kerk door de geschiedenis van individuen en volkeren. We weten dat Maria aan het begin van deze reis aanwezig is. We zien haar te midden van de apostelen, in de bovenzaal, gebedsvol smekend om de gave van de Geest. In zekere zin is haar geloofsweg langer. De Heilige Geest was reeds over haar gekomen en bij de aankondiging werd zij zijn trouwe bruid. Zij nam het woord van de ware God in zich op en bracht de volledige onderwerping van verstand en wil. En vrijwillig instemmend met de door hem geopenbaarde waarheid, gaf zij zich inderdaad volledig aan God over door de gehoorzaamheid van het geloof, waarbij zij aan de engel antwoordde: zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. De geloofsweg die Maria heeft afgelegd, die we in de bovenzaal zien bidden, is dus langer dan van de anderen die daar bijeen zijn. Maria gaat hen vooraf, wijst hun de weg. Het moment van Pinksteren in Jeruzalem was voorbereid door het moment van de aankondiging in Nazareth, evenals door het kruis. In de bovenzaal ontmoet de weg van Maria, de geloofsweg van de kerk. En op welke wijze? Onder degenen die zich in de bovenzaal aan het gebed wijden, zich voorbereidend om de hele wereld in te gaan, nadat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, waren er sommigen die Jezus vanaf het begin van zijn zending in Israël geleidelijk had geroepen. 11 van hen waren tot apostelen aangesteld en aan hen had Jezus de zending doorgegeven die hij zelf van de Vader had ontvangen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. We horen het in het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 21. Dat had hij na de verrijzenis tegen de apostelen gezegd. En 40 dagen later, voordat hij terugkeerde naar de Vader, had hij daaraan toegevoegd: wanneer de Heilige Geest over jullie is gekomen, zullen jullie mijn getuigen zijn tot aan de uiteinden van de aarde. Naar de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Deze zending van de apostelen begon op het moment dat zij de bovenzaal in Jeruzalem verlieten. De kerk is ontstaan en groeit vervolgens door het getuigenis dat Petrus en de apostelen afleggen van de gekruisigde en verrezen Christus. En daar zijn heel wat verwijzingen opnieuw in de Handelingen der Apostelen van terug te vinden. Hoofdstuk 2, versen 31 tot 34. Hoofdstuk 3, versen 15 tot 18. Hoofdstuk 4, versen 10 tot 12. En hoofdstuk 5, versen 30 tot 32. Maria heeft deze apostolische zending niet rechtstreeks ontvangen. Zij behoorde niet tot degene die Jezus naar de hele wereld stuurde om alle volken te onderwijzen, zoals we dat horen weerklinken in het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19, toen hij hun deze zending toevertrouwde. Maar zij was wel in de bovenzaal, waar de apostelen zich voorbereiden om deze zending op zich te nemen, met de komst van de Geest der waarheid. Zij was bij hen aanwezig. In hun midden was Maria toegewijd aan het gebed als de moeder van Jezus, van de gekruisigde en verrezen Christus. En die eerste groep van hen, die in geloof naar Jezus keken als de bron van het heil, wisten dat Jezus de zoon van Maria was en dat zij zijn moeder was. En dat zij als zodanig vanaf het moment van zijn ontvangen en geboorte een unieke getuige was van het mysterie van Jezus. Dat mysterie dat voor hun ogen was onthuld en bevestigd in het kruis en de verrijzenis. Zo keek de kerk vanaf het allereerste moment naar Maria door Jezus heen, net zoals zij naar Jezus keek door Maria heen. Voor de kerk van die tijd en van alle tijden is Maria een unieke getuige van de jaren van Jezus' kindertijd en verborgen leven in Nazareth, toen zij al deze dingen bewaarde in haar hart en ze overwoog. Maar bovenal was en is Maria in de kerk van toen en van alle tijden degene die zalig is omdat zij geloofde. Zij was de eerste die geloofde. Vanaf het moment van de aankondiging en het ontvangen van Jezus in haar schoot. Vanaf het moment van zijn geboorte in de stal van Bethlehem volgde Maria Jezus stap voor stap op haar moederlijke pelgrimstocht van geloof. Zij volgde hem tijdens de jaren van zijn verborgen leven in Nazareth. Zij volgde hem ook in de tijd nadat hij het ouderlijk huis had verlaten, toen hij begon te doen en te onderwijzen. Te midden van Israël. En bovenal volgde zij hem in de tragische ervaring van Golgotha. En nu, terwijl Maria bij de apostelen was, in de bovenzaal in Jeruzalem, bij het aanbreken van de kerk, vond haar geloof, geboren uit de woorden van de aankondiging, bevestiging. De engel had toen tegen haar gezegd: "Ge zult zwanger worden en een zoon baren, en ge zult hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en hij zal voor altijd over het huis van Jacob regeren, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen." De recente gebeurtenissen op Golgotha hadden die belofte in duisternis gehuld. Maar zelfs onder het kruis faalde Maria's geloof niet. Zij was nog steeds degene die, net als Abraham, in de hoop geloofde tegen alle hoop in. Maar pas na de verrijzenis had de hoop haar ware aangezicht getoond en was de belofte werkelijkheid geworden. Want Jezus had, voordat hij terugkeerde naar de Vader, tegen de apostelen gezegd: "Gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn leerlingen. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld." Zo had degene gesproken die door zijn verrijzenis zich had geopenbaard als de overwinnaar van de dood. Als degene die het koninkrijk bezat, waarvan, zoals de engel zei, geen einde zal kennen. En zo, dierbare luisteraars, beëindigen wij de voorlezing van de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater, gepubliceerd op 25 maart 1987. Een volgende keer gaan wij verder. Hartelijke dank voor het luisteren en graag tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, vandaag, Pinkstermaandag, vieren we voor een tweede maal Pinksteren, de Heilige Geest. En we gedenken tevens de Heilige Maagd Maria. Zij is moeder van de kerk. De kerk die op de dag van Pinksteren uitgestuurd wordt. Nadat ze een tijd hebben gehad van gebed en eigenlijk ook bekering tot de gave van de Heilige Geest, worden ze uitgezonden in de eerste kerk. En dat geldt ook voor ons. Maar als we uitgezonden worden, dan moeten we dat doen met de Heilige Maagd Maria. Met onze moeder mee op weg om Jezus Christus te blijven verkondigen. En daartoe beleiden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Eer aan God in den hoge.
1: En vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft.
0: Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u.
1: Wij vereren u en zeggen uw naam voor uw grote heerlijkheid.
0: Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader.
1: Heer, geboren Zoon Jezus Christus.
0: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaardt ons gebed.
1: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons.
0: Want gij alleen zijt de Heilige.
1: Gij alleen de Heer.
0: Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. God, barmhartige Vader, uw enige geboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de Maagd Maria, aangesteld tot moeder van ons allen. Verleen dat door haar moederlijke bescherming de kerk van dag tot dag meer vruchtbaar wordt. Dat de blijheid en het heilig leven van haar kinderen alle kinderen der mensen doet verlangen naar geborgenheid bij haar. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen. Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem, op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal, waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de IJveraar, en Judas, de broer van Jacobus. Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Woord van de Heer. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, Jeruzalem, stad van God? Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, Jeruzalem, stad van God. Zijn stad op de heilige bergen. De Heer heeft haar lief. De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, Jeruzalem, stad van God. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, Jeruzalem, stad van God. Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij, uit haar zijn wij allen geboren. En hij zal het zelf verklaren, de Allerhoogste, de Heer. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, Jeruzalem, stad van God. Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis. Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, Jeruzalem, stad van God.

Kom, o Geest des Heren, kom, uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht, kom der armen troost, daal neer. Kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht. Kom, o trooster, heilige geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking zoet en mild. Kom, o vrede in de strijd. Lafenis voor het hart dat lijdt. Rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis. Neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein. Heel de ziel die is gewond, maak weer zacht wat is verstard. Koester het verkilde hart. Leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat.

O gelukkige maagd, die de Heer ter wereld hebt gebracht, heilige moeder van de kerk, die in ons de geest van uw Zoon, Jezus Christus, doet groeien.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes. In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: "Vrouw, zie daar uw zoon." Vervolgens zei hij tot de leerling: "Zie daar uw moeder." En van dat uur nam de leerling haar bij zich in huis. Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de schrift vervuld zou worden: "Ik heb dorst." Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: "Het is volbracht." Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op Sabbat aan het kruis bleven, het was bovendien een grote Sabbat, vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarop kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere, die met hem was gekruisigd, de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat hij reeds dood was, sloegen zij hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie.

Broeders en zusters, vandaag nog eens de gelegenheid op deze Pinkstermaandag, maar dan om met Maria te kijken naar het mooie feest van de Heilige Geest. In de eerste lezing werd er ons verteld dat Jezus ten hemel was opgenomen en dat de apostelen daarna van de Olijfberg naar Jeruzalem gingen. Ze gaan eigenlijk naar Jeruzalem, de stad van God. We hebben het nog gezegd ook tijdens de psalm. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd? Jeruzalem, stad van God. Zij gaan naar de stad van God. En in de handelingen van de apostelen staat er een klein detail. De Olijfberg, deze berg, ligt dicht bij Jeruzalem op sabbatsafstand. De Olijfberg, Jeruzalem, een korte afstand, net genoeg op sabbatsafstand, net genoeg opdat men zelfs op sabbat die weg zou kunnen gaan. Dat wil zeggen dat de apostelen zich echt voorbereiden om te gaan rusten, zoals op de zevende dag tijdens de schepping, om te gaan rusten bij God, om te gaan rusten zoals God. En er is natuurlijk ook die aanwezigheid van de heilige maagd Maria. Ze bleven allen eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Ze gaan rusten in God, met Maria, alvorens de Heilige Geest te ontvangen. En vandaag krijgen we in het evangelie een passage die 40 dagen voor die ten hemelopneming is gebeurd. De hemelvaart van Jezus 40 dagen na Pasen. En net voor Pasen zal Jezus sterven aan het kruis. En het is op het kruis dat hij zijn heilige moeder reeds aan ons geeft als moeder. Misschien herinneren we ons dat Jezus zei: ik heb u veel gegeven, maar nu moet ik naar mijn vader gaan, op de hemelvaartsdag. Maar de Heilige Geest zal komen en zal u alles openbaren, zelfs hetgeen dat je nu nog niet kunt dragen. Wel, wanneer Jezus zijn moeder geeft, is dat niet op Pinksteren, maar dat is aan het kruis. Jezus vermoedt dat wij die gave al kunnen dragen. Dat wil eigenlijk zeggen dat Jezus het zelfs nodig acht dat wij een hemelse moeder ontvangen, de heilige maagd Maria, om zelfs nog voor, net voor zijn kruisdood, het geestelijke leven binnen te gaan. Wij hebben Maria nodig om alles te kunnen dragen. Van het kruis tot aan de verrijzenis. Van het leven hier op aarde tot aan de rust in God in Jeruzalem. Wij hebben de aanwezigheid van de moeder van God nodig. En Jezus zegt het als een gebod. Eerst aan zijn moeder: vrouw, zie daar uw zoon. Natuurlijk, zoals Maria het gewoon was, zal zij daartoe in haar hart onmiddellijk een fiat geven. Zeker, zij zal moeder worden van ieder van ons. En vervolgens zegt Jezus tot de leerling: zie daar uw moeder. En van dat uur nam de leerling haar bij zich in huis. Van de leerling wordt het wel werkelijk gezegd wat hij doet met dat gebod van Jezus aan het kruis. Zie daar uw moeder. De leerling neemt Maria bij hem in huis. Van Maria weten we wat haar antwoord is. Van de leerling is dat niet altijd zo zeker, want dat is ook voor ons. En van ons is het niet altijd zo zeker of wij Maria wel opnemen in ons huis, bij ons. Maria is niet iemand die we tussen haakjes moeten plaatsen. Het is niet iemand die aan de kant geschoven moet worden in ons geloof. Integendeel, zij moet er zijn opdat wij werkelijk naar Jezus kunnen groeien met de Heilige Geest in ons hart. Wanneer Jezus
zijn moeder aan ons heeft gegeven aan het kruis, zal hij sterven. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Hij gaf dan reeds de Heilige Geest aan ieder van ons, aan het kruis, om zo na zijn verrijzenis de harten volledig te kunnen voorbereiden op de volledige gave van de Heilige Geest op de dag van Pinksteren, 50 dagen later. En vandaag, de dag na Pinksteren, moeten wij dit grote mysterie alles in elkaar proberen te zien. De gave van Maria, de moeder van Jezus, als ook onze moeder. De gave van de Heilige Geest, God zelf, die in ons hart gekomen is om ons te vervullen van vreugde en om ons aan te sporen te verkondigen. Nee, we moeten niet allemaal op de hoeken van de straten gaan staan en luid gaan roepen, maar de verkondiging gebeurt in de eerste plaats in ons hart en door de daden van elke dag die we mogen doen. Zij het in stilte, zij het in gebed. Vandaag moeten we heel dat mysterie werkelijk aanschouwen en de kracht vragen tijdens deze Eucharistie, opdat de Heilige Geest ons blijft inspireren. Het feest van Pinksteren moet een aansporing zijn om ons hele jaar dat we nu vanaf nu zullen beleven tot volgend jaar Pinksteren werkelijk alles te doen met de Heilige Geest. En als dat soms moeilijk zal zijn, als wij soms riskeren om God even te vergeten in ons leven, denk dan aan de Heilige Maagd Maria. Neem haar terug op in uw huis. Bid tot haar en zij zal ons tonen waar dat wij op moeten letten om terug meer volgens de inspiratie van de Heilige Geest te leven. En als we dat doen, dan mogen we nu reeds in dit leven hier de vreugde ervaren. Een ware vreugde die niet afkomstig is van mensen, niet afkomstig van de wereld, maar nu reeds een vreugde, ondanks de moeilijkheden, die komt van God. Een vreugde die ons nu al toelaat om te proeven van hetgeen waarvoor wij bestemd zijn, van het eeuwige leven. Amen.

0: Broeders en zusters, laten we nu even recht staan om ook te bidden voor al de intenties die wij in ons hart dragen. Bidden wij voor de intenties van de kerk en van de wereld. In de eerste plaats bidden we voor de kerk zelf. Mogen de Heilige Geest onder de moederlijke zorg van de Heilige Maagd Maria komen over de paus, over onze bisschoppen, over priesters en diakens, over iedereen die in de kerk een plaats probeert te vinden. Mogen iedereen zich bewust zijn van de plaats van ware bekering, opdat wij met ons hart werkelijk naar de Heer zouden kijken, Hij die het hoofd is van de kerk. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoogd Heer, kom met uw Heilige Geest en ook met de moederlijke zorg van Maria over iedereen die over het land regeert, over de verschillende landen in de wereld. Mogen de Heilige Geest een inspiratie geven tot ware vrede. Niet een vrede die afkomstig is van de wereld, maar een vrede die afkomstig is van de hemel. Mogen iedereen geïnspireerd worden, opdat wij door de vrede in de wereld een ware vrede in het hart zouden kennen. Laat ons bidden. Kom, Heer, met uw Heilige Geest en met de moederlijke zorg van de Heilige Maagd Maria over iedereen van ons hier aanwezig, over alle luisteraars van Radio Maria. Kom in het hart van iedereen die op dit moment verbonden is door het gebed tijdens deze Eucharistie. Mogen iedereen openstaan voor de 7 gaven van de Heilige Geest en mogen wij allen ook openstaan voor de zorgen en de bescherming van de Heilige Maagd Maria. Laat ons bidden. Kom, Heer, met uw liefde en geest tot ons. Vergroot ons geloof, versterk onze hoop en verruim onze liefde. We vragen het u door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard onze offeranden en maak deze gaven tot teken van ons heil. Geef dat wij door deze Eucharistie groeien in de liefde naar het voorbeeld van de Maagd Maria, de moeder van de kerk. En dat wij samen met haar sterker betrokken worden bij het verlossingswerk van Jezus Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met u.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. En nu, bij deze viering, verheerlijken wij u omwille van de heilige Maagd Maria. Zij heeft uw woord ontvangen in een zuiver hart en in een maagdelijke schoot. De schepper van de wereld heeft zij het leven geschonken en als een moeder zorg gedragen voor de jonge kerk. Zij heeft de laatste wilsbeschikking van uw liefde bij het kruis aanvaard en alle mensen die uit de dood van Christus zijn herboren als kinderen aangenomen. Met de leerlingen was zij in gebed verenigd toen de apostelen wachten op de belofte van uw geest. En zo is zij het beeld geworden van de kerk die bidt. Al is zij nu ten hemel opgenomen, moeder blijft zij van uw volk. Zij volgt de kerk op pelgrimstocht naar u, totdat het licht voorgoed zal dagen van uw heerlijkheid. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u. Zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken. Het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker. Terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen. Verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en aan allen die gij als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, de moeder ook van de kerk. Met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eeuwigheid.

0: aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede. Vrede.

0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de Heer.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: hangend aan het kruis, zei Jezus tot de leerlingen die hij lief had, zie daar uw moeder.
1: En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof. Een diep vertrouwen. Een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons nog bidden. Heer, we hebben het onderpand ontvangen van verlossing en eeuwig leven. En wij wenden ons biddend tot u. Laat uw kerk met de hulp van Maria, maagd en moeder, aan alle volken de boodschap van het evangelie verkondigen. En door de Heilige Geest bewogen zich uitbreiden over heel de wereld. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, vandaag worden we echt opgeroepen om nogmaals met veel vertrouwen te bidden tot de Heilige Geest. Opdat hij werkelijk bij ons mogen komen. We worden opgeroepen om de Heilige Maagd Maria te ontvangen als een ware moeder. Die komt met haar moederlijke zorgen over ons allen, over de kerk. Neem vandaag, ook persoonlijk of in familie of met wie wij ons ook mogen bevinden, neem vandaag nog even de tijd om werkelijk te bidden. Tot de Heilige Geest, tot de Heilige Maagd Maria. En bid zeer speciaal met de intentie voor de kerk in ons land, opdat ze terug het vuur mogen ontvangen van de Heilige Geest om te verkondigen, om Jezus centraal te zetten. Zeer speciaal misschien ook tijdens de Eucharistie. Opdat de Eucharistie niet meer rond de mens draait, maar wel rond Jezus, God die mens is geworden. Bid voor die intentie. Opdat de Heilige Geest ons terug mogen inspireren om de schoonheid van de Eucharistie, van de liturgie ook, terug te kunnen beleven. Opdat de mensen werkelijk vreugde kunnen ontvangen om verenigd te leven met Jezus Christus. En te mogen beleven dat de Heilige Maagd Maria als een moeder voor ons zorgt. Wel, bid vandaag speciaal voor die intentie en laten we nu Gods zegen ontvangen. De Heer zij met u. En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: En gaan u allen heen in vrede. En bidden we ook nog tot de Heilige Maagd Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
2: De Heer is met u. Gezegend.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar de laatste aflevering over de gaven van de Heilige Geest, u gebracht door pater Patrick Lens. Vandaag zal het gaan over de gaven van kennis, vroomheid en ontzag voor de Heer.
1: We gaan verder met onze meditaties over de gaven van de Heilige Geest. De geest van wijsheid en inzicht, geest van raad en sterkte, geest van kennis en ontzag voor de Heer, geest van vroomheid. We gaan in deze laatste reeks meditaties nadenken over de gave van kennis, gave van vroomheid, gave van ontzag voor de Heer. De eerste reeks gaven, wijsheid en inzicht zijn eigenlijk gaven die ons helpen om ons te oriënteren in het leven. Om inzichten te krijgen. Maar ook inzicht te krijgen in de manier waarop God ons leidt. Inzicht in hoe God het leven, de schepping, bedoelt. Welke richting hij ermee uit wil. De gaven van raad en sterkte zijn eigenlijk gaven die meer gericht zijn op het doen. Keuzes maken. En die keuze ook concreet maken met de hulp van God. En dat geeft een enorme kracht en bevrijding wanneer je doet wat je moet doen. Er zijn heel wat mensen die met elkaar, met zichzelf beter gezegd, overhoop liggen, omdat ze het gevoel hebben van die dingen niet te doen die ze moeten doen. Of dingen die ze willen doen, dat ze daar niet toe komen. Of misschien dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze willen. Nu, de gave van kennis, de gave van vroomheid, ontzag voor de Heer, zijn eigenlijk gaven die ons veel meer binnenleiden in de binnentuin. In het innerlijk leven van God zelf. Die ons een soort intieme kennis geven van God. En de eerste gave die ik met u wil bespreken is de gave van kennis. Wat is het verschil tussen die gave van verstand en die gave van kennis? Verstand, inzicht, de dingen die aan het gebeuren zijn. Dingen van het leven, dingen van de schepping, de dingen van God, de zin van het leven. Geeft u een heel ander zicht op het leven. Als u gelooft dat de wereld geschapen is, gewild is door God. Als u gelooft dat het leven meer is dan toeval. Dan heeft het ook zin. Of een andere zin. Gaat u zich anders gedragen? Gaat u anders dingen doen? Maar de gave van kennis gaat over hoe God hier en nu aanwezig is in de verborgenheid van de dingen. De verborgenheid ook van zijn plan, zijn project met ons. Onze wereld van vandaag stelt voor heel wat raadsels. Filosofen spreken over een zekere richtingloosheid. Er is ook veel verwarring. Onder andere met fake news en al deze zaken. En je kan dan het spoor bijster geraken en niet goed weten in welke richting het moet. En waar is God? Is hij er nog? Wat is zijn plan eigenlijk met wat er nu gebeurt? De gave van kennis gaat over een intieme relatie met God. En dat is ook een hele relatie van persoonlijk vertrouwen. En dat helpt u in te zien meer en meer voeling te krijgen voor de manier waarop God leiding geeft. En ook weer in soms zeer bizarre, verwarrende, moeilijke, zelfs onmogelijke situaties. Jezus had die gave van kennis in zichzelf, als zoon van God, maar menselijk vertaald. En u ziet in het evangelie hoe dat Jezus die gave van kennis regelmatig gebruikt. Als mensen de lammen bij Jezus brengen, en er is zoveel volk, dat ze de lammen op zijn bed moeten laten zakken door het dak heen, dan is het eerste woord wat Jezus tegen die man zegt: uw zonden zijn u vergeven. Maar dat was eigenlijk op dat moment niet aan de orde. Het is natuurlijk wel zo dat Joodse mensen van die tijd zonde en ziekte met elkaar in verband brachten. Het is misschien omdat hij een zonde gedaan heeft dat hij nu verlamd is. Maar Jezus wil niemand beschuldigen. Jezus gaat daar niet in mee. Hij wil juist die band tussen schuld, zonde en ziekte, lijden, wegnemen. En toch is er wel een band. Wij lijden soms door een bepaalde attitude, een bepaalde beslissing die we genomen hebben, een bepaalde houding tegenover het leven, soms vanuit ons onbewuste. En misschien was er wel in het leven van die mensen een geheime zonde die hem niet zozeer verlamd had gemaakt, alsof God nu die arme man zou gestraft hebben omwille van die ene zonde. Maar misschien moest hij ook eerst geestelijk genezen worden, opdat lichamelijke genezing zou kunnen volgen, geestelijk en psychisch. En Jezus kende die man. Zoals we ook bidden in Psalm 139, gij kent mij en gij doorschouwt mij. Een andere tekst waar we dat heel duidelijk zien, is het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie, waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet. Hij ontmoet haar op een hete dag, op de middag, het middaguur, een verzengende hitte. En Jezus zit daar wat te rusten bij die bron. En hij ziet daar een vrouw, een Samaritaanse vrouw, die komt om water te putten. Op zichzelf een banaal feit. Je moet daarvoor geen bovennatuurlijke kennis hebben om dat te begrijpen of om je daar vragen over te stellen. Want normaal komen de vrouwen uit het dorp waterputten 's morgens, als het nog een beetje frisser is. En als de andere vrouwen daar ook zijn, en dan kunnen ze wat praten. Dat gebeurde ook 's avonds, maar nooit op het heetst van de dag. Er moet een reden zijn waarom die vrouw water komt putten wanneer de andere vrouwen van het dorp er niet zijn. En dan gaat Jezus heel delicaat met haar in gesprek. Geef mij te drinken. Nu was dat zeer ongebruikelijk, dat een Joodse man aan iemand die niet Jood is vraagt om te drinken. En dan nog wel uit hetzelfde vaatwerk. Want Joden in die tijd, wanneer zij dronken uit het vaatwerk van niet-Joden, van heidenen zogezegd, ja, zij werden onrein, ze konden dat niet doen. En Joden hadden op dat moment ook een sterke minachting voor Samaritanen in die tijd van Jezus. Er was geen enkele persoon uit het Joodse volk dat op dat moment dat zou gevraagd hebben, en dan nog niet aan een vrouw, want dat is nog zo. In vreemde landen, een man spreekt nooit met een vrouw waarmee hij niet getrouwd is. Dat is een beetje verdacht. En tegelijkertijd triggert dat iets in die vrouw. Zij wordt gewaar dat het feit dat die Joodse man aan haar te drinken vraagt, dat dat iets heel delicaat is. Zou ik kunnen zeggen, Jezus wil die barrière doorbreken. Hij is niet vies van mensen. Dat is misschien nog niet direct het hoogste of het diepste bovennatuurlijke niveau. Wat we wel zien, is hoe Jezus vanuit een zeer delicate menselijkheid, als zoon van God, maar met een mensenhart, zeer fijngevoelig is naar die vrouw toe. Er ontspint zich een gesprek. En dan komt die vraag van Jezus, ga uw man roepen. Op het eerste gezicht een uiterst indiscrete vraag. Maar vanuit de Oosterse cultuur perfect te begrijpen. Als man praat je nooit met een vrouw waar je niet mee getrouwd bent. En zeker niet in het publiek. Ga je man roepen, ze zeggen ze niet zeer natuurlijk. Want het hoort zo in die cultuur. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. Zeer eerlijk en zeer open. En blijkbaar voelt zij dat niet als een verwijt. Zij voelt zich helemaal niet bekeken door Jezus. Ze kan daar vrij over spreken. Zo delicaat is Jezus. En zegt Jezus, inderdaad, 5 mannen heb je gehad. En degene die je nu hebt, is uw man niet. Wat dat betreft heb je de waarheid gesproken. Nu als we even de optelsom maken, 5 mannen. Degene die je nu hebt, is nummer 6. En Jezus zal zich openbaren als de Messias, dat ben ik die met u spreek. Dat is 7, het heilige getal, de voltooiing, de echte ontmoeting. Waar is dan de gave van kennis? Sommige exegeten hebben gezegd dat die 5 mannen eerder symbool zouden staan voor 5 volkeren, waar de Samaritanen eigenlijk de plaats van hebben ingenomen. Maar je kan het ook zien als Jezus die het geheim kent van elke mens. Maar niet zoals Big Brother. Heel intrusief. Waar je huishouden op straat wordt gegooid. Jezus is niet grensoverschrijdend. Bij Jezus is kennis veilig. Je wordt behoed. Je wordt niet beschaamd. Wanneer het Gods geest is die u uw zonde naar boven brengt, dan gaat u merken dat het nooit beschaamd is. Altijd bevestigend. Vertrouwengevend. Ik vind dat heel belangrijk om te zeggen. En ik zou u kunnen verwijzen naar verschillende ervaringen tijdens retretes. Ik probeer elk jaar op retretten te gaan. En dat is een retret die hoofdzakelijk gebaseerd is op geestelijke lezing van de schrift. Het is meerdere keren voorgevallen dat ik mediterend, schrijvend, rond een bepaalde tekst uit de schrift, onverwacht op bepaalde aspecten van mijn leven stootte. Nieuwe inzichten gekregen heb die ik eigenlijk voordien niet had. En dat is de beginnende gave van kennis, zou ik zeggen. Een beginnende gave. Het is God die meekijkt over uw schouder heen, maar op een veilige manier. Het is God die u openbaart aan uzelf. Zonder verwijt, zonder oordeel, zonder vervolging. Ja, die gave van kennis die bouwt voort op alle andere gaven die we al hebben besproken. De wijsheid, de vreugde van het goede, inzicht. Kijken hoe God handelt. Merken hoe God u al geholpen heeft met beslissingen te nemen. Kracht gegeven heeft. En als hij dan eventueel uw zonde aan u openbaart, kan dat toch alleen maar goed zijn, gunstig zijn. Ja, hij maakt ons vrij van dingen die misschien zelf een beetje uit het oog zijn verloren. Hij maakt ons vrij van dingen waar we eigenlijk al lang aan gebonden zitten. En waar hij ons, door daar ons op attent te maken, waar hij ons van bevrijdt. Dat is het begin van de gave van kennis. En zo wordt geestelijk leven ook boeiend, krachtig, vreugdevol. Geeft het hoop en toekomst. We luisteren even naar muziek.

We denken verder na over de gave van vroomheid. De vroomheid is voor heel wat christenen een woord waar wij niet zo heel graag meer over spreken. We krijgen dan een bepaald beeld in gedachten, misschien van vroegere tijden. Iemand die vroom is, die wordt een beetje gezien als misschien een beetje flauw of mensen die het leven niet goed aandurven. Ja, er bestaan enorm veel karikaturen rond vroomheid. Bepaalde devoties waar men tegenwoordig minder aandacht voor heeft. Men heeft daar over het algemeen in onze cultuur, en dat is het enige wat ik daarover wil zeggen, een tamelijk negatief beeld. Maar vroomheid heeft een oude etymologische wortel. Vroomheid, vorm, sol. Dat is een omkering van bepaalde woorden, bepaalde letters. Heel normaal binnen het gegeven van de taalontwikkeling. Maar daar zit ook een boodschap in. Vormsel kennen we. Zou kunnen zeggen vroomsel. Keer het een beetje om. Ik speel een beetje met de letters. Het vormsel is een bevestiging van ons doopsel. Wil die gave van de geest in ons veel sterker uitwerken. En wil daardoor ook vorm geven aan ons leven. Vroomheid is niet een goedkoop spiritueel of pseudo-spiritueel sausje over alle dingen. Of mensen die een beetje devoot doen om misschien de echte vragen van het leven niet onder ogen te zien. En het bestaat. Er zijn mensen die vluchten in hun religieuze beleving en soms in een soort doffe berusting, omdat ze de dingen niet kunnen zien, willen zien, mogen zien, durven zien, want het is soms ook pijnlijk. Maar vroom zijn, vorm zal ontvangen, het is eigenlijk veel meer een vorm van uw leven. Het is uw geloof dat een vorm geeft aan uw leven, een concrete vorm, een bereflecteerde vorm. Mensen die God hebben ontmoet in uw leven, gevoed zijn door het gebed, door het woord, door inzichten, die het katholieke geloof in zijn samenhang veel beter hebben leren begrijpen, die in het licht daarvan beter zijn gaan inzien wat de echte betekenis is van mens zijn, wat de uitdagingen zijn voor vandaag. Die gaan handelen op de manier waarop ze geloven. Die gaan een vorm geven aan hun leven. Dat is de Heilige Geest die werkt. Misschien hebben wij in onze tijd vrome mensen nodig. Maar dat wil zeggen, mensen, en dat zijn zeker niet alleen priesters en religieuzen. Het is een uitnodiging voor alle gedoopten, en dat is wel degelijk op de eerste plaats aan alle gedoopten. Priesters en religieuzen zijn ook gedoopten. We hebben een gemeenschappelijke roeping. En dat is in zekere zin de vroomheid. Dat ons geloof een vorm zou geven aan ons leven. Dat ons leven coherent is, samenhangt. Het gaat niet over een soort radicalisering van geloof. Daar heeft onze tijd een beetje schrik van. En dat is niet helemaal ten onrechte natuurlijk. Mensen radicaliseren soms omdat ze te weinig identiteit hebben. En dan ga je jezelf willen bewijzen en ga je misschien te geweldig doen. En dat is niet de bedoeling. Als je echt vorm hebt gekregen in je leven, verzoend bent met jezelf, inzicht krijgt in God, begrip voor andere mensen, ook zicht hebt gekregen op je eigen verwondingen en zelfs fouten, dan ga je ook heel anders handelen.
ga je anders kijken naar mensen. Dan ga je niet geweldig doen. Dan gaat het niet over geradicaliseerde christenen. Maar gaat het over coherente christenen. Mensen die niet meer perfect zijn dan anderen. Mensen die niet per se beter zijn dan anderen. Het gaat niet over dat je nooit geen fouten meer kan maken. Waarschijnlijk zullen we allemaal nog veel fouten maken in ons leven. Maar coherentie wil zeggen samenhang. Het is zinvol. Het is niet een soort amateurisme of vrijblijvend. Mensen willen er echt voor gaan, willen groeien. En daar zou ik vooral op willen insisteren, groeien. Het gaat niet over volmaaktheid, misschien zullen we dat nooit bereiken in dit leven. Maar wat we zelf wel kunnen bereiken, is de groei. Een ander woord voor vroomheid in het Latijn is pietas. En dat geeft een heel andere connotatie. Het gaat over liefde. Pie Jesu. Lieve Jezus, goede Jezus. Vormgeven aan uw leven, maar vanuit verbinding met iemand die goed is. Rekening houden met iemand die goed is, liefdevol is. Je wordt geen christen of je blijft geen christen alleen maar omwille van sociale druk of uit morele dwang. Dat valt meer en meer weg in onze tijd. Zelfs in tegendeel. Er is eerder morele dwang en een zekere druk om dat allemaal te relativeren. Dus we moeten een beetje sterker worden om in het christelijk geloof te blijven staan. En dat een vorm te doen krijgen in ons leven. Maar dat kan nooit zonder liefde. De liefde die we zelf hebben leren ontvangen. De liefde die we zelf hebben leren geven. Maar de liefde ook die we ontvangen van Jezus en zijn geest. Voor iemand die u graag ziet en waar er langzamerhand een diep respect is ontstaan, wel, voor zo iemand doe je al eens iets meer. En dat verstaan we allemaal vanuit ons leven. Verliefde mensen laten vaak zichzelf zien vanuit hun beste kant. En later verzwakt dat wel een beetje. In het huwelijk leer je elkaar echt kennen. Dat is een normaal menselijke evolutie en zo mag het ook zijn. Maar de liefde gaat ons altijd helpen veranderen. Het is omdat hij of zij het van u vraagt dat je het doet. Niet alleen om geen gezeur te hebben of geen moeilijkheden te hebben. Of omdat je kind het vraagt. Ga je dat ook doen? Ook al is dat kind soms moeilijk. Ook al heeft het kind misschien fouten gemaakt. Maar het is uw kind. Hij gaat er iets voor doen. Pietas. Vroomheid. Het geeft een vorm aan uw leven. Maar vanuit liefde. We luisteren even naar muziek.

En dan mediteren we ook nog over de gave van de vreze Gods. Dat is niet gemakkelijk om uit te leggen aan mensen van vandaag. De vreze Gods. We zouden spontaan de neiging hebben om dat in negatieve termen te zien. Angst. Nu is angst soms een manier waarmee wij naar God kijken. God vraagt ons om op een bepaalde manier te leven. Heeft zijn geboden. Dus we moeten God tevreden houden. Anders gaat hij ons misschien niet geven wat we nodig hebben. Dat zijn heel herkenbare gedachten. Maar in wezen zijn ze ingegeven door de angst. Wij moeten vertrekken vanuit het positieve vooroordeel. God heeft een positief vooroordeel ten aanzien van ons. Als uw kind om brood vraagt, gaat de vader hem toch geen schorpioen geven? Dat zegt Jezus. En als mensen die uit zichzelf soms zwak zijn, dat toch al doen voor hun kinderen, veel te meer dan zal God het goede geven aan wie hem erom vraagt. Dat is vertrouwen. Wij moeten de angst tegenover God afbouwen. Ook het schema van beloning en straf, dat is een schema dat ons niet helpt. En dat ons niet helpt om gelovig te worden, gelovig te blijven, te vertrouwen. Natuurlijk hebben bepaalde daden consequenties en die zijn niet altijd positief. Het is niet God die ons daarmee straft, maar het is wel God die ons oproept om naar de geboden te leven. De geboden zijn wegwijzers ten leven. Aanwijzingen. De stok die Mozes in het brakke water wierp, waardoor het water zoet werd en drinkbaar werd. Dat is de ware zin van de geboden. Het maakt het water drinkbaar. Het maakt het leven leefbaar. U kent allemaal wel van die toneelstukken, kluchten, die zeer aangenaam zijn om te volgen, waar er van alle toestanden zijn die voor de anderen moeten verborgen worden. Er ontstaan van allerhande moeilijke, onvoorzienbare, ingewikkelde toestanden waar het tenslotte alles op blokkeert. En dan komt de waarheid naar boven. Dat is een beetje het beeld van het nut van de geboden. God helpt ons om ons leven een beetje op orde te maken. Om het zin te geven. Richting, vorm, coherentie, vrij te maken. Liefdevol te maken. De vrezen voor God gaat niet over angst voor God. We hebben al die andere gaven van de geest besproken. Dat is positief. De wijsheid geeft smaak in het goede. Inzicht geeft inzicht in hoe God handelt. Raad en sterkte helpen ons bij het handelen. Die kennis van God geeft intieme verbondenheid. Die vroomheid geeft een beetje vorm aan ons leven. Maar als we dat ernstig nemen, dan blijft er toch niet veel meer over van de angst. Nee, de vrees van God heeft een andere betekenis. In de Willebrordvertaling wordt er gesproken over ontzag voor God. Maar ontzag vanuit liefde. We hebben allemaal mensen gekend waar we naar opkeken. En soms zijn we die mensen teleurgesteld geworden. Maar aan de andere kant hebben we ook mensen gekend die ons geholpen hebben, die voor ons een voorbeeld waren en waarvan we hebben kunnen zien dat die mensen betrouwbaar waren, dat de ernstige mensen waren. Je hebt ontzag voor mensen die enorm veel voor u betekend hebben. Daarvoor ga je ook iets doen. Daar ga je respectvol over spreken. Maar je gaat je ook vrij voelen tegenover die mensen. Als er verbinding is, relatie,
ga je je vrij voelen tegenover mensen. En dat is die gave van vrezen Gods. Of ontzag voor God. Angst, daar gaat het helemaal niet over. Een beetje de vrees om God te mishagen, maar niet de vrees vanuit een soort angstige gejaagdheid of iets traumatisch, maar je stelt dat je iemand ontvangt thuis, iemand die heel veel voor u gedaan heeft en die van u een grote betekenis is, die u eigenlijk graag ziet en die u ook graag ziet. U gaat die ontvangen, die persoon gaat komen, u gaat de tafel mooi voorbereiden, u gaat die persoon ontvangen, beleefd, vriendelijk, zelfs heel intiem spreken met elkaar, maar altijd met ontzag, met respect voor elkaars grenzen ook. En echte verbinding vanuit hart en geest. Eigenlijk gaat het daarover in ontzag voor God. Ontzag voor God wil ook zien, of wil ook zeggen, dat we de glorie of de heerlijkheid van God zien. En als er nu iets is wat in onze maatschappij en misschien soms ook in onze kerken wat ontbreekt, dan is het die glorie van God, die heerlijkheid. Waarvoor er ontzag is. Ontzag wil zeggen, je realiseert je Gods aanwezigheid, die alleen maar liefde is, maar die tegelijkertijd ook waarheid is, en gerechtigheid en waarde. En omdat je daar een innerlijk besef van hebt, weet het ook wat God voor ons gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En in de uitstorting van zijn geest. Dan is het evident dat je u anders gaat gedragen. Ontzag voor God wil eigenlijk ook zeggen, besef dat God aanwezig is, hier en nu. En dat is geen angstwekkende aanwezigheid zoals soms in het Oude Testament. Dat is een lieflijke aanwezigheid. Zoals de apostelen dat zo dikwijls hebben mogen ervaren in hun omgaan met Jezus. Of zoals de eerste christenen die de Heilige Geest op een heel diepe manier hebben ontvangen mogen ervaren hebben. Dat doet goed. Het geeft kracht, geeft vreugde. Intimiteit. Als je van daaruit leeft, dan is die presentie van God iets hoopvol. En God is ook aanwezig hier en nu, in deze tijd, op deze dag, in die omstandigheden. Ook al zijn die omstandigheden lang niet altijd even gelukkig. Of zien we soms de uitkomst niet. En toch is God aanwezig. We kunnen van hieruit misschien even bidden. Dat we God mogen ontmoeten in het hier en nu. Wie we ook zijn, waar we ook zijn, hoe het ook gelegen is in ons leven. Maar de presentie van God is altijd heilvol en maakt altijd toekomst.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze vierde en laatste aflevering, u gebracht door pater Patrick Lens over de gaven van de Heilige Geest. Vandaag ging het over de laatste gaven van de Heilige Geest, die van kennis, vroomheid en ontzag. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: "Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover?" Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: "Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen." En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: "Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?" "Nee, Heer, niemand," antwoordde ze. Waarop Jezus zei: "Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer."

Het verhaal is zeer goed gekend, wat we hebben gelezen vandaag in het evangelie. Een overspelige vrouw die voorgeleid wordt bij Jezus, want Mozes in de wet had geschreven dat zulke vrouwen gestenigd moesten worden. Een zonde dus. Een zonde die tot de dood leidt. Wat is het antwoord van Jezus daarop? En we zouden moeten verbaasd zijn dat Jezus zich voorover bukt en op de grond schrijft. En we moeten dus even terugkeren naar de wet van Mozes. Want dat is de wet die de fariseeën, de schriftgeleerden, aanhalen. Mozes heeft ons gezegd. Wat zegt gij ervan? En het is een strikvraag, staat er in het evangelie. En Jezus schrijft op de grond als eerste reactie. Om dan ook het woord te richten, degene die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wat is die wet van Mozes? Wel, we keren daarvoor terug naar het boek van Exodus, waar Mozes van God zelf de geboden ontvangt en de wet. En die geboden worden geschreven op stenen platen. Zo staat er in Exodus, hoofdstuk 31, vers 18, toen de Heer op de berg Sinaï zijn woorden tot Mozes beëindigd had, overhandigde hij hem de twee platen van het verbond, stenen platen, door Gods vinger beschreven. En iets verder, in hoofdstuk 32, vers 15, staat er: Mozes ging op weg en daalde de berg af. Hij had de twee platen van het verbond in zijn hand, de platen die aan beide kanten beschreven waren. Ze waren aan twee kanten beschreven, aan de voorkant en de achterkant. De platen waren Gods eigen werk. Het schrift was Gods eigen schrift. Hij had het er zelf in gegrift. God had al eens geschreven in het Oud Verbond, namelijk zijn eigen wet, de 10 geboden, gegrift in stenen platen. En wat gebeurt er? Mozes daalt de berg af en hij ziet het volk met een gouden kalf in het midden. Hij ziet het volk verdwaald in afgoderij. En wat gebeurt er? We lezen dit in vers 19 van hoofdstuk 32 in het boek Exodus. Toen Mozes dichter bij het kamp kwam, zag hij het stierkalf en het gedans. Hij werd razend en smeet de platen tegen de voet van de berg aan stukken. Mozes zal de stenen platen beschreven door God zelf stuk maken. Hij gaat die breken. Het geschrift van God gaat verloren. Maar, natuurlijk, God zal barmhartigheid betonen en zal aan Mozes vragen om terug de berg op te gaan. En wat lezen we in hoofdstuk 34, vers 27 van het boek Exodus? Toen sprak de Heer tot Mozes: stel deze woorden op schrift.

Mozes zal zelf schrijven. De wet wordt geschreven, zeker en vast geïnspireerd door God. Maar eigenlijk de echte vinger die gebruikt werd voor het schrijven van de eerste stenen platen die stuk geworpen werden, die zijn verloren gegaan. En wat zien we nu in het evangelie? Wanneer de fariseeën beroep doen op de wet van Mozes, dat Jezus met zijn vinger schrijft op de grond, zoals God het heeft gedaan bij de eerste stenen platen. Nee, Jezus zal de wet van Mozes niet wegdoen, maar hij zal die vervullen, hij zal die terug herstellen, omdat het Mozes was die de eerste stenen platen heeft stuk geworpen. Jezus herstelt door het schrijven van een perfecte wet. De wet die gegeven werd bij het begin, maar die niet opgevolgd werd door de halsstarrigheid van het volk van God. Vandaag kunnen ook wij nog halsstarrig zijn en niet meer denken aan de mooie, barmhartige woorden die God voor ons voorzien heeft. En wat zijn die woorden? Wel, die woorden lezen we dan in het evangelie. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zie daar wat God echt aan ons wil meegeven. Maar ook de laatste zin. Wanneer Jezus zegt dat hij die vrouw niet veroordeelt. Ook ik veroordeel u niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer. Sommigen blijven misschien niet staan bij het allerlaatste dat Jezus hier zegt. Zondig voortaan niet meer. Jezus geeft geen goedkeuring aan de zonde. Jezus geeft geen goedkeuring aan het kwade. Maar Jezus toont barmhartigheid die ons moet motiveren om altijd en voortaan het goede te kiezen. Jezus helpt die vrouw terug recht te staan, omdat hij een nieuwe, perfecte, een herstelde wet heeft geschreven, met zijn vinger op de grond. En die wet is een wet van barmhartigheid, een wet die ons terug laat komen tot bij God. Wanneer Jezus trouwens die opmerking heeft gemaakt van wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, dan zal iedereen, aangesproken door het eigen geweten, weggaan. Iedereen begrijpt ergens wel wat Jezus bedoelt. En dat geldt voor ieder van ons. Wij allen kunnen begrijpen wat Jezus bedoelt, maar dat neemt nog niet weg dat we vrij zijn om een keuze te maken. Wij moeten voortaan beter luisteren naar ons geweten, zoals Jezus het vandaag aan ons voorstelt. Luister, ieder van ons is zondaar. Veroordeel niet, maar dat neemt het oordeel over wat zondig is niet weg. Jezus neemt het juiste midden. Hij gaat niet van het ene extreme, de grote veroordeling, naar het andere extreme, de volledige toelating. Hij blijft in het midden met zijn barmhartigheid, die geschreven wordt vandaag als een nieuwe wet, gegeven aan ieder van ons. Laten we nogmaals lezen deze mooie passage uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. En weer bukte hij zich om de grond te schrijven.

Echter trokken na die woorden weg, de een na de ander. Te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar, waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, Heer, niemand, antwoordde ze. Waarop Jezus zei, ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen het middaggebed van de kerk op deze dag waar wij nog steeds de heilige maagd Maria, moeder van de kerk, gedenken. We nemen dan ook op deze mooie gedachtenis de hymne uit het ochtendgebed. Die vindt u op bladzijde 1572. Bladzijde 1572. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1122. Bladzijde 1122. En dan kan u de korte schriftlezing terugvinden onderaan bladzijde 1124. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Voor wie naar God zijn opgegaan, straalt gij van liefde als een zon, en in dit sterfelijk bestaan biedt gij ons hoop uit rijke bron. Zoveel vermoogt gij, hoge vrouw, bij uw geliefde Zoon, o maagd, dat al wie bidt en op u bouwt, door u verkrijgt hetgeen hij vraagt. Uw mildheid is niet slechts bereid, wie vraagt te helpen altijd door, maar dikwijls is zij in de tijd de beden van de mensen voor. Gij zijt vrijgevig zonder maat, meedogenloosheid kent gij niet. Ja, gij bezit in hoogste graad al wat aan goeds de schepping biedt. Aan die uit u geboren is, aan Vader, Geest zij lof gewijd, om het kleed dat u geschonken is, Maria die vol gratie zijt. Geleid mijn schreden, Heer, zoals gij beloofd hebt. Uitstekend is alles wat gij verordent. Daarom houdt mijn geest daaraan vast. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid. Schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Mijn mond sper ik hijgend open. Zo snak ik naar uw gebod. Keer u naar mij toe en wees mij genadig, zoals gij steeds zijt voor wie u bemint. Geleid mijn schreden zoals gij beloofd hebt. Geen enkel kwaad overheerse mij. Bevrijd mij uit de greep van de mensen en laat mij volbrengen wat gij beveelt. Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Laat mij uw beschikkingen zien. Een vloed van tranen welt op in mijn ogen, omdat men zich niet aan uw wetten stoort. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geleid mijn schreden, Heer, zoals gij beloofd hebt. Er is maar één wetgever en rechter, maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Zie, God verschijnt in de raad van de vorsten. Hij daagt de machthebbers voor zijn gerecht. Hoe lang nog oordeelt gij onrechtvaardig? En trekt gij partij voor het kwaad? Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees, doet recht aan geringen en armen. Bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde. ontrukt hem aan de hardvochtige hand. Maar ongevoelig en zonder begrip vervolgen zij hun duistere wegen en werpen de grondslag der aarde omver. Ik heb u tot godheden aangesteld, tot zonen gemaakt van de Allerhoogste. Maar sterven zult ge als iedere mens. Gij valt zoals koningen vallen. Verschijn, God, om recht te spreken op aarde, want alle volken behoren u toe. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er is maar één wetgever en rechter, maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Ik roep tot de Heer in mijn nood. Hij zal mijn bede verhoren. Verlos mij van liegende lippen, van een arglistige tong. Wat moet men u doen? Wat verdient ge? Venijnig geslepen tong. Zo scherp als de pijl van een krijger. Zo brandend als gloeiende kool. Wee mij dat ik gast ben in Mezek, in Kedaars tenten verblijf. Reeds veel te lang moet ik leven onder een twistziek volk. Hoezeer ik ook uit ben op vrede, zij willen niets anders dan strijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep tot de Heer, en hij zal mijn bede verhoren. Uit het boek Wijsheid. Gij, onze God, zijt genadig en trouw, langmoedig en met barmhartigheid alles besturend. U kennen is volkomen gerechtigheid, en weten van uw macht is de wortel der onsterfelijkheid. Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. En laat ons bidden. God, barmhartige Vader, uw enige geboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder. Laat uw kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie bijmaand, Mariamaand en Maria.

0: chapelet des sept douleurs de Marie.
1: De Rosecrans van Zeven Smarten van Maria.
0: Le chapelet des sept douleurs de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
2: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
3: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique, salut.
1: Beste luisteraars van Radio Maria België, gegroet. We gaan de rozenkrans van de zeven smarten van Maria reciteren en mediteren vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten in Kibéo, Rwanda. In haar verschijningen aan de zeenstas van Kibéo verscheen de heilige maagd Maria op een dag in grote droefheid. Haar pijn werd vooral gevoeld en gezien op 15 augustus 1982, het feest van Maria ten hemelopneming, toen ze in tranen verscheen. De zeensters zeiden dat ze haar diep bedroefd en huilend zagen. Op verschillende momenten tijdens de verschijning durfden Alphonsine en Nathalie aan de moeder van het oor te vragen wat de voornaamste reden van haar verdriet en wenen was. Aanvankelijk weigerde Maria daarop op te antwoorden. Ten slotte noemde ze in het bijzonder het ongeloof en de onboetvaardigheid van de mensen tegenover de heilzame boodschap die zij hun meedeelde. Wat mij verdriet doet, zei ze tegen Nathalie, is dat wanneer ik tot jullie kom, jullie van mij wegvluchten. Ik vertel jullie goed nieuws, maar jullie willen het niet horen. Ik geef je een boodschap, maar die wil je niet aannemen. Ik ben bedroefd om te zien hoe de zonden op aarde blijven toenemen, terwijl ze elke dag zouden moeten afnemen. Toen Nathalie aan de moeder van het woord bleef vragen waarom ze verdrietig was, antwoordde ze: het gaat heel slecht met de wereld. En als je niets doet om je te bekeren en je zonden af te zweren, wee je. Vergroot je ijver, mijn kind, in het bidden voor de wereld, opdat de zonden verminderen en vergeven worden aan hen die dat willen. Tegenover deze situatie in de wereld zijn de rozenkrans en de rozenkrans van Zeven Smarten de belangrijkste gebeden die de moeder van het woord in Kibéo voorstelt om ons te bekeren en in ons hart de afschuw te bewaren van de zonde die de Zoon van God opnieuw aan het kruis nagelt. Laten we, terwijl we mediteren over deze rozenkrans, bidden voor onze persoonlijke bekering en die van de hele wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u dat me spijt hebben over de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de val in de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn. En uzelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen, hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam ze naar de tempel om zich te reinigen. Niet om naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die ze van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig, bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterker hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te komen, te naderen, koning der koningen. O moeder van het woord die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Tweede smart, de vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heeren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was zij slachtoffer? Waarvan is zij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harten aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt. Amen. Waar zij ook zijn. Amen.
5: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie. Plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Derde smart van Maria, de pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen ze hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis, trotserend, moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart.
5: Bidden we. Geef
1: ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Marie, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De 4e smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons. En naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Door overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus. Eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die hem het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is.
4: Prions.
1: Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen, die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe.
6: Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
1: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
6: Mais délivre-nous du mal.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De vijfde smart van Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
4: Pour notre méditation.
1: Ter overweging.
4: La Vierge Marie
1: de maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl ze stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer dat hij zijn moeder zo gekweld zag staan aan het kruis. Bidden we. Moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon Jezus stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë. Ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwaktels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. De overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij, die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwigheid. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
4: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Marie, Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus, de zevende smart van Maria. De Maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Er was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De Maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, ja, het was voorbij met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilig lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de Maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ikzelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen. Voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
5: Donnera Jésus, la lumière du monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden. Smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique.
1: Beste luisteraars van Radio Maria België, we hebben zojuist gemediteerd over de rozenkrans van de zeven smarten die de moeder van het woord, die in Kibeo verscheen, ons in 1982 heeft voorgelezen door de zienster Marie-Claire Mukankango. De moeder van het woord leidt nog steeds onder het gebrek aan geloof en berouw dat de mensen van vandaag kenmerkt. Ze is bedroefd over zoveel mensen die zich afkeren van het goed en zich vermaken met het kwade. Ze leidt omdat mensen voortdurend Gods geboden overtreden. Dank je wel dat je met ons de rozenkrans van de zeven smarten mediteert die in 1982 aan de zienster Marie-Claire werd toevertrouwd. Het doel van deze rozenkrans is ons te helpen mediteren over de passie van Jezus en de grote smarten van zijn moeder om harten te helpen zich te bekeren. Bedankt om samen te bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren wij verbonden met Radio Maria Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de rozenkrans hebben gebeden en overwogen de smarten van Maria.

weer meegaan als ik het weer probeer? En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

En welkom beste luisteraars van Radio Maria in een nieuwe muziekaflevering. Ik ben een kind van God. Mijn naam is in de hemel, geroepen om in vrijheid te leven in de geest die mijn God mij gegeven heeft. Dat zijn enkele zinnen uit het lied van de Franstalige katholieke muziekgroep Glorious. Het lied draagt de titel Enfant de Dieu, kind van God.

Enfant de Dieu van de groep Glorious was het lied dat u zojuist hoorde. Een heel vrolijk en luid lied waarin werd gezongen. Ik ben een kind van God, mijn naam is in de hemel, geroepen om in vrijheid te leven, in de geest die mijn God mij gegeven heeft. Mijn hart is blij om zijn belofte te horen, ik ben vervuld van zijn genade, in hem heb ik mijn plaats gevonden. Het is een lied van vrijheid dat in mijn hart is gerezen, kind van God heb ik gevonden, mijn ware identiteit. Een prachtig lied van de katholieke muziekgroep Glorious, Enfant de Dieu. En we gaan verder met deze aflevering, beste luisteraars, met alleen maar nieuwe muziek, liederen die nog nooit te horen waren hier op Radio Maria. Allemaal speciaal voor jullie. En het volgende lied dat we gaan beluisteren is een lied van de groep Sela. De titel is Verborgen Rijkdom.

En dat was het lied Verborgen Rijkdom van de groep Sela. Het volgende lied naar waar we gaan luisteren is eigenlijk de originele versie, een Engelstalige versie van een lied dat u regelmatig al kan horen op Radio Maria. De Nederlandstalige titel is Lopen op het water. De Engelstalige titel, de originele versie, draagt de titel Oceans Where Feet May Fail. En in dit lied wordt er een heel mooie tekst gezongen en wordt trouwens ook nog de Heilige Geest aanroepen. Ze zingen onder andere in het lied: U leert me lopen op het water. De oceaan is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u bent van mij. Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. En dit is het lied dus Oceans Where Feet May Fail van Hillsong United.

En dat was het lied Oceans, Where Feet May Fail van Hillsong United. En we gaan verder met een ander lied. De titel is Niets Zomaar en het wordt gezongen door Lars Scherfen.

0: En dat was het lied Niets Zomaar van Lars Scherfen.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.
0: En we gaan verder met onze reeks met nieuwe liederen dat we nog nooit hebben afgespeeld op Radio Maria voor deze aflevering van Vivendo. We gaan verder met een akoestisch lied. Het wordt gezongen door een familie eigenlijk. En hun groepsnaam, als ik mag zeggen, hun familienaam is The Petersons. En ik heb gekozen om vandaag het liedje te laten horen All Glory to Christ. Een Engelstalig lied uiteraard, gezongen dus door The Petersons.

Een prachtige a cappella versie van het lied All Glory Be to Christ van The Petersons. We gaan verder met een ander lied dat nog nooit te horen was hier op Radio Maria. Ruimte voor u, van de groep Sela.

En dat was het lied Ruimte voor u van de groep Sela. Het volgende lied dat hier klaar staat om afgespeeld te worden is een versie van het lied Veni Sancte Spiritus. Eigenlijk een versie dat heel veel in Medjugorje wordt gezongen. Deze versie werd gezongen door een koor dat de naam draagt Le Cœur d'Église. Een lied dus tot de Heilige Geest.

een lied tot de Heilige Geest, Veni Sancti Spiritus, eigenlijk een versie uit Medjugorje. Het lied dat we nu nog gaan beluisteren is Nader mijn God bij u. Het is een Duitse versie. Het wordt gezongen door vader Andreas en door pater Sandesh Manuel. Nader mijn God bij u. Nee.

0: beste luisteraars van Radio Maria. Het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Graag breng ik dit kroontje van de barmhartigheid door met u en bidden we samen het kroontje dat Jezus gegeven heeft aan zuster Faustina om te bidden om 3 uur. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: O, hoe groot is de barmhartigheid van God. Laat iedere ziel die prijzen. O mijn Jezus, die ziel zal u in alle eeuwigheid een loflied over de barmhartigheid toezingen. Ik zal de indruk die deze dag op mijn ziel gemaakt heeft niet vergeten. Dit is de tweede grote genade die ik hier voor deze afbeelding voor zielen ontvangen heb. O, hoe goed is de Heer en vol van erbarming. Jezus, ik dank u zo van harte voor deze genade. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

Welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. En ik wil u graag een stukje voorlezen uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. O, wat vinden er ontzagwekkende geheimenissen plaats gedurende de mis. Een groot geheimenis wordt in de heilige mis volbracht. Hoe groot moet de toewijding zijn waarmee wij behoren te luisteren en deel te nemen aan deze dood van Jezus. Op een dag zullen we weten wat God voor ons in iedere mis doet en wat voor soort gaven Hij erin voorbereidt voor ons. Alleen zijn goddelijke liefde kon vergunnen dat er in zo'n gave voor ons werd voorzien. O Jezus, mijn Jezus, hoe groot is de pijn waardoor mijn ziel doorboord wordt als ik deze fontein van het leven met zo'n zoetheid en kracht voor iedere ziel zie voortstromen, terwijl ik tegelijkertijd zie dat de zielen verwelken en verdrogen door hun eigen schuld. O Jezus, geef dat de macht van de barmhartigheid deze zielen omhelst. O Maria, vandaag heeft een verschrikkelijk zwaard uw heilige ziel doorboord. Behalve God kent niemand uw lijden. Uw ziel breekt niet. Zij is dapper, omdat ze met Jezus is. Lieve moeder, verenig mijn ziel met Jezus, omdat ik alleen dan in staat zal zijn om alle beproevingen en tegenspoeden te verdragen. Alleen in vereniging met Jezus zullen mijn kleine offers God wel behagelijk zijn. Allerliefste moeder, blijf mij over het inwendige leven onderrichten. Moge het zwaard van het lijden mij nooit breken. O zuivere maagd, schenk moed uit in mijn hart en bewaak het. Deze dag is zo bijzonder voor mij. Alhoewel ik zoveel lijden ontmoet heb, vloeit mijn ziel toch over van grote vreugde. In een eigen kamer die naast de mijne ligt, lag een Joodse vrouw die ernstig ziek was. Ik ging haar 3 dagen geleden bezoeken en werd er zeer pijnlijk door getroffen dat ze spoedig zou sterven zonder dat haar ziel gereinigd zou zijn door de genade van het doopsel. Ik had een afspraak met haar verpleegster, een zuster, dat ze haar, wanneer haar laatste ogenblikken gekomen zouden zijn, zou dopen. Er was echter deze moeilijkheid dat er altijd een paar Joodse mensen bij haar waren. Ik voelde me echter geleid om voor de afbeelding die ik op het bevel van Jezus had moeten laten schilderen, te bidden. Ik heb een brochure met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid op de omslag. Ik zei tegen de Heer: Jezus, u hebt mij zelf verteld dat u vele genade zou verlenen tot deze afbeelding. Ik vraag u dus om de genade van de heilige doop voor deze Joodse vrouw. Het maakt niet uit wie haar doopt, zolang ze maar gedoopt is. Na deze woorden voelde ik op een wonderlijke manier vrede. Ik was er helemaal zeker van dat de wateren van de heilige doop, ondanks de moeilijkheden, over haar ziel uitgegoten zouden worden. Toen ze die nacht erg slecht lag, ging ik 3 keer uit bed voor naar haar toe om het goede moment af te wachten om haar deze genade te geven. De volgende morgen leek ze zich een beetje beter te voelen. 'S middags begon haar laatste ogenblik te naderen. De zuster die de verpleegster was, zei dat het moeilijk zou zijn om haar te dopen, omdat ze bij haar waren. Het ogenblik kwam waarop de zieke vrouw het bewustzijn begon te verliezen. Als gevolg daarvan
begonnen ze rond te lopen om haar te redden. Sommigen gingen de dokter halen, terwijl anderen in andere richtingen gingen om hulp te zoeken. De patiënte werd dus alleen gelaten. De zuster doopte haar en voordat ze allemaal teruggerend waren, was haar ziel mooi en met Gods genade versierd. Haar doodstrijd begon onmiddellijk, maar duurde niet lang. Het was alsof ze in slaap viel. Plotseling zag ik haar ziel in wonderlijke schoonheid opstijgen naar de hemel. O, hoe mooi is een ziel met heiligmakende genade. Mijn hart stroomde over van vreugde, omdat ik voor deze afbeelding zo'n grote genade voor deze ziel had ontvangen.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson,
5: I said, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria in dit filmprogramma. Vandaag bespreken we de film Paul, Apostle of Christ. Deze film kwam uit in maart 2018 en vertelt het einde van het leven van de heilige Paulus. En deze film wordt ook specifiek opgedragen aan iedereen die omwille van zijn geloof vervolgd is. De acteur die Paulus speelt is James Faulkner en Lucas wordt gespeeld door Jim Caviezel, ook bekend van de film The Passion of the Christ, waar hij de rol van Jezus speelde. En deze film gaat dus over het einde van het leven van de heilige Paulus. Paulus is gevangen in Rome. Keizer Nero heeft hem de schuld gegeven van de brand van Rome. Het zijn zware en donkere tijden voor de christenen. En in tijden van zware vervolging, velen worden dan ook vermoord. Maar Lucas, die komt naar Rome voor Paulus. Want Paulus kan in deze donkere tijd een boodschap doorgeven aan de gelovigen. Een boodschap van hoop, geloof, liefde en vergeving. En dus schrijft hij de brieven aan de Efeziërs, Filippenzen, Colossenzen en aan Filemon. Dit alles vanuit zijn cel. De muziek van deze film werd gecomponeerd door een Poolse componist, Jan A. P. Kaczmarek. En hij werd geboren op 29 april 1953 in Konin. Hij componeerde onder andere ook de muziek van de film Hachi, A Dog's Tale. We gaan nu luisteren naar een stukje muziek uit de film en daarna zullen we het verhaal van de film vertellen met behulp van enkele korte geluidsfragmentjes uit de film. Veel luisterplezier!

Rome, 67 na Christus. Een verschrikkelijke brand heeft de stad geteisterd. Keizer Nero legt de schuld bij de volgers van Jezus Christus en een van hun leiders, Saul van Tarsus, in de Romeinse wereld bekend als Paulus. Christenen worden in de bloedige arena van Nero gegooid of als Romeinse kaarsen in brand gezet om de straten te verlichten. Als hij hoort van de arrestatie van Paulus, komt Lucas in het geheim Rome binnen om de laatste wijsheid van Paulus op te tekenen.

0: Een man komt Rome binnen. Hij probeert onopvallend door de straten te wandelen, hopend om niet erkend te worden, om niet gezien te worden. Wanneer er Romeinse soldaten in zijn richting wandelen, draait hij zich om en wandelt de andere richting uit. In de hele straat hangen er precies grote brandende fakkels aan de muren. Maar wanneer de man plots vreselijk geschreeuw hoort, ziet hij dat de brandende fakkels geen fakkels zijn, maar mensen. En hij blijft een tijdje staan, geschokt, en kijkt voor zich uit. En de man wandelt door kleine straten in Rome. Plots ziet hij iemand. Ze kijken elkaar aan en hij volgt hem. Ze praten niet, ze wandelen gewoon zo snel en stiekem mogelijk door vele straten. Ze kloppen op een poort en komen dan in een soort buitenwijkachtig iets. De mensen die er wonen lijken verrast en blij. Ze zeggen, kijk, het is Lucas. Over wie heb je het? Is dat Lucas? Prijs de Heer, het is Lucas. Er komt ook een vrouw naar beneden en ze zegt luid, Lucas! Waarop deze antwoordt, Priscilla!
1: Luke?
2: Priscilla!
1: Thank you, Eurus. Luke, praise God. We were beginning to be worried.
2: I had waited at the gates longer than expected. But here we are, this place, so many people.
1: So many lost their homes in the fires. Others threatened my neighbors, persecuted in the streets. Come, Aquila's inside.
0: En de vrouw gaat verder. Lucas, prijs de Heer. We begonnen ons echt zorgen te maken. Ik moest langer dan verwacht aan de poort wachten, maar we zijn er. Deze plek, zoveel mensen. Zoveel hebben hun huis aan het vuur verloren, zegt de vrouw Priscilla. Anderen zijn door hun buren bedreigd of vervolgd op straat. Kom mee, Aquila is binnen. Ze gaan een van de huizen binnen. Aquila is de man van Priscilla. Ze kennen Lucas goed. Lucas, je bent een zegen voor deze vermoeide ogen, zegt Aquila. Ik ben blij je te zien, broer, antwoordt Lucas. Je voorbereidingen waren perfect. Het zijn verschrikkelijke tijden, zegt Aquila. We konden geen risico nemen. Dat weet ik, dat weet ik. De brieven die ons bereikten, raakten ons zo diep, dus hebben we geld ingezameld. Niet zoveel als ik gehoopt had. Het eten en de voorraden raken op, antwoordt Aquila. We zijn dankbaar voor iedere cent.
2: Luke, what a sight for these weary eyes. Glad to see you, brother. The arrangements you made were in perfect order.
3: These are terrible times. We could take no chances.
2: I know. Your letters that reached us have torn the community's heart out, so we took up a collection. It's not as much as I'd hoped.
3: Food and supplies are running low. We are most grateful for every coin.
0: Aquila stelt enkele bewoners voor aan Lucas. Er zijn ook Romeinse kinderen en jongeren. Een van die kinderen, Tarquinius, heeft beide ouders verloren.

0: Emperor's cruelties have worsened. He holds his circus games with more regularity. Men, women, children, torn apart by wild beasts to the laughter of the crowd.
1: Oh my God.
0: Nero says the reason is to show the Roman people that these followers of Christ were responsible for burning half the city to the ground.
2: What of all our brothers and sisters that you shelter here? How much longer can you hide them?
0: We don't know, Luke. We're at a crossroads. We're not sure whether to continue here in faith or to move the whole community out of Rome.
3: Er drukt een duisternis op deze stad, die er niet was toen Paulus en ik hier voor het eerst waren, zegt Lucas. Nero is bloeddorstig geworden. Hij houdt met grote regelmaat zijn spelen, zegt Aquila. Mannen, vrouwen en kinderen uiteengereten door wilde beesten onder het gelach van de menigte. Goeie God, zegt Lucas. Nero zegt dat het is om het Romeinse volk te tonen dat deze volgers van Christus verantwoordelijk waren voor het platbranden van de halve stad. En onze broeders en zusters die je hier onderbrengt? Vraagt Lucas. Hoeveel langer kun je dit verbergen? Dat weten we niet, Lucas. We staan op een kruispunt. We weten niet of we hier op ons geloof moeten vertrouwen of de hele gemeenschap uit Rome moeten halen. Priscilla, zo'n grote vervolging, vraagt Lucas. Waarom blijven jullie onder zo'n vervolging? De mensen zijn wanhopig, antwoordt de vrouw. Wij zijn het enige lichte puntje in de stad. Maar door te blijven, antwoordt Aquila, brengen we veel levens in gevaar. Er zijn hier veel families. Misschien als je Paulus spreekt, zegt Priscilla. Ja, antwoordt Lucas. Hij zal duidelijkheid verschaffen. Hij weet wat we moeten doen. We zouden dankbaar zijn, zegt Aquila. Je hebt rust nodig, zegt Priscilla. Maar vele mensen hier hebben een dokter nodig. Breng me maar bij hen, antwoordt Lucas.
2: Priscilla, with such great persecution, why stay?
4: People are desperate. We're the only light left in the city.
0: But in staying, you put a great deal of lives in danger. There are many families here.
4: Perhaps when you speak to Paul.
2: Yes. Yes, he will shed light on this. He will know what to do.
0: We would be grateful.
4: Luke, I know you need rest, but there are a great many people here in need of a physician.
2: Show me to them.
3: Lucas, die dus dokter is, gaat de vele mensen helpen. Ondertussen zit Paulus opgesloten in de gevangenis, de Mamertijnse gevangenis in Rome. Hij wordt slecht behandeld. De Romeinen zien hem als de man die verantwoordelijk is dat half Rome in de as ligt. De keizer, Nero, heeft dat gezegd. Paulus wordt naar een binnenplaats gebracht, waar enkele gevangenen moeten werken en waar er anderen worden gemarteld. De prefect van de gevangenis komt naar hem toe en hij zegt: Paulus van Tarsus, de man die verantwoordelijk is dat half Rome in de as ligt. Ik had meer verwacht. Tenminste iemand die rechtop kan staan. Ik ben Mauritius Gallas, commandant van de derde legioen van Rome en nu de nieuwe prefect van de Mamertijnse gevangenis. Een andere officier leest het vonnis voor dat keizer Nero heeft uitgeschreven voor Paulus.
5: His greatness Emperor Nero has hereby proclaimed you a corrupter and deceiver, and a capital charge has been brought upon you for treason. For this crime the punishment is death by beheading upon Emperor Nero's decree.
3: De grote keizer Nero heeft u hierbij verklaard tot zedenbederver en bedrieger, en de doodstraf is uitgevaardigd op u voor verraad. Voor deze misdaad is de straf dood door onthoofding, op bevel van Nero. En Mauritius Gallas, de prefect, voegt eraan toe: ondertussen zul je alleen verblijven in de duisternis. Een andere officier roept: nog 20 zweepslagen voor de oude man.
6: In the meantime, you'll be left alone in the darkness.
5: Another 20 lashes for the old man.

0: Ondertussen krijgt Lucas vervalste Romeinse documenten van Aquila. Voor het geval hij zou aangehouden worden door wachters. Op het eerste gezicht zijn ze goed genoeg. Maar als ze langer kijken, wordt het je dood, zegt hij. En Lucas vertrekt. Hij gaat stiekem naar de gevangenis. Er is daar een bewaker die ze hebben kunnen omkopen om met Paulus te kunnen spreken.
1: Just remember, you only get back out if I decide you to.
2: And you are most certainly a powerful man.
0: Denk eraan, je komt er alleen uit als ik dat beslis, zegt de bewaker. U bent zeker een machtige man, zegt Lucas. En de bewaker brengt Lucas tot bij Paulus. Dag broeder, zegt Lucas. Maar Paulus reageert niet. Hij ligt op de grond. Zijn rug is vol met wonden door de zweepslagen. Maar Paulus komt weer bij. Lucas? Droom ik? Nee, ik ben er, zegt Lucas. Prijs de Heer, antwoordt Paulus.
1: Look. Am I dreaming?
2: No. I'm here.
1: Praise God. Praise God.
2: You have fresh wounds.
1: Huh?
2: Can you sit?
0: Ik had niet verwacht nog je gezicht te zien in dit leven, zegt Paulus. En ik niet het uwe. Het moet wel veel gekost hebben om hier binnen te komen, zegt Paulus. Dat geld had beter gebruikt kunnen worden voor onze broeders en zusters. Misschien, antwoordt Lucas. Maar niemand in de gemeenschappen was het hier mee oneens. Zelfs de Corinthiërs hebben gul gegeven, als u dat kunt geloven.
1: I did not expect to see your face in this life again.
2: Nor I yours.
1: Getting in here must have come at a great price. Surely the money could have been put to better use for our brothers and sisters.
2: Perhaps. But there wasn't a single vote of disagreement amongst the communities.
3: Even the Corinthians gave generously, if you can believe it. Sorry.
0: Paulus en Lucas spreken samen. Paulus vertelt dat hij oud geworden is. Hij heeft heel veel pijn en ziet elke dag minder en minder. Lucas heeft nieuwe gewaden bij en vers water om te wassen. Paulus wil graag goed nieuws horen van de gemeenschappen.
1: Tell me some good news that I might hold.
2: There is good news in Crete and Ephesus. Titus and Timothy have silenced the false teachers and straightened out the good doctrine.
1: And what is the news of this city?
2: Rome is stained with the blood of our brothers and sisters. Aquila and Priscilla are faced with the difficult decision whether to stay or to flee. Paul, there is much for us to discuss. But the Roman communities need wisdom at this very moment.
0: Vertel me goed nieuws waar ik me aan kan vastklampen, zegt Paulus. Er is goed nieuws uit Creta en uit Efeze. Titus en Timotheus hebben de valse onderwijzers de mond gesnoerd en de goede doctrine verbreid. En nieuws over deze stad? Vraagt Paulus. Rome wordt bevlekt door het bloed van onze broeders en zusters. Aquila en Priscilla staan voor de moeilijke beslissing om te blijven of te vluchten. We moeten veel bespreken, maar de gemeenschappen in Rome hebben behoefte aan wijsheid op dit moment. Maar Paulus weet niet welke wijsheid hij kan geven. Hij zegt, ik ben rechts gegaan en Christus stuurt me links. Ik ben links gegaan en Christus duwde me naar rechts. Ik heb veel spijt, heb vele fouten gemaakt. Maar alles wat ik deed, deed ik voor Christus.
1: I've gone right. Christ has sent me left. I've gone left. Christ has pushed me right. I have many regrets. made many mistakes, but everything I have done for Christ.
0: Lucas moet vertrekken. Hij gaat terug naar Aquila en Priscilla. Hij vertelt hen: fysisch is hij gebroken, maar de ruzieachtige oude ziel zit nog vol hoop en overtuiging. Ze zijn zo blij om dat te horen. Ik heb zo gebeden dat zijn afzondering hem niet zou breken, zegt Priscilla. Hij is niet gebroken, zegt Lucas. Maar hij worstelt er wel mee dat zijn werk voor Christus ten einde is gekomen. Paulus is dankbaar dat jullie je leven voor de gemeenschap hebben geriskeerd. Heeft hij daar nog wat over gezegd? Vraagt Aquila. Hij moedigt jullie aan je in te zetten waar Christus daarom vraagt. Geen specifieke aanwijzingen? Nee, zegt Lucas. Alleen zijn eigen leven als voorbeeld te tonen. Lucas verzorgt zoveel mogelijk mensen. Plots komt er een bebloede vrouw binnen. Ze wordt binnengebracht door een van de leden van de gemeenschap. Hij heeft haar zo gevonden. Ze was door de straten aan het lopen. En hij roept luid: Priscilla! Priscilla! De vrouw komt aangelopen. Ook Lucas heeft dit gehoord en heeft de vrouw gezien en komt meteen. Priscilla kent de vrouw. Ze noemt Octavia. Octavia, waar ben je gewond? Vraagt ze. Ze hebben mijn man vermoord. En mijn zoontje, ze braken de deuren in. We hadden eerder naar hier moeten komen, zegt Octavia. Je bloed, waar ben je gewond? Vraagt Priscilla nogmaals. Het is niet mijn bloed. Dat is van mijn baby. Het is de bloed van mijn baby, antwoordt Octavia in shock. Lucas, die ziet dat iedereen zeer angstig begint te worden, zegt tegen Priscilla: breng haar naar binnen, uit het zicht van de anderen. Kom op, je bent in veiligheid nu, zegt Priscilla tegen Octavia, terwijl ze haar naar binnen brengt.
4: Octavia, where are you hurt?
5: Where? You killed my husband. My little baby boy. He broke down the door. We should have come here sooner.
4: You're bleeding. Where are you hurt?
5: It's not my blood. It's my baby's blood. My baby's blood.
2: Take her inside, out of sight of the others, please.

0: Lucas gaat opnieuw stiekem op bezoek bij Paulus in de gevangenis. Hij vertelt hem wat er gebeurd is. Ze keken allemaal naar deze arme vrouw onder het bloed van haar gezin dat net afgeslacht was. Hun gezichten stond vol angst. Paulus antwoordt: Christus voorspelde al deze moeilijke tijden. En Lucas vraagt:
1: Do you know you will die here in Rome? Yet you are certain of the truth.
2: I know the one in whom I believe. And I am certain of the joy of where I go.
1: Yes, but I don't see the same conviction in the others, Paul. These men, these women, these children.
2: I cannot fix their faith.
1: Ah, you can inspire their faith. Just as your letters always have.
0: U weet dat u in Rome zult sterven, maar toch bent u zeker over de waarheid. Ik weet in wie ik geloof, zegt Paulus. Ik ben zeker van het geluk van waar ik heen ga. Maar ik zie die overtuiging niet bij de anderen, zegt Lucas. Deze mannen, vrouwen en kinderen. Ik kan hun geloof niet helen, antwoordt Paulus. Maar u kunt hun geloof inspireren, net zoals uw brieven altijd al gedaan hebben, zegt Lucas. En hij probeert Paulus te overtuigen om opnieuw brieven te schrijven aan de christenen, want het is zo nodig. Er zijn mannen, vrouwen en kinderen die u nooit ontmoet hebben en dat nooit zullen. Dus moeten er handgeschreven documenten zijn van deze handelingen. Dat is ook waarom ik een beschrijving opschreef van onze Heer Jezus Christus voor Theophilus, zodat hij het verhaal van Jezus Christus kende.
1: There are men, women, children now that have never met you, that will never meet you. So there must be a handwritten account of these acts. It is for this same reason that I undertook an account of our Lord Jesus Christ for Theophilus, so that he would know the story of Christ. And now the people must know your story.
2: You risk people looking to me before Christ.
1: Paul, no, it is your certainty.
0: Maar Paulus is niet overtuigd. Je neemt het risico dat mensen tegen mij opkijken en niet tegen Christus. Maar Lucas is zeker. Het is juist uw zekerheid die de deur naar Christus opent. Ik heb nooit Christus in levende lijven ontmoet, maar toen ik u hoorde prediken in Troas, zag ik waarlijk Christus in u. Ik heb mijn familie, mijn vrienden, ik heb alles achtergelaten. En hierop antwoordt Paulus:
2: He will write it in here.
1: What did you say?
2: He will write it here.
1: Yes. I can smuggle the tools in here.
2: This is not like our last visit to Rome. If you were caught with documents coming from this prison, it could mean certain death.
0: Zou je hem hier schrijven? Wat zegt u? Vraagt Lucas. Zou je hem hier schrijven? Ik kan het gereedschap binnensmokkelen, zegt Lucas. Dit is niet ons laatste bezoek aan Rome. Als je met deze documenten gepakt wordt, als je deze gevangenis verlaat, zou dat je dood kunnen zijn, zegt Paulus. Plots komt de bewaker binnen. Hij brengt Lucas naar de prefect Mauritius Gallas. En die zegt tegen hem: Mensen proberen hier meestal uit te breken en niet in te breken. En hij stelt een aantal vragen aan Lucas.
3: The emperor has declared Christianity a forbidden cult and Paul of Tarsus the chief offender. You understand the risk is death, and yet you, a Greek Christian, boldly walk into a Roman prison. Boldly walk into my prison.
0: De keizer heeft het christendom als een verboden cult verklaard en Paulus van Tarsus als de belangrijkste overtreder. Je weet dat je de dood riskeert en toch loop je als Griekse christen zomaar een Romeinse gevangenis binnen. Je loopt zomaar mijn gevangenis binnen. Lucas verontschuldigt zich De prefect weet zelf ook dat Lucas, als Griekse dokter, vele hooggeplaatste vrienden heeft. Ik ken de mannen die je begunstigen, zegt de prefect. Dat zijn goede mannen, die hebben gevochten en gebloed voor Rome en haar goden. Alleen daarom keur ik dit verzoek goed. Daar ben ik dankbaar voor, zegt Lucas. Breng de Griek terug de straat op, zegt hij.
3: I know the men that you have favor with. These are good men that have fought and bled for Rome and her gods. It's the only reason I honor this request.
4: I am grateful for it.
3: Let's call the Greek back to the streets.
0: En Lucas vertrekt uit de gevangenis. Het is ochtend. Aquila en Priscilla kijken naar de stad Rome. We hielden van deze stad als de onze, zegt Priscilla. Kijk eens wat er van geworden is. Het Rome van Nero, de waanzin van Nero, antwoordt Aquila. Dat gaat over. Hij kan niet eeuwig keizer blijven. Hoeveel mensen moeten voor die tijd sterven? Deze beslissing valt me zwaar. Ik ontvang geen wijsheid uit mijn gebed. Als we blijven, riskeren we de levens van al onze broeders en zusters onder dit dak, zegt Aquila. En als we gaan, hoeveel mensen die op ons vertrouwen, veroordelen we dan tot een verschrikkelijk lot, zegt Priscilla. Christus was duidelijk toen hij zei dat hij ons tussen de wolven stuurde. Hij zei ook dat we zo wijs als slangen moesten zijn, zegt Aquila. En zo ongevaarlijk als duiven, antwoordt Priscilla. En zoals Paulus al gezegd heeft, moeten we zelf onze eigen beslissing nemen. Aquila en Priscilla hebben het moeilijk. Ze weten niet wat ze moeten beslissen. Verlaten ze Rome met heel de gemeenschap? Of blijven ze? Maar zijn ze wel veilig? Wat zou God nu toch van hen willen? En wat zou Paulus doen? Er wordt een vergadering georganiseerd. Aquila neemt het woord.
5: We were asked to build a community. We were asked to build a community in this city. To preach the gospel of Jesus Christ. To love this city. But I can no longer see a clear answer for a way forward.
0: Er is ons gevraagd een gemeenschap te bouwen. Er is ons gevraagd een gemeenschap in deze stad te bouwen. Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen en van deze stad te houden. Maar ik zie niet langer een duidelijke weg vooruit. Wanneer de anderen vragen wat Paulus hiervan denkt en zegt, vertelt Priscilla dat iedere man en vrouw zelf moet nadenken. En bidden. Sommigen van jullie hebben gezin en kinderen, zegt Aquila. Jullie willen ze beschermen of voelen jullie geroepen om te blijven? Slechts voor een enkeling is het al een risico om weg te glippen, zegt iemand. Hoe kunnen we allemaal ontvluchten? Ik heb Ebulus gevraagd om een uitweg te vinden, zegt Aquila. Er is een oud aquaduct dat onder de nieuwe stad ligt, zegt Ebulus. Dat is al lang begraven en vergeten. De ingang tot deze tunnels ligt onder een perceel van 3 rijke Romeinse families. En waarom zouden die ons helpen? Vraagt iemand. Omdat ze weten dat Nero verantwoordelijk is voor het afbranden van hun halve stad, zegt Aquila. Ze willen de tiran doodzien en Rome aan het volk teruggeven. We staan misschien in de gunst, maar vergis je niet. Dit wordt geen eenvoudige opgave. Wanneer iemand vraagt waar ze dan heen zouden moeten, antwoordt Aquila dat ze naar Efeze zullen gaan. Timotheus is daar en ze zullen ons verwelkomen. De Grieken tolereren de christenen beter.
6: And where will we go?
5: To Ephesus. Timothy is there, and they will welcome us. And the Greeks are far more tolerant of us.
7: We were Romans before we were Christian.
0: is our home.
5: I do not take this decision lightly.
0: Maar sommigen hebben het hier moeilijk mee. We waren eerder Romeinen dan christenen. Dit is ons thuis, zeggen ze. Ik neem deze beslissing niet zomaar, zegt Aquila. Maar ik geloof dat er buiten Rome meer goed te doen is. Ook Priscilla is hiermee eens. Maar, zegt ze, er is ook een reden om te blijven. We hebben Rome inderdaad nooit duisterder gezien. Maar als we haar verlaten, valt zij dan niet in totale duisternis? Wie zou Tarquinius opgenomen hebben? Je weet wat er met wezen gebeurt in deze stad. Die worden op straat achtergelaten om te sterven. Of ze moeten zich prostitueren in de tempels. Er staan weduwen op de hoeken van de straat te bedelen voor geld om hun kinderen te kunnen voeden. En als we ze verlaten, wie voedt ze dan? Wie zal om zich geven?
7: Aquila is right. But I think there's also some good in staying. It's true, we've never seen Rome darker. But if we abandon it, will it not be cast into total darkness? Who would have taken Tarquinin? You know what happens to orphans in this city. They're left on the streets to die. Or they're forced into prostitution at the temples. There are widows on the street corners begging for coins to feed their children. If we abandon them, who will feed them? Who will care?
0: Er ontstaan veel gesprekken. Ieder heeft er zijn eigen gedachten over. Er zijn zelfs enkele mensen die willen gaan vechten tegen Nero. Nu, er zijn wel mensen die uit Rome willen geraken en naar Efeze willen gaan. Maar hiervoor moeten ze eerst contact opnemen met de drie Romeinse families, want ze moeten over hun land gaan om uit Rome te kunnen vluchten.
8: The most difficult part will be getting used to these families, so that they can open the tunnels in an area we can pass unseen. Someone will have to go to Palatine Hill, but it's almost impossible. Nero trusts none of these people. He has eyes everywhere.
9: I'll go.
7: You're talking.
9: I can go, doubting I'm an orphan, a beggar. No one will look twice. I want the help.
0: Het moeilijkste wordt om die families nieuws te brengen, zodat zij de tunnels kunnen openen in een gebied waar we ongezien zijn. Iemand moet naar de Palatijn, maar dat is bijna onmogelijk. Nero vertrouwt niemand van hen. Hij heeft overal spionnen, zegt Eubulus. Ik ga wel, zegt een jongetje van jaar of 10. Nee, Tarquinius. Ik kan gaan. Ze zien mij allemaal als wees en bedelaar. Niemand let op mij. Ik wil helpen. Kom eens hier. Breng dit naar onze Romeinse vrienden en zeg ze dat we hun hulp met dank aannemen, zegt Aquila tegen de jongen. Priscilla neemt het hoofdje van de jongen in haar handen en zegt: Je bent een moedige jongen. Wees zeer voorzichtig. Ga maar.
10: Tarquin, kom hier.
11: Take this to our Roman friends and tell them that we gratefully accept their help.
12: You are a very brave boy. Please be careful. Rin.
0: En de jongen vertrekt. Iedereen wenst hem een veilige reis. God zegene je. Ga in vrede. Paulus vertelt zijn levensverhaal aan Lucas. En die schrijft alles op. Paulus vertelt ook het verhaal van Stefanus, die hij heeft laten stenigen toen hij de christenen nog vervolgde. De volgende dag krijgt de prefect een verslag van een officier van de gevangenis. een verslag van de nacht. Hij vraagt aan de officier als de Griek weer langsgekomen is. De officier bevestigt het. Hierna vraagt de prefect wat hij weet over Paulus van Tarsus.
3: What do you know about Paul of Tarsus?
13: Well, there are plenty of rumors that circulate. A magician, a god, a madman.
3: Why does that Greek care to visit him in that disgusting pit?
13: He dictates something to him.
3: A letter?
13: A story.
0: Wat weet je over Paulus van Tarsus? Er gaan genoeg geruchten rond. Een magier. Een god. Een gestoorde. Waarom bezoekt die Griek hem in die smerige put? Hij dicteert hem iets, zegt de officier. Een brief? Vraagt de prefect. Een verhaal, antwoordt de officier. De prefect, Mauritius Gallas, gaat naar huis. Daar vindt hij zijn vrouw terug en zijn dochter, die zeer zwaar ziek is. En elke dag gaat het weer slechter. Mauritius gaat elke dag offers brengen aan verschillende goden in de tempels, maar ze zijn hem blijkbaar niet genegen. En zijn vrouw neemt het hem kwalijk. Waarom kan geen enkele dokter en geen enkele van hun goden hen helpen? En terwijl Mauritius blijft vertrouwen dat het beter zal gaan met zijn dochter, gelooft zijn vrouw niet meer dat ze zal genezen. Ondertussen blijft Lucas op bezoek gaan bij Paulus. De oude man vertelt hem dat hij zich elk gezicht kan herinneren van elke christen die hij vermoord heeft, toen hij de christenen nog vervolgde, toen hij nog Saul noemde. En hij ziet in een soort visioen al zijn slachtoffers samen, wachtend op een plek die hij niet kent. Even terug naar de prefect. De prefect van de gevangenis is iets gaan drinken. En daar ontmoet hij een vriend van hem. En hij vraagt hem...
3: What do you really know about these Christians?
14: I rarely find them in the establishments that I frequent. But I do know they have a strange affection for poor widows and ugly orphans. But if you want to know what the gods think of them, just take a look around. You'll see they're not even fit to light the streets of Rome.
0: Wat weet je eigenlijk over deze christen? Ik zie ze weinig in de zaken waar ik kom. Maar ik weet dat ze een vreemde aantrekking voelen voor arme weduwen en lelijke wezen. Maar als je wilt weten hoe de goden over ze denken, ga kijk dan maar rond. Ze zijn niet eens geschikt om de straten van Rome te verlichten.

0: En dit is nog steeds het programma Katowice, beste luisteraars van Radio Maria. En we gaan verder met het verhaal van deze film, Paul, Apostle of Christ. We zijn nu weer een tijd later. We zijn bij de schuilplaats van de christenen. Plots komt Cassius de kleine Tarquinius brengen. Hij roept heel snel naar Lucas. De jongen was op de terugweg nadat hij de belangrijke brief van de drie rijke Romeinse familie moest afgeven. Een soort gevaarlijke geheime missie. Maar het ziet er niet goed uit. De jongen is in elkaar geslaan. Waar is Lucas? Roept Cassius. Ebulus, ruim de tafel af. Voorzichtig, leg hem hier neer.
1: Ebulus, clear the table, now! Line here.
0: Ik heb hem op straat gevonden. Ze zeggen dat hij door soldaten is mishandeld, nadat hij van de Palatijn kwam, zegt Cassius, in shock. Wanneer Lucas teken doet dat er niets meer te doen valt, dat de jongen al dood is, zegt Cassius kwaad. Dit brengt vertrouwen in God nu. Priscilla schreeuwt. Ze is er kapot van. Tarquinius was als een zoon voor haar. En ook Aquila is kapot van verdriet. Hij was een beetje hun zoon.
2: Found him in the street. They said he was beaten by soldiers after leaving Palatine Hill.
3: Trusting God gets you.
0: Een beetje later vergaderen ze. We moeten deze bloeddorstige daad wreken, zegt Cassius. Velen van ons blijven nog maar even in de stad. We moeten ons nu sterk houden, zegt Aquila. Hoe sterk? Zijn we dan gewoon zieke honden? Schreeuwt Cassius. We verdedigen ons niet, terwijl we uit de stad gedreven worden om opgejaagd en vermoord te worden. Cassius, zegt Priscilla streng. We begrijpen je woede. Tarquinius was ons als een zoon.
3: We must retaliate for this brutal act.
4: Many of us have only a short time left in this city. We must hold strong now.
3: Hold strong? So we're like diseased dogs then? We do nothing to defend ourselves while we are chased from the city just to be hunted down and killed.
5: Cassius, we understand your anger. Tarquin was like a son to us.
0: Ze denken na, ze praten, ze schreeuwen. Wat moeten ze nu doen? En dan vraagt Aquila aan Cassius, wat zou jij doen? En hij antwoordt,
3: we do what they do to us. Murder them in the cover of darkness. Set fire and burn them in their homes while they sleep.
6: You speak as if your ears have never heard the words of Christ.
3: You never walked with Christ. How can you say he would say these things in the face of such an evil like Nero?
7: Quiet!
0: We doen wat ze aan ons aandoen. We vermoorden ze onder de beschutting van de duisternis. We branden ze af in hun huizen als ze slapen. Je spreekt alsof je oren nog nooit de woorden van Christus hoorden, zegt Aquila. Jij hebt Christus nooit ontmoet. Hoe weet je dat hij zulke woorden zou spreken onder het kwaad van Nero? Zegt Cassius. Stil, roept Lucas. Wees stil. Niemand van ons heeft Christus gekend. Maar Paulus volgt hem al langer dan wie dan ook van ons. Ik heb hem geslagen zien worden. Ik heb hem gestenigd en gegezeld zien worden. En nooit heeft hij een vinger uitgestoken tegen zijn onderdrukkers. Laat vrede met u zijn, want wij leven in de wereld. Maar wij voeren geen oorlog zoals de wereld. Vrede zijn met je, Cassius, Liefde is de enige weg.
7: Be still. None of us here have walked with Christ. But Paul has followed him longer than us all. I have watched him be beaten. I have watched him be stoned and flogged. And never once did he raise his finger against his oppressors. Let peace be with you. For we live in the world, but we do not wage war as the world does. Peace begins with you, Cassius. Love is the only way.
0: Maar Cassius is daar niet mee eens. Hij en enkele anderen willen wraak. En dat vertelt ook Lucas aan Paulus wanneer hij hem opnieuw gaat bezoeken. De jongen heeft een neef die ze... Hij verdeelt ze. Een groeiende beweging van jonge mannen die... Ze willen terugslaan. Ze willen wraak. En hierop antwoordt Paulus...
8: We cannot repay evil for evil. Evil can only be overcome with good.
0: We kunnen kwaad niet met kwaad bestrijden. Kwaad wordt alleen door goed overwonnen. Lucas begrijpt het, maar zegt hij, als u bedenkt wat zij hebben meegemaakt, kunt u hun reactie dan kwalijk nemen? Wanneer Paulus vraagt wat Lucas aan de jongeren heeft gezegd, antwoordt deze dat liefde de enige weg is. Maar, zegt Paulus, na alles wat je hebt gezien, geloof je dat nog steeds niet? En Lucas antwoordt...
7: This is a world in the grip of evil. This is Nero's circus. It's passionate hate. Blood washing down the street. Widows, orphans starving to death. Babies born with the slightest defect or disposed, dispatched, discarded. This world doesn't know a thing about love.
8: So you would give up on the world when Christ did not give up on us?
7: Why not?
8: No.
7: Why not?
8: Love is the only way.
0: Deze wereld is in de greep van het kwaad. Dit is de arena van Nero. Dit is haat met een passie. Bloed vloeit door de straten. Weduwen en wezen die verhongeren. Baby's met de kleinste afwijking worden afgedankt. Deze wereld weet niks over liefde. Dus jij geeft de wereld op terwijl Christus ons niet opgegeven heeft? Zegt Paulus. Waarom niet? Roept Lucas. Nee, antwoordt Paulus. Waarom niet? Liefde is de enige weg, zegt Paulus. Liefde die lang te lijden heeft. Liefde die goed is. Liefde zonder afgunst of ijdelheid. Liefde die geen eer breekt, die niet zelf vraagt. Liefde die niet snel woede opwekt. Liefde die zich verheugt in de waarheid. Liefde die nooit in kwaad floreert. Liefde die beschermt, vertrouwt, hoopt en altijd aanblijft. Zo'n liefde.
8: Love that suffers long. Love that is kind, that does not envy, that is not proud. Love that does not dishonor, that does not seek for itself. Love that is not easily angered. Love that rejoices in truth. Love that never delights in evil. Love that protects, trusts, hopes, endures all things. That kind of love.
0: Lucas begrijpt helemaal wat Paulus vertelt, wat hij bedoelt. Paulus vertelt dat hij ook wraak zocht vroeger. Hij kent het pas van vernietiging beter dan wie dan ook. Hij haatte hen die Christus volgden. En op de weg naar Damascus was er een mirakel. En Paulus vertelt zijn bekering en heel de weg die hij is afgegaan. En Lucas schrijft alles op. Maar de prefect vertrouwt het niet. Een man die aangeklaagd is voor het platbranden van Rome heeft geheime ontmoetingen met een Griek in de nachtelijke uren. Misschien bereid je niet alleen een ontsnapping voor, maar ook een opstand, vraagt hij aan Paulus en aan Lucas. Met welk doel? Wraak, antwoordt de prefect. Volgers van je cult worden mishandeld, verkracht en vermoord als sport. Voor de Heere zien we dagelijks de dood onder ogen en worden we beschouwd als schapen voor de slacht, antwoordt Paulus. Zelfs schapen komen in opstand als ze hard genoeg gegezeld worden, zegt Mauritius.
9: Well, a man who has been charged with burning down Rome meets in secret with a Greek for all hours of the night. Perhaps you're not only plotting an escape, but an uprising.
10: For what purpose?
9: Vengeance. Followers of your cult are being beaten, raped, and killed for sport.
11: It is for the Lord's sake that we face death all day. That we are considered as sheep to be slaughtered.
9: Even the sheep will revolt if whipped hard enough.
0: En de prefect zegt: beschouw de Griek als een bedreiging voor Rome, totdat anders bewezen is. Zet hem in het donker met de prediker. Wanneer het nieuws Aquila bereikt, willen enkele mannen, samen met Cassius, de wapens nemen om Lucas en Paulus te gaan bevrijden. Maar Aquila is er niet mee eens en is streng. Voor wie dan de wapenen opneemt, is er geen plaats in deze gemeenschap. Maar 's avonds gaan Cassius en enkele mannen naar de gevangenis met wapens. Ze geraken binnen en proberen Lucas en Paulus te bevrijden. Ze geraken tot bij hen, maar Paulus en Lucas willen niet mee. Snel, we komen u bevrijden. Wie heeft jullie gestuurd? Vraagt Paulus. We komen uit naam van Christus, zegt Cassius. Zijn jullie in Christus' naam gewelddadig tegen overheidsdienaren? Vraagt Paulus. Het moment breekt aan om deze vervloekte macht omver te werpen en haar aan het volk terug te geven, zegt Cassius. En waar dankt Rome haar macht aan, denk je? Zegt Paulus. U zult hier sterven en uw zaak zal met u sterven, zegt Cassius. Christus heeft iedere vijand van het kruis al overwonnen. Jullie zeggen in zijn naam te komen, maar jullie kennen hem duidelijk niet. We moeten nu gaan, zegt een van de jongens. Domkoppen, zegt Cassius. En ze vertrekken.
12: Down here!
2: Quickly, we come to release you.
11: Who sent you?
2: We come in the name of Christ.
11: We bring violence against government officials in the name of Christ.
2: The moment arises to overthrow this curse of power and return it to the people.
11: By whose authority do you think Rome has power?
2: You will die here. And your cause will die with you.
11: Christ has already triumphed over every enemy by the cross. You say you come in his name, but it is clear you do not know him.
2: Cassius, we have to go. Now. Fools.
0: Wanneer de prefect naar de gevangenis komt en ziet dat enkele soldaten dood liggen, is hij heel kwaad. Hij roept Paulus en Lucas bij zich en dan zegt hij: jouw Christus lost niets op. Lege sentimentaliteit voor de zwakste en de armste, om hun zielige levens draaglijk te maken, totdat ze begraven en vergeten worden. Morgen zijn er spelen in de arena. Neem de Griek hier, zodat hij kan sterven voor de glorie van de goden. En laat dat mijn dochter begunstigen. Nee, roept Paulus.
9: Your Christ serves nothing. Mindless sentimentality for the weakest and poorest to make the pathetic state livable. until they are buried in the ground and forgotten. Tomorrow they are again at the circus. Take the Greek there, so I can die for the glory of my gods.
12: No!
9: And may this give me favor for my daughter.
12: No! Luke!
0: En ze nemen Lucas mee. Wanneer hij in de gevangenis zit, ziet hij veel christenen. Iemand herkent hem. Je bent de man die met Paulus gereisd heeft. Lucas, de dokter. En dan vragen ze... Weet je wat er met ons zal gebeuren? Ze vertellen ons hier niks. Er zijn morgen spelen, zegt Lucas. En iedereen roept en schreeuwt. Allemaal, kom hier, zegt Lucas.
8: Do you know what will happen to us? They tell us nothing in here.
7: There will be games tomorrow. Everyone, gather around. Gather around.
0: En hij zegt tegen hen.
7: It will be a moment of pain. But only a moment. Only a moment. And then we shall be home in the presence of our Lord Jesus Christ forever.
0: Het zal een moment van pijn zijn, maar slechts een moment. Alleen maar een moment. En dan zullen we thuis zijn voor altijd in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus. Weet je, in mijn hart voelde ik dat er wraak genomen moest worden tegen de Romeinen voor hun misdaden. Maar er kan maar één weg zijn. Herinner je wat onze Heer vanaf het kruis zei? Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij vroeg ons om ook op dezelfde manier te bidden, zegt Lucas. En samen, met z'n allen, bidden ze het Onze Vader.
7: So let us pray.
13: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
14: Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven.
15: Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors.
13: And lead us not into temptation,
16: but deliver us from evil.
15: Amen.
0: Maar plots wordt Lucas uit het gevangen gehaald. De prefect, Mauritius, heeft hem laten halen. Zijn dochter is aan het sterven. Hij weet niet meer wat doen en dus hoopt hij dat de Griekse dokter haar zou kunnen redden, ook al is hij een christen. Om de dochter te kunnen redden heeft Lucas enkele spullen en medicijnen nodig. Maar die zijn allemaal in de schuilplaats bij Aquila en Priscilla. Hij geeft het adres aan de prefect en zegt: U vertrouwt me uw dochters leven toe, net zoals ik u de levens toevertrouw die u daar tegenkomt. Ga nu, snel. Mauritius is verbaasd, maar gaat snel, alleen. En Lucas redt de dochter van Mauritius. Het duurt een hele nacht eer dat ze terug bijkomt. Maar ze kan weer praten. Ademen, zitten, ze leeft. Mauritius en zijn vrouw zijn ontzettend dankbaar. Ondertussen zijn de vele christenen die samen met Lucas gevangen waren in de arena verscheurd door de wilde dieren. Aquila, Priscilla en vele leden van de gemeenschap hebben besloten om te vertrekken. Ze geraken veilig Rome uit. Lucas en Paulus mogen van de prefect samen praten in de tuinen van de gevangenis. Dus dit is het einde, zegt Paulus. En toch is de dood slechts het begin. We ontmoeten elkaar weer op een nieuwe weg, zegt hij tegen Lucas. Daar ben ik zeker van. Leven is Christus. Sterven, winst.
8: So this is the end. And yet death is only the beginning. We will meet again on a new road, of that I'm certain. To live as Christ. To die is gain.
0: En Paulus wordt wat later onthoofd. Hij sterft.

Voordat hij door Nero gevangen gezet werd, had Paulus meer dan 15.000 kilometer afgelegd in 30 jaar. Hij stichtte christelijke gemeenschappen in de antieke wereld. Het leven van Paulus is goed gedocumenteerd door Lucas en opgenomen in een van de meest gelezen boeken van het Nieuwe Testament, de Handelingen van de Apostelen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, dit was het programma Katovisie, het filmprogramma van Radio Maria. En we hebben de film Paul, Apostle of Christ, besproken. U kan altijd deze uitzending opnieuw beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij nog steeds de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk, gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1565, bij de gemeenschappelijke teksten voor de Maagd Maria. Gevolgd door de psalmen. En die kan u terugvinden op bladzijde 1126. En voor de korte schriftlezing gaat u opnieuw naar de gemeenschappelijke teksten voor de Heilige Maagd Maria. En die vindt u terug op bladzijde 1569. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Ave, Maagd Maria, ster der zee, Gods moeder. Altijd rein gebleven, poort tot eeuwig leven. Gij die Gabriëls woorden met het Ave hoorde, maak tot Ave heden, Eva's naam geef vrede. Kom de schuld ontbinden, schenk het licht aan blinden, wil wat goed is vragen, alle kwaad verjagen. Wil uw moeder tonen, die bij u kwam wonen, werd voor ons geboren, zal uw beden horen. Reine maagd als gene, vruchtbaar als niet ene, maak ons vrij van het kwade, rijk aan goede daden. Maak ons leven heilig, onze wegen veilig, dat wij in uw bijzijn Jezus zien en blij zijn. God, aan u gegeven, Vader, Zoon verheven, Geest van beide samen, zij één lofzang. Amen. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. Dankt de Heer om zijn goedheid, want eeuwig is zijn genade. Dankt de God aller goden, want eeuwig is zijn genade. Dankt de Heer aller heren, want eeuwig is zijn genade. Wonderwerken deed hij alleen, want eeuwig is zijn genade. De hemelsferen schiep hij met wijsheid, want eeuwig is zijn genade. Hij strekte de aarde uit over het water, want eeuwig is zijn genade. Hij maakte de grote hemel lichten, want eeuwig is zijn genade. De zon om over de dag te heersen, want eeuwig is zijn genade. De maan en de sterren als licht in de nacht, want eeuwig is zijn genade. Egypte sloeg hij in zijn eerstelingen, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit dat land, want eeuwig is zijn genade. Met krachtige hand en gestrekte arm, want eeuwig is zijn genade. Splijten deed hij de Rode Zee, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij veiliger door, want eeuwig is zijn genade. Farao wierp hij in zee met zijn leger. Want eeuwig is zijn genade. Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn. Want eeuwig is zijn genade. Roemrijke koningen heeft hij verslagen. Want eeuwig is zijn genade. Machtige vorsten heeft hij gedood. Want eeuwig is zijn genade. Sichon, de koning der Amorieten. Want eeuwig is zijn genade. Och, de heerser van Bazan. Want eeuwig is zijn genade. Hun land heeft hij hun ontnomen. Want eeuwig is zijn genade. Hij gaf het zijn dienaar Israël. Want eeuwig is zijn genade. In onze vernedering dacht hij aan ons. Want eeuwig is zijn genade. Van onze vijanden redde hij ons. Want eeuwig is zijn genade. Hij is het die alles wat leven heeft voedt. Want eeuwig is zijn genade. Dank dus de God van de hemel. Want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden. Dank zij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Uit de brief aan de Galaten. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om ons, slaven van de wet, vrij te maken, zodat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. De Heer is met u. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. De Heer zei tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Tot de leerling vervolgens: Zie uw moeder.

De Heer zei tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Tot de leerling vervolgens: Zie uw moeder. Prijzen wij God, de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn zoon, zalig prijzen. Vragen wij hem ootmoedig: Heer, verhoor ons gebed op haar voorspraak. Gij hebt ons Maria gegeven als moeder van barmhartigheid. Laat allen die in gevaar verkeren haar moederliefde ondervinden. Heer, verhoor ons gebed op haar voorspraak. Gij hebt Jezus samen met Jozef toevertrouwd aan de moederlijke zorg van Maria. Geef dat alle moeders in hun gezin de liefde en de heiligheid bevorderen. Heer, verhoor ons gebed op haar voorspraak. Gij hebt Maria gesterkt toen zij onder het kruis stond en met vreugde vervuld bij de verrijzenis van uw zoon. Schenk kracht aan wie lijden en versterk hun hoop. Heer, verhoor ons gebed op haar voorspraak. Gij hebt Maria gemaakt tot een trouwe dienstmaagd, bedacht op uw woord. Maak ons tot dienaars en leerlingen van uw zoon. Heer, verhoor ons gebed op haar voorspraak. Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van uw rijk, samen met alle heiligen. Heer, verhoor ons gebed op haar voorspraak. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, barmhartige Vader, uw enige geboren zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder. Laat uw kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Pace sia con tutti voi!
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En dat nadat we de aflevering vorige keer hebben gebruikt om terug te blikken op 1 jaar pontificaat paus Leo XIV van 8 mei 2025 tot 8 mei laatstleden, en dat aan de hand van de audio van de gebedsvideo's van de paus. Om op deze wijze een jaar van gebedsvragen van de paus te kunnen overlopen. Vandaag gaan we het onder meer hebben over de generale audiëntie van woensdag 20 mei, waarbij de Heilige Vader opnieuw een catechese heeft gegeven over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. En we gaan stilstaan bij opnieuw een pastoraal bezoek van paus Leo XIV aan Acerra, dat is eveneens in Napels, om de bevolking van de Terra dei Fuochi te ontmoeten. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Alvorens wij dat doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft gegeven en verleend in de afgelopen dagen. Beginnende bij donderdag 21 mei. Toen ontving hij kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Een audiëntie werd verleend aan monsignor Giordano Piccinotti, titulair aartsbisschop van Gradisca en president van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel. De paus ontving de nieuwe ambassadeurs van Sierra Leone, Bangladesh, Jemen, Rwanda, Namibië, Mauritius, Tjaad en Sri Lanka, ter gelegenheid dus van de overhandiging van hun geloofsbrieven. Ook de leden van het presidium van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie, of COMECE, werden door de Heilige Vader ontvangen. Een audiëntie werd ook verleend aan de aartsbisschop van Guadalajara in Mexico, kardinaal Francisco Robles Ortega. En de deelnemers aan de bijeenkomst met de moderatoren van de verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Op vrijdag 22 mei verleende de paus een audiëntie aan kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringen. En dat is, zoals u weet, een moment waarbij dus bepaalde vorderingen zijn in zaligverklarings- en heiligverklaringsprocessen. Zo werd onder meer een wonder erkend dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Elias Hoyek, patriarch van Antiochië van de Maronieten en stichter van de congregatie van de Maronitische zusters van de heilige familie, geboren op 4 december 1843 in Helta in Libanon en overleden op 24 december 1931 in Bekerke, eveneens in Libanon. De paus erkende het martelaarschap van de dienaren Gods Francisco González de Córdoba en 79 van zijn metgezellen, priesters, religieuzen, seminaristen en leken, die tussen 1936 en 1937 omwille van haat tegen hun geloof zijn vermoord op het grondgebied van het bisdom van Santander in Spanje, in het kader van dezelfde vervolging. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Constantino Vendrame, geprofeste priester van de Salesiaanse Vereniging van Sint Jan Bosco, geboren op 27 augustus 1893 in San Martino de Colleomberto in Italië en overleden op 30 januari 1957 in de Brugark in India. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Nazareno da Pula, geboren als Giovanni Zucca, geprofeste religieus van de Orde van de Kapucijnen, werd erkend, geboren op 21 januari 1911 in Pula in Italië en overleden op 29 februari 1992 in Cagliari, eveneens in Italië. Tot slot werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Anna Alberdi Echezzaretta, geboren als Maria della Concepción Cruz, abdis van het klooster van de Franciscanessen della Concepción, geboren op 3 mei 1912 in Azcoitia in Spanje en overleden op 27 november 1998 in Madrid, eveneens in Spanje. Diezelfde dag nog werd mevrouw Mikhaila Dotsova, de voorzitter van de Nationale Vergadering van de Republiek van Bulgarije, ontvangen, samen met haar gevolg. De bisschoppen van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Maleisië, Singapore en Brunei werden ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Ook de premier van Ierland, de heer Michael Martin, werd ontvangen samen met zijn echtgenote en hun gevolg. De voorzitter van de vergadering van de Republiek van Noord-Macedonië, de heer Afrim Gashi, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen en zijn gevolg. En verder ook nog de deelnemers aan het internationale congres over media en digitale geletterdheid. En dat doet ons al vooruit blikken naar de eerste encycliek van Paus Leo de XIV, die op 25 mei wordt gepubliceerd, Magnifica Humanitas, of Prachtige Menselijkheid, over het behoud van menselijkheid in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Wordt zeer interessant. We gaan dat natuurlijk ook opvolgen voor u. En u zal erover horen in onze komende afleveringen, zij het in de Radio Vaticaan of in andere programma's. Wij willen graag onze aandacht nu vestigen op de generale audiëntie van woensdag 20 mei. De Heilige Vader heeft dus opnieuw een catechese gegeven over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, passend in de ondertussen lange reeks die de Heilige Vader geeft en die we ook verder dit jaar mogen blijven verwachten. We gaan luisteren eerst nog naar een bijzondere begroeting die te horen was tijdens de generale audiëntie. Er was namelijk een bijzonder bezoek ook in Rome en deze mochten de paus vergezellen op het platform van waar hij de catechese geeft. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV, gericht aan zijn heiligheid Aram de Eerste, de katholicos van Cilicië, van de Armeens-Apostolische Kerk. We zagen dan eerst beelden van de ontmoeting tussen de paus en de katholicos.
3: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: And the Catholicos di Nasta Paus Plaza.
4: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, Sono molto lieto di dare il benvenuto.
2: Broeders en zusters, het doet mij veel genoegen om zijn heiligheid Aram de Eerste, de Catholicos van Cilicië van de Armeense Apostolische Kerk te mogen verwelkomen, samen met de vooraanstaande delegatie die hem vergezelt. Dit broederlijke bezoek vormt een belangrijke gelegenheid om de banden van eenheid die reeds tussen ons bestaan te versterken, nu wij de volledige gemeenschap tussen onze kerken naderen. Uwe Heiligheid, in deze dagen waarin wij ons voorbereiden op Pinksteren, roep ik de genade van de Heilige Geest af over uw pelgrimstocht naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. En ik nodig alle aanwezigen uit om vurig tot de Heer te bidden, opdat uw bezoek en ontmoetingen een verdere stap mogen zijn op de weg naar volledige eenheid. Laten wij ook bidden voor vrede in Libanon en het Midden-Oosten, dat opnieuw verscheurd wordt door geweld en oorlog. Uwe Heiligheid, ik wil mijn bijzondere dankbaarheid uitspreken voor uw voortdurende persoonlijke inzet voor de ecumene, in het bijzonder voor de internationale theologische dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken. Welkom, Uwe Heiligheid, dierbare bisschoppen en dierbare vrienden. Laten wij samen de voorspraak inroepen van de heilige Gregorius, de verlichter, de heilige Gregorius van Narek, de heilige Nerses, de genadige, en bovenal de heilige maagd Maria, moeder van God, opdat zij ons pad mogen verlichten naar de volheid van die eenheid waar wij allen naar verlangen. Mooie woorden van paus Leo XIV bij het begin van de generale audiëntie op woensdag 20 mei. Op deze wijze werd dus de bijzondere delegatie begroet. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV in zijn catechese over een van de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, en waar de Heilige Vader deze keer zijn aandacht richtte op het document over de liturgie. We horen paus Leo XIV.
4: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato.
2: Dierbare broeders en zusters, vandaag beginnen wij aan een reeks catecheses over het eerste document dat door het Tweede Vaticaans Concilie is afgekondigd, de Constitutie over de Heilige Liturgie, Sacro Sanctum Concilio. Met het opstellen van deze constitutie wilden de concilievaders niet enkel een hervorming van de riten doorvoeren, maar de kerk ertoe brengen die levende band te aanschouwen en te verdiepen die haar vormt en verenigt, het mysterie van Christus. De liturgie raakt inderdaad de kern van dit mysterie. Zij is tegelijkertijd de ruimte, de tijd en de context waarin de kerk van Christus haar eigen leven ontvangt. In de liturgie wordt immers het werk van onze verlossing verwezenlijkt, dat ons tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich heeft verworven, maakt. Zoals de drievoudige vernieuwing, bijbels, patristisch en liturgisch, die de kerk in de loop van de 20e eeuw heeft doorgemaakt, heeft aangetoond, duidt het betreffende mysterie niet op een duistere werkelijkheid, maar op Gods heilsplan, verborgen sinds de eeuwigheid en geopenbaard in Christus, volgens de uitspraak van de heilige Paulus. Dit is dus het christelijke mysterie. De paasgebeurtenis, dat wil zeggen het lijden, de dood, de verrijzenis en de glorificatie van Christus, die juist in de liturgie sacramenteel aanwezig is, zodat we iedere keer dat wij deelnemen aan de samenkomst die in zijn naam bijeen is, ondergedompeld worden in dit mysterie. Christus zelf is de innerlijke bron van het mysterie van de kerk, het heilige volk van God, geboren uit zijn doorboorde zijde aan het kruis. In de heilige liturgie blijft Hij met de kracht van zijn geest handelen. Hij heiligt de kerk, zijn bruid, en verbindt haar met zijn offer aan de Vader. Hij oefent zijn volstrekt unieke priesterschap uit. Hij die aanwezig is in het verkondigde woord, in de sacramenten, in de dienaren die de viering leiden, in de bijeengekomen gemeenschap en in de hoogste mate in de Eucharistie. Zo is het dat volgens de heilige Augustinus de kerk bij het vieren van de Eucharistie het lichaam van de Heer ontvangt en wordt wat zij ontvangt. Zij wordt het lichaam van Christus, de woning van God, bewoond door de Geest. Dit is het werk van onze verlossing, dat ons met Christus verenigt en ons opbouwt in de gemeenschap. In de heilige liturgie wordt deze communione verwezenlijkt door middel van de riten en de gebeden. De rituelen van de kerk drukken haar geloof uit. Volgens het beroemde gezegde, lex orandi, lex credendi, en geven tegelijkertijd vorm aan de kerkelijke identiteit. Het verkondigde woord, de viering van het sacrament, de gebaren, de stiltes, de ruimte, dit alles vertegenwoordigt en geeft vorm aan het volk dat door de Vader is bijeengeroepen, het lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest. Elke viering wordt zo een ware openbaring van de kerk in gebed, zoals de heilige paus Johannes Paulus II in herinnering bracht. Als de liturgie in dienst staat van het mysterie van Christus, wordt duidelijk waarom zij is omschreven als het hoogtepunt waarnaar het handelen van de kerk streeft en tegelijkertijd de bron waaruit al haar kracht voortvloeit. Het is waar dat het handelen van de kerk niet beperkt blijft tot de liturgie alleen, maar al haar activiteiten, de verkondiging, de dienst aan de armen, de begeleiding van de menselijke werkelijkheden convergeren naar dit hoogtepunt. Omgekeerd ondersteunt de liturgie de gelovigen door hen steeds weer onder te dompelen in het Pasen van de Heer. En daardoor worden zij door de verkondiging van het woord, de viering van de sacramenten en het gemeenschappelijk gebed gesterkt, bemoedigd en vernieuwd in hun geloofsengagement en hun zending. Met andere woorden, de deelname van de gelovigen aan de liturgische handeling is tegelijkertijd innerlijk en uiterlijk. Dit betekent ook dat deze deelname zich concreet moet ontvouwen in het dagelijks leven, in een ethische en spirituele dynamiek, zodat de gevierde liturgie zich vertaalt in het leven en een trouw bestaan vereist dat in staat is om concreet te maken wat in de viering is beleefd. Op deze wijze wordt ons leven een levend, heilig en God welgevallig offer, waarmee onze geestelijke eredienst wordt verwezenlijkt. Op deze wijze sticht de liturgie dagelijks hen die in de kerk als heilige tempel in de Heer zijn en vormt zij een gemeenschap die open staat voor en gastvrij is tegenover iedereen. Zij wordt immers bewoond door de Heilige Geest, leidt ons binnen in het leven van Christus, maakt ons tot zijn lichaam en is in al haar dimensies een teken van de eenheid van de gehele mensheid in Christus. Zoals Paus Franciscus zei, de wereld weet het nog niet, maar iedereen is uitgenodigd voor het bruiloftsfeest van het Lam. Dierbaren, laten wij ons innerlijk laten vormen door de rituelen, de symbolen, de gebaren en vooral door de levende aanwezigheid van Christus in de liturgie, waar we in de komende catecheses nog dieper op in zullen gaan.
4: che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
2: Zeker iets om naar uit te kijken, heel mooi deze eerste catechese blijkbaar die de Heilige Vader wil geven over het belangrijke constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, Sacrosanctum Concilium, dat handelt over de heilige liturgie. Het volledige document kan u terugvinden trouwens op onze website in het programma De Kerk Spreekt. Daar is het volledig te beluisteren. Echt de moeite om ons daarin te verdiepen, zoals de Heilige Vader het eigenlijk vraagt van ons in dit jaar. Prachtige document over de liturgie, waar vaak heel veel wordt over gezegd, maar weinigen hebben het gelezen, zo zei de paus ook bij het begin van deze catechetische reeks, om ons juist aan te sporen om het te gaan lezen of, zo u wil, te beluisteren. Op zaterdag dan, 23 mei, stapte de Heilige Vader om 8:00 ochtends in de helikopter richting Acerra, vlak bij Napels, om een pastoraal bezoek te brengen aan de bevolking van de Terra dei Fuochi. Nu, waarom worden deze volkeren zo genoemd? Dat is zeer tragisch. En we zien ook dat de Heilige Vader met deze daad, met dit bezoek, met zijn toespraken ook, een sterke vuist maakt tegen de georganiseerde misdaad. In het bijzonder in Napels en de buurt van Napels. Het is namelijk zo dat deze gebieden gebruikt zijn jarenlang om illegaal afval te dumpen. Een zeer winstgevende praktijk van de maffia, de georganiseerde misdaad. En dat uiteraard zonder enige rekening te houden met de grote gevolgen voor de bevolking van deze gebieden. Het is een vreselijke realiteit. De Heilige Vader heeft op deze wijze er niet alleen aandacht willen op vestigen in Italië, want daar is het zeer goed gekend, maar ook voor ons, in de hele wereld, in de hele kerk. Bij zijn aankomst om 9:15, dat was op het sportveld Arcoleo in Acerra, werd de paus verwelkomd door Monsignor Antonio Di Donna. Hij is de bisschop van Acerra. Ook de heer Roberto Fico, de voorzitter van de regio van Campanië, dokter Michele Di Bari, de prefect van Napels, en dokter Tito Derico, de burgemeester van Acerra, waren daarbij aanwezig. Per wagen begaf de paus zich naar de kathedraal van Santa Maria Assunta, waar hij om 9:15 de bisschoppen, de geestelijken, de religieuzen, de families van de slachtoffers van milieuvervuiling heeft ontmoet. We gaan luisteren naar deze beklijvende toespraak van paus Leo XIV en dat tijdens zijn pastoraal bezoek aan Acerra.
5: Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, buongiorno e grazie per la vostra accoglienza.
2: Eminenties, excellenties, dierbare broeders en zusters, een goede morgen en dank u voor uw verwelkoming, voor uw gastvrijheid. Ik dank de Heer dat ik u mag ontmoeten, nu ik enkele dagen na mijn bezoek aan het heiligdom van Pompeji en de stad Napels terugkeer naar Campania. U weet dat paus Franciscus reeds graag hierheen had willen komen, naar wat helaas de naam Terra dei Fuochi heeft gekregen, maar dat het voor hem niet mogelijk was. Vandaag willen we zijn wens vervullen en erkennen wat een groot geschenk de encycliek Laudato Si is geweest voor de missie van de kerk in dit gebied. De roep van de schepping en van de armen onder u is hier

We zijn de gehele samenleving ontmoeten. Maar ik ben in de eerste plaats gekomen om de tranen op te vangen van diegenen die dierbaren hebben verloren. Gedood door de milieuvervuiling, veroorzaakt door gewetenloze mensen en organisaties die te lang ongestraft hun gang hebben kunnen gaan. Ik ben hier echter ook om diegenen te bedanken die het kwaad met het goede hebben beantwoord. In het bijzonder een kerk die het heeft aangedurfd om aan de kaak te stellen en profetisch te zijn, om het volk in hoop te verzamelen. Omdat ik wist dat ik u aan de vooravond van Pinksteren zou bezoeken, heb ik in de Heilige Schrift gezocht naar een passage die uw weg zou kunnen interpreteren en inspireren. En ik vond die in een grandioos visioen van de profeet Ezechiël, die door de Heer werd meegenomen om een ervaring te beleven die voor het volk in ballingschap een krachtige boodschap van verrijzenis moest worden. En Ezechiël vertelt: de hand van de Heer kwam op mij neer en de Heer bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een vlakte die vol botten was. Hij liet mij er rondom langs lopen. Ik zag dat er een zeer grote hoeveelheid in de uitgestrekte vallei lag en dat ze allemaal verdroogd waren. Dierbaar. God had de man en de vrouw in een tuin geplaatst, opdat zij die zouden bewerken en bewaren. Alles was leven, schoonheid, vruchtbaarheid. Ook dit land werd vroeger Campania Felix genoemd, omdat het door zijn vruchtbaarheid, zijn producten en zijn cultuur wist te betoveren als een lofzang op het leven. En toch, daar is de dood van de aarde en van de mensen. We kunnen ons inleven in de verbijstering van de profeet bij het zien van die uitgestrekte vlakte van verdroogde beenderen. We lijden onder de verwoesting die een prachtig ecosysteem, plaatsen, verhalen en herinneringen heeft aangetast. Geconfronteerd met deze realiteit zijn er twee houdingen mogelijk: onverschilligheid of verantwoordelijkheid. En jullie hebben gekozen voor verantwoordelijkheid en zijn met Gods hulp een weg van inzet en zoektocht naar gerechtigheid ingeslagen. De Heer stelt vervolgens een vraag aan Ezechiël. Hij zei tegen mij: mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer God, u weet het. Dierbaren, zie, God heeft nieuwe vragen voor ons, die onze horizon verbreden. Hij weet dat wij een hart hebben dat op zoek is naar het leven en naar de eeuwigheid verlangt, maar dat deze te gemakkelijk uitstelt tot een onbepaalde en verre tijd, tot een andere wereld die er nog niet is. Ezechiël daarentegen moet zijn volk dienen, het volk dat er is, in de situatie waarin het zich bevindt. Op dezelfde wijze hebben onze kerken de missie om hier en nu het woord van God te laten weerklinken. Dit woord vraagt ons of we in zijn eigen mogelijkheden geloven. Het is woord van leven. Als wij vandaag bijeenkomen, is dat om op dit woord te antwoorden. En we antwoorden als volgt: Heer, de dood lijkt overal te zijn. Het onrecht lijkt te hebben gezegevierd. Criminaliteit, corruptie en onverschilligheid doden nog steeds. Het goede lijkt te verdorren. Maar als u ons vraagt, zullen deze beenderen weer tot leven komen? Dan geloven wij en zeggen wij: Heer God, u weet het.

U weet dat wij weer kunnen opstaan, omdat u onszelf bij de hand neemt. U weet dat onze woestijn kan bloeien. U weet hoe uw rouw in vreugde kan veranderen. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan wij verder met de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven in Acerra voor de kerk aldaar. Maar eerst gaan wij samen met hem het Regina Caeli bidden. We doen dat in het bijzonder voor de mensen in Acerra, voor alle intenties van paus Leo. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met het tweede deel van deze toespraak.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucea teis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit celum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn in het laatste deel met de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven in Acerra. Zusters en broeders, dit alles is heel concreet. Het is een belofte die nu reeds werkelijkheid wordt. Paus Franciscus heeft in de encycliek Laudato Si, hoewel hij een paradigma van de dood aan de kaak stelt, duidelijk de stille doorbraak van nieuw leven aangekondigd. Nadat hij voorbeelden heeft opgesomd waarin mensen al samen een nieuwe start maken en sociale en ecologische rechtvaardigheid een nieuwe vorm geven, schrijft hij: de authentieke menselijkheid die uitnodigt tot een nieuwe synthese lijkt bijna onmerkbaar te wonen te midden van de technologische beschaving. Zal het ondanks alles een blijvende belofte zijn die opbloeit als een hardnekkig verzet van wat authentiek is? Dierbaren, wees getuigen van dit hardnekkige verzet dat tot wedergeboorte leidt, daar waar het evangelie het leven verlicht en transformeert. Dit heeft het Tweede Vaticaans Concilie ons geleerd, in het bijzonder met de Constitutie Gaudium et Spes. De Heer stelt ons nieuwe vragen over hoe wij in onze wijken leven, over de bereidheid om samen te werken tussen mensen en instellingen, over onze passie voor onderwijs, over eerlijkheid in het werk, over de rechtvaardige verdeling van macht en rijkdom, over respect voor mensen en voor alle schepselen. Kunnen deze streken weer tot leven komen? Wees zelf het antwoord. Een verenigde gemeenschap, in geloof en in inzet. En dan zal het leven zich vermenigvuldigen. En dit is het bevel van de Heer aan zijn profeet. Profeteer over deze beenderen en zeg tegen hen: dorre beenderen, luister naar het woord van de Heer. Zo zegt de Heer God tegen deze beenderen: zie, ik zal de geest in jullie laten komen en jullie zullen weer tot leven komen. Ezechiël gehoorzaamt en merkt op: ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Terwijl ik profeteerde, hoorde ik een geluid en zag ik beweging tussen de beenderen die zich tot elkaar toe bewogen, elk naar zijn tegenhanger. Ik keek en zie, er verscheen een bezem bovenop, er groeide vlees en de huid bedekte ze, maar er was geen geest in hen. We begrijpen dus dat het wonder niet in één keer plaatsvindt. De profeet is zeker verbaasd over wat hij ziet en hoort, maar dat is nog niet genoeg. Er ontbreekt nog iets. Dat geldt ook voor ons. We moeten nog steeds vertrouwen, nog steeds luisteren, nog steeds geloven. De keuzes die jullie hebben gemaakt, de kerkelijke weg die jullie hebben afgelegd, de kleine en grote nieuwe beginpunten waarmee jullie de pijn hebben aangepakt, zijn nog niet alles. Als je stilstaat, dan ga je achteruit. De Heer spreekt inderdaad opnieuw tot Ezechiël. Profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en verkondig aan de geest. Zo zegt de Heer God, geest, kom uit de vier windstreken en blaas deze doden aan, opdat zij weer tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij had opgedragen en de geest kwam in hen. En zij kwamen tot leven en stonden op. Het was een groot, ontelbaar leger. Broeders en zusters, mogen de Heilige Geest u laten zien hoe een leger van vrede opstaat en de wonden van dit land en zijn gemeenschappen geneest. Geen vuur meer dat vernietigt, maar vuur dat nieuw leven inblaast en verwarmt. Het vuur van de geest dat de harten en geesten van duizenden en duizenden mannen en vrouwen, kinderen en ouderen doet ontvlammen. En zorg, troost, aandacht en ware liefde inspireert. In het bijzonder jullie, gezinnen die door de dood zijn getroffen, breng nieuw leven voort door aan zonen en dochters, kleinkinderen en buren dat gevoel van verantwoordelijkheid door te geven dat tot nu toe te vaak ontbrak. Laat wrok sterven. Beoefen als eersten de gerechtigheid die jullie vragen, getuig van het leven, leid op tot zorgzaamheid. En jullie, gewijde ambtsdragers, religieuzen, wees levende leden van dit volk. Toon dagelijks het gezag van de dienstbaarheid, die zich vernedert en nadert, die de eerste stap zet en vergeeft. Er moet namelijk een einde komen aan een cultuur van privileges, van hooghartigheid, van onverantwoordelijkheid. Die deze streek, net als vele andere regio's in Italië en de wereld, zoveel kwaad heeft berokkend. Mogen de geest uit de vier windstreken waaien en nieuwe vormen van verkondiging, samenwerking, ecologische en sociale vernieuwing inspireren. Er bestaat inderdaad een spiritualiteit van de plaatsen, maar die heeft alles te danken aan de spiritualiteit van de mensen. De verandering van de wereld begint immers altijd in het hart. Ezechiël zelf kondigde, voorafgaand aan deze profetie van dood en verrijzenis, de vernieuwing aan waartoe alleen God in staat is. Zo zegt de Heer God, ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste, het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in u leggen en ervoor zorgen dat u naar mijn wetten leeft en mijn voorschriften naleeft en in praktijk brengt. Jullie zullen wonen in het land dat ik aan jullie voorvaderen heb gegeven. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Mogen de verrezen Jezus ons schenken. Dat we zo samen mogen leven, in staat om het woord van God te ontvangen en in praktijk te brengen, pelgrims hier op aarde en burgers in zijn eeuwigheid. Nadat de paus de kathedraal van Santa Maria Assunta had verlaten, ging hij in de pausmobiel naar het Piazza Calipari, waar hij om 11:20 de burgemeester en de gelovigen van de gemeenten van de Terra dei Fuochi ontmoette. Na de welkomstwoorden van de burgemeester hield de paus een toespraak en daar gaan we een volgende keer zeker nog naar luisteren. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, alsook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de heilige vader Monsignor Cesare di Pietro benoemd tot bisschop van het bisdom van Locri Gerace in Italië. Hij benoemde kardinaal Oswald Gracious, de aartsbisschop emeritus van Bombay, tot zijn bijzondere gezant voor de 12e algemene vergadering van de Federatie van Bisschoppenconferenties van Azië. Die zal plaatsvinden in Jakarta en dit van 20 tot 26 juli dit jaar. De paus benoemde ook nog eerwaarde heer Fabricio do Prado Nunes tot hulpbisschop van het militair ordinariaat voor Brazilië. En tot slot nog eerwaarde heer Patricio Lorosa Martos tot bisschop van Danlí in Honduras. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren. Een volgende keer gaan we dus nog verder met het tweede deel van het pastoraal bezoek aan Acerra en die bevolking die daar zo erg getroffen is door die milieuvervuiling. En zullen we ook nog de homilie beluisteren, uiteraard, die de paus heeft gegeven op het hoogfeest van Pinksteren. Dat heeft u van ons nog te goed voor een volgende keer. Van harte dank. Graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie, Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid?
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2

tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: "Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover?" Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: "Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen." En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: "Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?" "Nee, Heer, niemand," antwoordde ze. Waarop Jezus zei: "Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer."

Het verhaal is zeer goed gekend, wat we hebben gelezen vandaag in het evangelie. Een overspelige vrouw die voorgeleid wordt bij Jezus, want Mozes in de wet had geschreven dat zulke vrouwen gestenigd moesten worden. Een zonde dus. Een zonde die tot de dood leidt. Wat is het antwoord van Jezus daarop? En we zouden moeten verbaasd zijn dat Jezus zich voorover bukt en op de grond schrijft. En we moeten dus even terugkeren naar de wet van Mozes. Want dat is de wet die de fariseeën, de schriftgeleerden, aanhalen. Mozes heeft ons gezegd. Wat zegt gij ervan? En het is een strikvraag, staat er in het evangelie. En Jezus schrijft op de grond, als eerste reactie. Om dan ook het woord te richten, degene die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wat is die wet van Mozes? Wel, we keren daarvoor terug naar het boek van Exodus, waar Mozes van God zelf de geboden ontvangt en de wet. En die geboden worden geschreven op stenen platen. Zo staat er in Exodus, hoofdstuk 31, vers 18, toen de Heer op de berg Sinaï zijn woorden tot Mozes beëindigd had, overhandigde hij hem de twee platen van het verbond, stenen platen, door Gods vinger beschreven. En iets verder, in hoofdstuk 32, vers 15, staat er: Mozes ging op weg en daalde de berg af. Hij had de twee platen van het verbond in zijn hand, de platen die aan beide kanten beschreven waren. Ze waren aan twee kanten beschreven, aan de voorkant en de achterkant. De platen waren Gods eigen werk. Het schrift was Gods eigen schrift. Hij had het er zelf in gegrift. God had al eens geschreven in het Oud Verbond, namelijk zijn eigen wet, de 10 geboden, gegrift in stenen platen. En wat gebeurt er? Mozes daalt de berg af en hij ziet het volk met een gouden kalf in het midden. Hij ziet het volk verdwaald in afgoderij. En wat gebeurt er? We lezen dit in vers 19 van hoofdstuk 32 in het boek Exodus. Toen Mozes dichter bij het kamp kwam, zag hij het stierkalf en het gedans. Hij werd razend en smeet de platen tegen de voet van de berg aan stukken. Mozes zal de stenen platen beschreven door God zelf stuk maken. Hij gaat die breken. Het geschrift van God gaat verloren. Maar, natuurlijk, God zal barmhartigheid betonen en zal aan Mozes vragen om terug de berg op te gaan. En wat lezen we in hoofdstuk 34, vers 27 van het boek Exodus? Toen sprak de Heer tot Mozes: stel deze woorden op schrift, want op grond van deze woorden sluit ik met u en met Israël een verbond. Zeker, God zal nog altijd stenen platen geven aan Mozes, met daarop de 10 geboden in de stenen platen gegrift. Maar is dat absoluut hetzelfde van die eerste stenen platen die Mozes heeft stuk gemaakt? Waarschijnlijk niet. Want God voegt eraan toe, naast die 10 geboden, stel deze woorden zelf op schrift. Mozes zal zelf schrijven. De wet wordt geschreven, zeker en vast geïnspireerd door God. Maar eigenlijk de echte vinger die gebruikt werd voor het schrijven van de eerste stenen platen die stuk geworpen werden, die zijn verloren gegaan. En wat zien we nu in het evangelie?
wanneer de fariseeën beroep doen op de wet van Mozes, dat Jezus met zijn vinger schrijft op de grond, zoals God het heeft gedaan bij de eerste stenen platen. Nee, Jezus zal de wet van Mozes niet wegdoen, maar hij zal die vervullen, hij zal die terug herstellen, omdat het Mozes was die die eerste stenen platen heeft stuk geworpen. Jezus herstelt door het schrijven van een perfecte wet. De wet die gegeven werd bij het begin, maar die niet opgevolgd werd door de halsstarrigheid van het volk van God. Vandaag kunnen ook wij nog halsstarrig zijn en niet meer denken aan de mooie, barmhartige woorden die God voor ons voorzien heeft. En wat zijn die woorden? Wel, die woorden lezen we dan in het evangelie. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zie daar wat God echt aan ons wil meegeven. Maar ook de laatste zin. Wanneer Jezus zegt dat hij die vrouw niet veroordeelt. Ook ik veroordeel u niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer. Sommigen blijven misschien niet staan bij het allerlaatste dat Jezus hier zegt. Zondig voortaan niet meer. Jezus geeft geen goedkeuring aan de zonde. Jezus geeft geen goedkeuring aan het kwade. Maar Jezus toont barmhartigheid die ons moet motiveren om altijd en voortaan het goede te kiezen. Jezus helpt die vrouw terug recht te staan, omdat hij een nieuwe, perfecte, een herstelde wet heeft geschreven, met zijn vinger op de grond. En die wet is een wet van barmhartigheid, een wet die ons terug laat komen tot bij God. Wanneer Jezus trouwens die opmerking heeft gemaakt van wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, dan zal iedereen, aangesproken door het eigen geweten, weggaan. Iedereen begrijpt ergens wel wat Jezus bedoelt. En dat geldt voor ieder van ons. Wij allen kunnen begrijpen wat Jezus bedoelt, maar dat neemt nog niet weg dat we vrij zijn om een keuze te maken. Wij moeten voortaan beter luisteren naar ons geweten, zoals Jezus het vandaag aan ons voorstelt. Luister, ieder van ons is zondaar. Veroordeel niet, maar dat neemt het oordeel over wat zondig is niet weg. Jezus neemt het juiste midden. Hij gaat niet van het ene extreme, de grote veroordeling, naar het andere extreme, de volledige toelating. Hij blijft in het midden met zijn barmhartigheid, die geschreven wordt vandaag als een nieuwe wet, gegeven aan ieder van ons. Laten we nogmaals lezen deze mooie passage uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, heer, niemand, antwoordde ze.
waarop Jezus zei: "Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer."

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk Leeft. In de uitzending van vandaag kunnen we luisteren naar een gesprek dat we in Banneux hadden met Mary Healy. Zij was aanwezig in ons land, meer bepaald in het heiligdom van Banneux, van 30 oktober tot 2 november 2025. Zij is een van de eerste drie vrouwelijke leden van de Pauselijke Bijbelcommissie. Ze is bijbeltheologe en ze is ook een internationaal spreker over onderwerpen met betrekking tot de Heilige Schrift, evangelisatie, genezing en het geestelijk leven. Tussen haar drukke programma in Banneux door maakte ze tijd om met Radio Maria te kunnen spreken. En we gaan daar nu naar luisteren. Beste luisteraars, we hebben het genoegen om in gesprek te mogen gaan met Mary Healy, die voor het Allerheilige Weekend 2025 aanwezig was in het heiligdom van Banneux op uitnodiging van Charis. We gaan met haar in gesprek, want zij heeft enorm veel in haar mars. We gaan proberen om daar wat van te weten te komen. Thank you for making time for us, for the listeners of Radio Maria, Dr. Healy. Can you please tell us a bit about yourself? Because we heard from different sources, yes, Mary Healy is coming. You're very known in the charismatic groups here in Belgium. But for me, I didn't know you, so I had to do some research. So would you introduce yourself first to our listeners here in Belgium?
1: Yes, sure. Well, I was born in New York. I grew up in a Catholic family that was a Sunday Catholic family. We went to church on Sunday, but that was the extent of it. But then my parents went on a retreat when I was 12, and they had a massive conversion. They fell in love with Jesus, and that very much impacted me as a young person. And so as I grew up, I came to know the Lord, particularly as a young adult, and experienced the grace that we call baptism in the Holy Spirit. The Holy Spirit being poured out in our hearts in a new way that makes the scriptures come alive and gives us an interior revelation of the love of the Father. So I experienced that, and I went to graduate school and studied theology, and in my theology courses, I especially loved scripture.
2: Ze zegt dat ze opgroeide in New York in een katholieke familie, maar een zondagsfamilie noemt ze het. Een familie die wel naar de kerk gaat op zondag, maar die eigenlijk geen diep geloof had. Maar dat veranderde toen haar ouders op een retraite gingen, toen zij 12 was. En daar hebben haar ouders echt een bekering doorgemaakt. Hebben zij Jezus leren kennen, zijn ze van Jezus beginnen houden. En dat heeft een heel grote impact gehad op haar. En dan is zij ook echt, is ze gegroeid in het geloof. In haar tienerjaren was het geloof heel belangrijk voor haar. En dan is ze aan de universiteit begonnen. En daar was de Heilige Schrift was echt wat haar interesseerde.
1: So, when I studied scripture, I began to have a desire to be a teacher of scripture, to spend my life in the word of God. So,
2: ze zegt dat toen dat ze de Heilige Schrift begon te bestuderen, dat ze toen echt ontdekte dat ze een leerkracht wou worden in de Heilige Schrift, dat ze aan anderen de Heilige Schrift wou leren kennen.
1: I studied for 2 years in Austria and then 2 years in Rome and received a doctorate in biblical theology.
2: Ze heeft 2 jaar in Oostenrijk gestudeerd en dan 2 jaar in Rome. En heeft een doctoraat ontvangen in Bijbelse theologie.
1: And so I have been teaching at a seminary in Detroit, Michigan for many years.
2: En ze geeft nu al heel lang les in een seminarie in Detroit.
1: And I'm very active in the charismatic renewal. I speak at conferences and retreats and events around the world.
2: En ze is heel actief in de charismatische vernieuwing. Ze spreekt op conferenties over heel de wereld.
1: I've written some books and I just found out that one of my books was translated into Dutch recently.
2: Ze heeft ook een aantal boeken geschreven en ze heeft heel recent ontdekt dat een van haar boeken ook vertaald is in het Nederlands.
1: It's called Men and Women Are from Eden.
2: Het boek heet Men and Women are from Eden, mannen en vrouwen zijn van Eden.
1: A study guide to John Paul II's theology of the body.
2: Een studiegids over de heilige paus Johannes Paulus II, zijn theologie van het lichaam.
0: Ik ga vragen hoe ze eigenlijk dan zo betrokken is geraakt bij de charismatische vernieuwing, of dat ook te maken heeft met de retraite die haar ouders hebben gedaan. So, you chose to study theology, you became a theologian, now you teach, and you're very involved in the charismatic renewal. First, can you tell our listeners a bit about the charismatic renewal, and also how you got involved? Has it something to do with the retreat your parents did?
1: The Catholic charismatic renewal began in 1967.
2: De katholieke charismatische vernieuwing begon in 1967.
1: With a group of Catholic students who were on retreat.
2: Bij een groep katholieke studenten die op retraite waren.
1: In Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
2: In Pittsburgh, Pennsylvania, in de Verenigde Staten.
1: And there was an outpouring of the Holy Spirit that they were not expecting.
2: En er was een outpouring,
0: uitstorting.
2: Een uitstorting van de Heilige Geest die ze niet verwacht hadden.
1: It began on the Saturday night of the retreat. One of the young men walked into the chapel.
2: Het begon op de zaterdagavond van de retraite. Een jonge man liep de kapel binnen.
1: And he immediately felt the presence of God so powerfully.
2: En hij voelde onmiddellijk de aanwezigheid van God heel krachtig.
1: He fell on his face before the Lord.
2: Hij viel neer op de grond op zijn gezicht voor de Heer.
1: And he experienced the love of the Lord in a way that he never had before.
2: En hij ervaarde de liefde van God op een manier dat hij daarvoor nog nooit ervaren had.
1: And he just began to praise the Lord out loud. He couldn't help but praise the Lord.
2: En hij begon de Heer te prijzen. Vocaal, hij kon het niet helpen om hem luidop te prijzen.
1: And then other students walked in also one by one.
2: En andere studenten begonnen ook de kapel binnen te komen, één per één.
1: And they too experienced this powerful presence of God.
2: En ook zij ervaarden deze krachtige aanwezigheid van God.
1: And this gift of the Holy Spirit, it began to spread quickly among university students.
2: En dit geschenk van de Heilige Geest begon zich heel rap te verspreiden over de universiteitsstudenten.
1: And they began to experience the gifts that the early Christians experienced.
2: En zij begonnen de gaven te ervaren die ook de vroege christenen ervaarden.
1: Tongues, prophecy, healings, miracles.
2: Het spreken in tongen, profetie, genezingen, mirakels.
1: Some people think that that's a Protestant thing.
2: Sommigen denken dat dat een protestants iets is.
1: But no, the Catholic Church has been Pentecostal because the church was born on the day of Pentecost.
2: Maar nee, de katholieke kerk is een Pinksterkerk, want de kerk is geboren op Pinksteren.
1: From the beginning, the Holy Spirit was poured out and made the church alive.
2: Vandaan het begin werd de Heilige Geest uitgestort en maakte de Heilige Geest de kerk levend.
1: He is the soul of the mystical body of Christ, the church.
2: Hij is de ziel van het mystieke lichaam van Christus, de kerk.
1: And every individual Christian is meant to be alive in the Holy Spirit.
2: En elke christen is bestemd om levend te zijn in de Heilige Geest.
1: So the Catholic charismatic renewal was not something completely new. It was a rediscovery.
2: Dus de charismatische vernieuwing was niet iets compleet nieuw. Het was een herontdekking.
1: As Pope John Paul II said, even at Vatican Council II, the church was rediscovering the charismatic dimension.
2: Zoals Paus Johannes Paulus II zei, ook op het Tweede Vaticaanse Concilie herontdekte de kerk de charismatische gaves.
1: Since then, the charismatic renewal has spread all over the world. in almost every country of the world, and there are tens of millions of people who have had their lives transformed by the Holy Spirit.
2: Sinds dan is de charismatische vernieuwing, heeft het zich verspreid over heel de wereld, in alle landen, en zijn er miljoenen en miljoenen christenen die zich ertoe rekenen.
1: When my parents had their conversion, they soon after they became involved in the charismatic renewal, and so that's how I was introduced to it as a young person, and throughout the rest of my life it's been a great gift.
2: Kort nadat haar ouders die bekering ervaarden, zijn zij actief geworden in de charismatische vernieuwing. En dat is ook hoe dat zij Mary Healy het heeft leren kennen. En zij is eigenlijk vanaf dan er altijd actief in geweest.
3: Ik ga haar nu vragen of ze ons kan vertellen hoe mensen in hun eigen leven de Heilige Geest kunnen ontvangen of kunnen herkennen. How can people recognize the presence of the Holy Spirit in their personal lives and or invite him in their lives? And is it for everybody in the Catholic Church?
1: It is absolutely for everybody in the Catholic Church.
2: Het is absoluut voor iedereen in de katholieke kerk.
1: As Pope Benedict XVI said, Jesus is the one who came to baptize the human race in the Holy Spirit.
2: Zoals Paus Benedictus XVI zei, Jezus is degene die kwam om de mensheid te dopen in de Heilige Geest.
1: God created us to be filled with divine life, to be temples of the Holy Spirit.
2: God heeft ons geschapen om tempels te zijn van de Heilige Geest.
1: Now that happens objectively in baptism.
2: Nu, dat gebeurt objectief in het doopsel.
1: But how many people have not experienced it personally?
2: Maar hoeveel mensen zijn er wel niet die het niet persoonlijk ervaren hebben?
1: To be filled with the Holy Spirit is not supposed to be just a theological fact, just something you know theoretically.
2: Om de Heilige Geest te ontvangen, dat is niet een theoretisch iets dat je alleen maar theoretisch moet weten.
1: It's meant to be a fact of experience.
2: Het is bedoeld om een feit te zijn van ervaring.
1: That changes our life.
2: Dat ons leven verandert.
1: So, one of the ways we recognize the presence of the Holy Spirit is that he makes real to us the love of God the Father.
2: Een van de manieren waarop wij de Heilige Geest kunnen ervaren is dat hij aan ons aanwezig maakt de liefde van God de Vader.
1: So that it's not just theoretical. I've heard that God loves me. I accept that as an idea that God loves me. The Holy Spirit makes it real, so I know it.
2: Zodanig dat het niet iets is dat we gewoon gehoord hebben. Ik weet dat de Vader van mij houdt. Maar zodanig dat het iets is dat we echt ervaren, dat je weet, dat je voelt dat de Vader van je houdt.
1: And the Holy Spirit makes real the fact that Jesus is truly the Lord.
2: En de Heilige Geest maakt het echt dat Jezus echt de Heer is.
1: When you know that Jesus is truly the Lord,
2: wanneer je weet dat Jezus echt de Heer is,
1: then you can no longer live life under the burden of anxiety.
2: Dan kan je het leven niet meer leven onder het juk van angst,
1: or oppression, or guilt,
2: of onderdrukking of schuld.
1: And all the things that so many people are living with on a daily basis.
2: En al die dingen waar zoveel mensen elke dag mee te maken hebben.
1: It's like the difference between having someone describe to you a perfectly cooked steak.
2: Het is zoals het verschil tussen iemand die aan u beschrijft hoe je een steak perfect moet maken.
1: And an exquisite glass of wine.
2: En een heerlijk glas wijn.
1: A banquet. Just imagine someone describing the whole thing using very flowery language. You read it.
2: Of een feestpakket. Beeld u in dat iemand het aan jou aan het beschrijven is, heel het menu.
1: Versus eating it.
2: Tegenover het te eten.
1: Tasting it.
2: Het te proeven.
1: We are meant to taste the good things of God.
2: We zijn bedoeld om de goede dingen van God te proeven.
1: Not just to read about them and hear about them.
2: En niet gewoon om erover te lezen of erover te horen.
1: And only the Holy Spirit can do that.
2: En alleen de Heilige Geest kan dat doen.
1: He also brings healing, sometimes physical, sometimes interior.
2: Hij brengt ook genezing, soms fysieke genezing, soms innerlijke genezing.
1: And many other charisms, gifts of the Holy Spirit.
2: En veel andere charisma's, gaves van de Heilige Geest.
1: That he wants to give each baptized person.
2: Dat hij aan elke gedoopte wil geven.
1: To empower each person for the mission that God has called them to.
2: Om hen de kracht te geven voor de missie waar God hen toe roept.
1: But so many people don't know that.
2: Er zijn zoveel mensen die dat niet weten.
4: And that is what you do with your ministry, to teach people how to receive the Holy Spirit and the love of God in their personal lives. And yes. The gifts of the Holy Spirit.
1: Yes, I teach people to be open to the Holy Spirit. And that means not just being theoretically open, but putting yourself in a position where you can receive an outpouring of the Holy Spirit. And sometimes that means find a group of people who are filled with the Holy Spirit and ask them to pray with you. Or find a retreat or a conference or something about the Holy Spirit. Or even listen to a talk on YouTube. Read a book by someone who is filled with the Holy Spirit. And then pursue the Holy Spirit.
2: Haar apostolaat is het leren aan mensen om open te zijn voor de Heilige Geest. Om mensen te leren in welke positie ze moeten innemen om open te zijn voor de Heilige Geest. En dat kan op veel verschillende manieren. Een groep mensen leren kennen die open zijn voor de Heilige Geest. Of naar een conferentie gaan, een boek lezen, iets op YouTube kijken.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de kerk leeft. We luisteren nu verder naar het gesprek met Mary Healy. As a Catholic and member of the Charismatic Renewal, how do you see the relationship between the sacraments and the outpouring of the Holy Spirit?
1: In the sacraments, we receive the objective gift of the Holy Spirit.
2: Nele vroeg hoe dat zij als katholiek de verhouding ziet tussen de sacramenten en de uitstorting van de Heilige Geest. En ze antwoordt, in de sacramenten zijn objectief de Heilige Geest aanwezig.
1: Especially baptism and confirmation.
2: En in het bijzonder bij het doopsel en het vormsel.
1: So we are given the Holy Spirit in those sacraments. But as human beings, we have to assimilate that gift. We have to make it our own.
2: Dus in het doopsel en het vormsel ontvangen wij de Heilige Geest. Maar we moeten de Heilige Geest ook eigen maken. Het integreren, assimileren.
1: Confirmation especially is the sacrament that perpetuates the grace of Pentecost in the church.
2: Het vormsel in het bijzonder is het sacrament dat Pinksteren voortzet in de kerk.
1: And that's what the catechism says. The confirmation perpetuates the grace of Pentecost.
2: En dat is ook wat de catechismus van de kerk zegt. Dat het vormsel genade van de Heilige Geest voortzet in de kerk.
1: And it equips a person to be a witness for Christ.
2: En het rust een persoon uit om een getuige te zijn van Christus.
1: And if we look at what Scripture tells us about the grace of Pentecost.
2: En als we kijken wat de Heilige Schrift ons vertelt over de genade van Pinksteren.
1: We see people who are overwhelmed by the love of God.
2: Zien we mensen die totaal overdonderd werden door de liefde van God.
1: Who begin to proclaim the good news of Jesus boldly.
2: Die het goede nieuws van Christus beginnen te verkondigen.
1: They are so overwhelmed by God that they seem intoxicated.
2: Ze zijn zo overdonderd door God dat ze er wel geïntoxiceerd uitzien.
1: As the fathers of the church said, it's the sober intoxication of the spirit.
2: Zoals de kerkvaderen zeiden, het is de sobere intoxicatie van de Heilige Geest.
1: And they are equipped with charisms. And to share Jesus with the world.
2: Ze worden uitgerust met charisma's om Jezus te delen met de wereld.
1: Do we see that when people receive confirmation today?
2: Zien we dat wanneer mensen vandaag het vormsel ontvangen?
1: Or is it very often, as we say, the sacrament of graduation?
2: Of is het, zoals ze zeggen, het sacrament van afstudering, ja.
1: The last time you see a person in church. Bye-bye.
2: De laatste keer dat je die persoon nog ziet in de kerk.
1: Something is drastically wrong with that situation.
2: Er is iets drastisch verkeerd met die situatie.
1: So there has to be a bringing together of the objective and the subjective.
2: Dus moet het objectieve en het subjectieve samengebracht worden.
1: So those preparing for confirmation.
2: Zij die zich voorbereiden op het vormsel.
1: They need to be taught by people who are alive in the Holy Spirit.
2: Zij moeten onderricht krijgen van mensen die levend zijn in de Heilige Geest.
1: They need to hear testimonies.
2: Ze moeten getuigenissen horen.
1: They need to witness the charisms of the Holy Spirit in action.
2: Zij moeten zelf de charisma's van de Heilige Geest daar getuige van zijn.
1: They need to have their expectant faith stirred up in them.
2: Zij moeten een verwachtende geloof in hen gestimuleerd krijgen.
1: And then the sacrament can come alive.
2: En dan kan het sacrament tot leven komen.
1: So what we call baptism in the Holy Spirit in the charismatic renewal.
2: Dus wat wij in de charismatische vernieuwing noemen de doop in de Heilige Geest.
1: It's simply the coming alive of the grace of confirmation.
2: Het is simpelweg het leven, het tot leven komen van de Heilige Geest van het vormsel.
0: As a biblical scholar, yes, you already in this interview referred often to scripture. You also stress the importance of reading the Bible in the Holy Spirit. What do you mean by that?
1: Mm. Scripture, as Vatican II says, it must be read and interpreted in the same spirit by which it was written.
2: Nele vraagt, zij is een Bijbelwetenschapper en zij benadrukt vaak dat je de Bijbel moet lezen in de Heilige Geest. En ze vraagt wat dat dan betekent. En Mary Healy antwoordt dat de Tweede Vaticaanse Concilie benadrukt dat de Bijbel moet gelezen worden in dezelfde geest als waarmee geschreven is.
1: Pope Benedict XVI wrote about that a lot.
2: Paus Benedictus XVI heeft daar heel veel over geschreven.
1: The Holy Spirit inspired the human authors of Scripture.
2: De Heilige Geest heeft de menselijke auteurs van de Heilige Schrift geïnspireerd.
1: Because the divine realities that are revealed in Scripture.
2: Want de goddelijke realiteiten die worden geopenbaard in de Heilige Schrift.
1: Surpass the capacity of the human mind.
2: Gaan de capaciteit van het menselijk verstand te boven.
1: We cannot understand them or speak about them apart from the Holy Spirit.
2: Wij kunnen ze niet verstaan of erover spreken zonder de Heilige Geest.
1: So just as he inspired the biblical authors, he also has to inspire the reader.
2: Dus net zoals dat de Heilige Geest de auteurs heeft moeten inspireren, moet hij ook de lezers inspireren.
1: So that we can truly understand what God is communicating through Scripture.
2: Zodat we echt kunnen verstaan wat God aan ons aan het communiceren is door de Heilige Schrift.
1: You can know everything about the biblical languages, the original culture, the history.
2: Je kunt alles weten over de Bijbelse talen, de context, de geschiedenis.
1: The objective meaning of the words.
2: De objectieve betekenis van de woorden.
1: And still not understand anything that God is communicating.
2: En toch nog altijd helemaal niets verstaan van wat God aan het communiceren is.
1: Without the Holy Spirit.
2: Zonder de Heilige Geest.
1: So biblical interpretation has to be biblical interpretation on the knees and not just at the desk.
2: Dus Bijbelse interpretatie moet een interpretatie zijn op de knieën en niet aan het bureau.
0: Which is contrary to a current that exists today among exegesis, I think.
1: Yes, yeah. Very much.
0: Yeah,
1: very much. And again, Pope Benedict spoke about that quite a lot, because most contemporary biblical exegesis treats the Bible as merely a human artifact, an ancient document from the past.
2: Dit gaat in tegen een stroming binnen Bijbelexegese vandaag de dag, die de schrift bestudeert als louter een menselijk iets.
1: And so that's why much of biblical interpretation is spiritually sterile. It doesn't feed the heart.
2: En dat is waarom veel Bijbelexegese spiritueel onvruchtbaar is. Het voedt niet ons hart.
1: It may say some correct things, but it will also say some incorrect things if it's reading scripture as a mere human artifact.
2: Het kan soms zeker wel correcte dingen zeggen, maar het zegt zeker en vast ook incorrecte dingen als het de Bijbel behandelt als louter een menselijk artefact.
1: We have to recognize the word of God. Scripture is the word of God in human words.
2: We moeten erkennen dat de Heilige Schrift het woord van God is in menselijke woorden.
1: And so we have to read it as a communication from God through human authors.
2: We moeten het lezen als een communicatie van God door menselijke auteurs.
1: And when we read it that way, it is life-giving.
2: En wanneer we het zo lezen, dan geeft het leven.
1: And I'm thankful that there is a change going on in biblical exegesis today.
2: En ik ben dankbaar dat er een verandering is binnen Bijbel-exegese vandaag.
1: Many scholars now recognize the need for a hermeneutic of faith.
2: Veel wetenschappers erkennen nu dat er een
3: nood is aan een hermeneutiek van geloof.
2: Hermeneutiek van geloof.
3: Are you also referring to, for example, Lectio Divina? So it's we have to receive it in faith. Mm-hmm. As a word from God, not mm-hmm. only from made by men, but at the same time also a word from God personally to us, to mm-hmm. each one of us.
1: Mm-hmm. Yes, absolutely. You could say the word of God, every part of Scripture, is not like a postcard that God sends, because a postcard, you read it and then you put it away or you throw it away.
2: Nele vroeg haar of dat ze ook refereert naar Lectio Divina, dus dat het woord van God ook persoonlijk tot ons spreekt. En Mary Healy antwoordt dat ja, absoluut, ze dat ook zo bedoelt, dat het woord van God niet een soort postkaart is, een ansichtkaart, dat je even leest en dan weggooit.
1: It's like a wedding invitation.
2: Het is een huwelijk.
1: It calls for an answer.
2: Het is zoals een huwelijksuitnodiging. Het vergt een antwoord.
1: And so every time we read scripture in faith, God is speaking to us.
2: En dus elke keer dat we in geloof de Heilige Schrift lezen, spreekt God tot ons.
1: And he's waiting to hear for our response.
2: En hij is aan het wachten om ons antwoord te horen.
1: It is meant to be a dialogue of love.
2: Het is bedoeld als een dialoog van liefde.
1: And that's what Lectio Divina is.
2: En dat is ook wat Lectio Divina is.
1: When we read, he speaks.
2: Wanneer wij lezen, spreekt hij.
1: When we pray, we are responding to him.
2: En wanneer wij bidden, antwoorden wij hem.
3: Ik ga haar nog vragen naar bepaalde ervaringen of dingen die ze heeft meegemaakt waar ze misschien aan denkt om met onze luisteraars te delen. De kracht van de Heilige Geest of ook de kracht van de Heilige Schrift. You who have so much experience with Scripture, with the Holy Spirit. Can you maybe share with us, because you talked about the importance of testimony, can you share with us some very beautiful things that happened through prayer, to invoking the Holy Spirit through Scripture? I guess there will be many, but if you have to choose.
1: Yes, there are so many. It's hard to know where to begin. One scripture passage that comes to my mind is in Romans chapter 8, when St. Paul says, all who are led by the Spirit of God are children of God.
2: Ze zegt, er zijn zoveel getuigenissen, het is moeilijk om eentje te kiezen. Maar waar ze nu aan denkt, is de Romeinenbrief hoofdstuk 8, waar Paulus zegt, telkens wanneer de Geest in ons uitroept, Abba, Vader, dan getuigt hij dat wij kinderen zijn van God.
1: And I remember reading that when I was a young adult. And I understood it for the first time.
2: En ze kan zich herinneren wanneer ze dat voor het eerst las als een jong volwassene, dat zij het voor de eerste keer ook verstond.
1: That God really is Abba, Father.
2: Dat God echt Vader is, Abba.
1: And that I could speak to him as a child. I could tell him anything.
2: En dat ik met hem kon spreken zoals een kind dat doet. Dat ik hem alles kon vertellen.
1: And I had this intimate relationship with him.
2: En dat ik een intieme relatie had met hem.
1: And he is crazy about his children.
2: En dat hij zielsveelt, dat hij gek is op zijn kinderen.
1: It became real to me.
2: Het werd echt.
1: And that was a work of the Holy Spirit.
2: En het werd echt voor mij. En dat was een werk van de Heilige Geest.
1: Another example would be so many healings that I've seen the Lord do. One was, there was a woman who had a hemorrhage, a flow of blood, like the woman in the gospel.
2: Een ander voorbeeld zijn de vele genezingen die zij al heeft mogen zien. Er was eens een vrouw die aan bloedverloeien leed, zoals de vrouw uit het evangelie.
1: And I prayed over her with a little group of people. We prayed over her.
2: En wij hebben over haar gebeden met een kleine groep mensen.
1: And afterwards she said, I felt like a warm blanket came over me.
2: En achteraf zei zij dat het voelde alsof er een warm deken over haar kwam.
1: And I felt that I was healed.
2: En ik voelde dat ik genezen was.
1: She had had this continuous bleeding for 2 years.
2: Ze had deze voortdurende bloeding voor 2 jaar.
1: And she was on medication. And if she stopped the medication, she was hospitalized. It was a very serious condition.
2: Ze nam er medicatie voor en wanneer dat ze stopte met die medicatie, moest ze naar het ziekenhuis. Zo erg was de aandoening.
1: But she felt that when we prayed. And then we all left.
2: Maar zij ervaarde dat toen wij baden en dan zijn wij allemaal weggegaan.
1: And she was left alone in the chapel with just praying before a crucifix.
2: En zij bleef alleen achter in de kapel aan het bidden voor het kruis.
1: And she looked up at the crucifix and said, Jesus, did you heal me?
2: En ze keek op naar het kruis en vroeg, Jezus, heeft u mij genezen?
1: And when she told me later, she said, now look, I'm a scientist and I'm a skeptic.
2: En later vertelde ze mij hierover en zei ze, kijk, ik ben een wetenschapper, ik ben een scepticus.
1: But when I said that to Jesus, he nodded.
2: Maar toen ik dat vertelde aan Jezus, knikte hij.
1: So she said, I went home and I didn't take my medication.
2: En dus ben ik naar huis gegaan en heb mijn medicatie niet genomen.
1: And I have no more bleeding.
2: En ik heb geen bloedingen meer.
1: And again, about 6 months after that, she emailed me and she said, I've been fine ever since then.
2: En 6 maanden later heeft ze mij een mail gestuurd waarin ze zei dat ze sinds dan genezen is.
1: What Jesus did 2000 years ago in Galilee, he's still doing now.
2: Wat Jezus deed 2000 jaar geleden in Galilea, dat doet hij nog altijd.
1: Every case is unique, of course. Jesus does different things with different people, but he's still doing miracles today, like he did then.
2: Elk geval is natuurlijk uniek. Jezus doet verschillende dingen voor verschillende mensen, maar hij verricht nog altijd wonderen vandaag.
3: Ik ga vragen of ze dan ook zou iedereen willen aanmoedigen om genezing te bidden voor genezing. Would you encourage every person of faith to pray for healing?
1: Yes, I would encourage every person of faith to pray for healing. We already do that. At Mass, in the prayers of the faithful, in personal prayer. I mean, if you know someone who is seriously sick, you pray for them, right?
2: Ze antwoordt ja, ze zou zeker vast mensen aanmoedigen om te bidden voor genezing. Maar nu doen gelovigen dat natuurlijk ook al

0: and do miracles.
1: Wij geloven niet echt dat Jezus ons gebed verhoort en wonderen verricht.
0: So we need a renewal of the mind.
1: Dus we hebben een hernieuwing nodig van onze geest.
0: Our thinking needs to change.
1: Ons denken moet veranderen.
0: To come into alignment with the truth of Scripture.
2: Om in overeenstemming te komen met de waarheid van de Heilige Schrift.
0: So it's not enough just to tell people, yeah, pray for healing.
1: Het is niet genoeg om aan mensen te zeggen, ja, bid maar voor genezing.
0: Our prayer becomes effective to the degree we have our minds renewed.
1: Ons gebed wordt effectief, brengt verandering wanneer dat we onze geest veranderen.
0: And we have faith and really believe who Jesus is.
1: En wanneer wij geloof hebben en echt geloven wie Jezus is.
0: So people usually need some good training.
1: Dus mensen hebben vaak goed onderricht nodig.
0: And also people need training in how to have a good interaction with someone who needs healing.
1: En mensen hebben ook training nodig in hoe om te gaan met mensen die genezing nodig hebben.
0: One way to receive training like that is through a ministry called Encounter Ministries.
1: Een van de manieren waarop dat je deze training kunt ontvangen is door een apostolaat genaamd Encounter Ministries.
0: It's based in the US, but it's all over the world and they offer training online.
1: Het heeft zijn basis in de Verenigde Staten van Amerika, maar het is actief over heel de wereld online.
0: There are several people here who are doing the online training.
1: Er zijn ook hier velen aanwezig die deze online training doen.
0: And they also have an in-person campus in Versailles.
1: En ze hebben ook een campus in Versailles.
0: And several other places in Europe.
1: En ook op veel andere plaatsen in Europa.
0: The website is encounterministries.us.
1: De website is encounterministries.us.
2: We luisteren nu nog naar een stuk muziek en dan kunnen we dadelijk luisteren naar het laatste deel van het gesprek met Mary Healy.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de kerk leeft. We luisteren nu verder naar het gesprek met Mary Healy. Ik ga haar nog heel hartelijk bedanken, want we moeten haar laten gaan. Het is hier een heel druk programma voor Mary Healy. Maar ik ga haar nog vragen om een boodschap te geven aan katholieken in ons land, omdat we toch wel een heel geseculariseerd land zijn. En ook of dat Maria een plaats heeft in haar persoonlijk leven en in haar dienstwerk. Thank you very much for making this time for us. We will have soon have to let you go. But if you could share maybe one message with Catholics here in Belgium. We're a very secularized country. I know you're also involved in counseling people in evangelization. Mm-hmm. Yes, if you can say something to our listeners here in Belgium.
1: Yes, I will say to your listeners what I said to the people at the conference here today, that from my perspective in the U.S., when we think of Belgium, we think of one of the most secularized countries in Europe, and we know your society has many challenges, but God sees something different. The Lord wants to bring revival here, to this very place where it seems most unlikely. The Lord wants to bring his church alive. And he wants to reach the many millions of people, even here, who don't know him. Some of them baptized, many of them, who have no connection with the Lord or with the church.
2: Ze zegt dat ze hetzelfde zal zeggen als wat ze aan de mensen hier die aanwezig zijn op de conferentie gezegd heeft. Dat God heropleving wil brengen in België. In de Verenigde Staten staat België bekend als een heel geseculeerde samenleving. Een samenleving met veel uitdagingen. Maar God wil hier miljoenen hem laten kennen. Ook de velen hier die gedoopt zijn, maar die hem niet kennen. God wil hier heropleving brengen.
1: And he is already beginning to do that. Because there is such a thirst here.
2: En hij is dat nu al aan het doen, omdat er hier zo'n grote dorst is.
1: A culture that has turned away from God leaves a spiritual vacuum.
2: Een cultuur dat God de rug toekeert, dat creëert een spiritueel vacuüm.
1: And many people feel it, a spiritual emptiness.
2: En heel veel mensen voelen dat, die spirituele leegheid.
1: And the people are hungry, they're seeking.
2: En de mensen zijn hongerig, ze zijn op zoek.
1: The Lord wants to bring his church alive, so they can go out into that harvest.
2: De Heer wil de kerk levend maken, zodanig dat we de oogst kunnen binnenbrengen.
1: And bring home the lost sons and daughters.
2: En de verloren zonen en dochters thuis te brengen.
1: Both the ones who are baptized and the ones who are not baptized.
2: Zowel zij die gedoopt zijn als zij die nooit gedoopt zijn.
1: So he is re-equipping his church.
2: Dus hij is zijn kerk aan te heruitrusten.
1: To carry out the mission that he gave from the beginning.
2: Om zijn missie die hij van het begin aan de kerk gaf uit te dragen.
1: And he's just waiting for people who will say yes.
2: En hij is aan het afwachten op mensen die ja zeggen.
1: Who will give the Lord full permission to do whatever he wants.
2: Die God de volledige toestemming zullen geven om te doen wat hij wil.
1: And people who will pursue the Holy Spirit and seek and ask and knock.
2: En mensen die de Heilige Geest zullen najagen en zoeken en aankloppen.
1: Because the Lord, he wants to answer that prayer. He wants to pour out his spirit anew.
2: Want de Heer wil dat gebed verhoren. Hij wil zijn Heilige Geest opnieuw uitstorten.
1: So the next time I come back to Belgium, I know I am going to see new life happening. Already it's happening.
2: Dus de volgende keer dat zij in België zal zijn, weet zij dat ze nieuw leven zal aantreffen. Het is nu al gaande.
1: Young people coming to faith out of the blue.
2: Jonge mensen die uit het niets tot geloof komen.
1: people being set on fire for mission.
2: Mensen die vuur vatten voor de missie.
1: People going to conferences where the Holy Spirit is present.
2: Mensen die naar conferenties gaan waar de Heilige Geest aanwezig is.
1: And encountering Jesus.
2: En Jezus ontmoeten.
1: And finding out that he is alive.
2: En ontdekken dat hij wel degelijk levend is.
1: And then becoming missionaries to those around them.
2: En die dan missionarissen worden aan de mensen rondom hen.
1: The Lord is doing that.
2: De Heer is dat aan het doen.
3: And last but not least, we're Radio Maria. Does Our Lady have a place in your life and in your ministry?
1: Absolutely. She does. Of course, I'm named after her. She was the first person to receive the Holy Spirit at the Annunciation.
2: Absoluut. Ik ben genoemd naar Onze Lieve Vrouw. En zij was de eerste vrouw die de Heilige Geest ontving bij de Annunciatie.
1: She was also present in the upper room at Pentecost.
2: Zij was ook aanwezig in de bovenkamer bij Pinksteren.
1: And so she is specially present wherever there is a group of Catholics calling upon the Holy Spirit.
2: En zij is dus speciaal aanwezig overal waar er een groep katholieken de Heilige Geest aanroept.
1: She's been very important in my life.
2: Ze is heel belangrijk geweest in mijn leven.
1: In many ways, for one thing, she's my travel agent.
2: Op veel verschillende manieren. Op één manier is dat ze bij de reisgids is.
1: I have a crazy schedule and crazy travels, but she takes care of everything.
2: Ik heb een gestoord reisschema, ja. En heel chaotisch, maar Onze Lieve Vrouw zorgt er altijd voor.
1: And she helps me be open to whatever the Lord wants.
2: En zij helpt mij om open te staan voor wat de Heer ook wil.
3: Dr. Mary Healy, thank you very much for your time and united in prayer.
1: Amen. You're welcome and thank you very much. Thank you for your ministry.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorstin. Gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder uit Klein worden om lief te hebben, het leven van de heilige Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. Gisteren zijn we geëindigd op het moment dat Jeanne in Rennes is voor een bedeltocht. Terwijl ze daar is, krijgt ze een brief van Marie Jamais. Herinner u, Marie Jamais is de jonge vrouw die tot overste van de groep vrouwen benoemd is, niet door de groep zelf gekozen, maar door Abbé Le Pailleur. Brief van Marie Jamais. Saint-Servant, 26 januari 1846. Mijn beste kind, bij het lezen van je brief heb ik de goddelijke voorzienigheid meermaals gedankt. Hoe goed is God dat hij een arm meisje als jij bent zo'n goed onthaal bereidt. Met veel vreugde vernam ik dat een goede dame je edelmoedig en gastvrij opgenomen heeft. Wil haar alstublieft onze dank overbrengen en zeg haar dat wij God zullen vragen haar te zegenen. Denk er in ieder geval aan, mijn kind, haar geen last te bezorgen, haar zo weinig mogelijk te storen en geen misbruik te maken van de goedheid van deze zo buitengewoon vriendelijke dame. Met evenveel vreugde las ik over de goede ontvangst die je te beurt viel bij de heer prefect, over de zegen van de bisschop, over de hulp die monsieur Chevremont je verleent. Dat je overal zo goed onthaald wordt en dat invloedrijke dames je de eer aandoen bij hen aan tafel genodigd te worden. Mijn kind, ik raad je aan je heel dankbaar te tonen en in alle omstandigheden uiterst beleefd en bescheiden te zijn. Wees op je hoede en koester geen enkel gevoel van eigenliefde. Bedenk dat het niet om jouw persoon gaat, maar dat God dit alles toelaat voor het welzijn van de armen. Houd steeds voor ogen wat je bent. Arm, zwak, ellendig en tot geen enkel goed in staat. Ik ben ook tevreden, mijn kind, dat je de armen van Rennes zo'n goed hart toedraagt. Uit de beschrijving die je geeft lijkt het me dat ze grotendeels aan hun lot overgelaten zijn. Dit verscheurt ook mijn hart. Het zou, zoals je schrijft, ongetwijfeld goed zijn als ze een huis hadden als het onze. Je verlangens zijn uitstekend, maar de zaak is niet eenvoudig. Moesten we alleen toegewijde meisjes nodig hebben, dan zouden we er wel enkele kunnen afstaan. Maar vergeet niet dat de oprichting van iets dergelijks slechts mogelijk is met de toestemming van de prefect en misschien ook van de burgemeester, en dat de medewerking van vele anderen onontbeerlijk is. En dat alles is ver van gemakkelijk. Het is alleen gemakkelijk en mogelijk voor God. Mijn kind, ik beveel je nog eens aan, nederig, ingetogen, bescheiden en voorzichtig te zijn. Wij bidden God en zijn heilige moeder dat deze genade je gegeven zal worden. Ga door met bedelen, maar wees niet opdringerig. Je gezellinnen zijn gezond. Onze goede vader stelt het wel en bidt voor je. Vergeet hem niet in je gebeden. Ik ben beter en doe weer mijn gewone bezigheden. Ik vraag je ons, door de vriendelijke bemiddeling van mademoiselle Morel, verder nieuws te schrijven. We hopen de brief zaterdag of zondag te ontvangen. Monsieur Diot, vicaris van Saint-Servant, komt volgende week in Rennes en zal je het antwoord brengen. Indien mogelijk laten we je nog weten welke dag en hoe laat hij komt, zodat hij je kan zien. Ik vraag je nog eens mademoiselle Morel van harte te danken. Mijn kind, ik omhels je hartelijk in de Heer. Door Maria. Je moeder, Marie Jamais. Uit deze brief blijkt duidelijk de invloed van Abbé Le Pailleur. Het is moeilijk aan te nemen dat Marie Jamais zich op zo'n neerbuigende toon tot Jeanne zou hebben gericht. Hoofdstuk 16. De Stichting te Rennes, 1846.
Jeanne was op 19 januari in Rennes aangekomen met het doel te gaan bedelen voor Saint-Servan. Uit de brief van Marie Jamais van 26 januari blijkt dat Jeanne haar reeds gewezen had op de noodzaak in Rennes een huis te stichten. Op 14 februari vernemen we, weer via Marie Jamais, dat Jeanne zowel bedelde voor Saint-Servan als een stichting voorbereidde in Rennes. Ze werd door monseigneur Brosset Saint-Marc vriendelijk ontvangen en had reeds toestemming gekregen van de prefect en de burgemeester. Op 28 februari voegde Marie Jamais zich bij haar om met het nieuwe huis te beginnen. Jeanne had reeds een grote kamer met een aangrenzende kleine ruimte gehuurd. Jeanne en Marie installeerden zich daar samen met een arme, zieke en blinde vrouw, zoals in Saint-Servan. Al spoedig hadden ze 10 huisgenoten die zich bij juffrouw Marie en juffrouw Jeanne, zoals ze genoemd werden, heel gelukkig voelden. Ze kregen een vriendelijke en vindingrijke helper in de persoon van monsieur Varango, directeur van de optische telegraaf te Rennes. Dit communicatiemiddel dat, zoals we reeds zagen, sedert 1832 in gebruik was, kon alleen bij helder weer gebruikt worden en zal daarom maar zelden dienst gedaan hebben. Daardoor beschikte de directeur over veel vrije tijd, die hij besteedde aan zijn hobby, het maken van meubels. Hij had de zusters in Saint-Servan gekend en kwam hen opzoeken. Toen hij zag hoe armelijk hun huisraad was, maakte hij een bed voor hen. Wat later kwam hij terug en zag dat ze weer op de grond sliepen, omdat ze hun bed aan een bejaarde gegeven hadden. Hij maakte een nieuw bed en eiste dat ze het zelf zouden gebruiken. Op 3 maart publiceerde de Auxiliaire Breton een nieuwe mededeling van Jeanne. Ze geeft daarin verslag van haar bedeltochten over de afgelopen maand. 1800 francs en een hoeveelheid kleding en meubilair. Dit zou dienen voor het tehuis in Rennes. Deze mededeling werd op 14 maart overgenomen door de publicataire de Côte du Nord, te Saint-Brieuc, en door enkele bladen te Dinan. Ook daar was er belangstelling voor Jeanne. Maar hun onderkomen werd te klein. Biddend gingen de twee zusters op zoek naar een grotere woning, doch tevergeefs. Ze namen nu hun toevlucht tot Sint-Jozef, die in het gebed van de zusterkens der armen steeds meer plaats zou krijgen. Op 19 maart, zijn feestdag, bad Marie Jamais in de kerk van alle heiligen. Misschien herinnerde zij de voedstervader van Jezus aan de stal van Bethlehem en het huis van Nazareth. Onverwacht komt iemand haar vragen: hebt u een huis gevonden? Nog niet. Ik heb iets voor u. Ze gingen kijken. Het huis lag in een buitenwijk van de Madeleine in dezelfde parochie en kon 40 à 50 mensen herbergen. Een paviljoen zou als kapel kunnen dienen. Op 25 maart werd met toestemming van Saint-Servan het contract getekend en nog dezelfde dag werd het huis betrokken. Soldaten hielpen bij het verhuizen van het meubilair en het overbrengen van de oude vrouwen. Het aantal inwoners groeide aan. Op 31 maart meldde de Auxiliaire Breton dat Jeanne, dankzij haar onvermoeibare ijver tijdens haar bedeltochten, voldoende meubilair had ingezameld om 16 armen te kunnen opnemen. Op 11 april publiceerde dezelfde krant een zeer welwillend opgestelde vergunning waarin de burgemeester Jeanne toestemming gaf om in Rennes te blijven bedelen. Men kon er lezen: het gesticht gedijt. Jeanne Jucon vervult met dezelfde ijver haar opdracht tot naastenliefde. Ze zet zich onvermoeibaar en met algehele zelfverloochening in, heeft geen andere middelen dan haar vertrouwen in de voorzienigheid. 2 kranten van Dinan zullen deze tekst op 16 en 19 april overnemen. Rond deze tijd werden er 2 bedelaressen opgenomen die sinds lang de gewoonte hadden zich geknield neer te zetten op de treden voor een kerk. Goede zielen noemden hen het geloof en de hoop. Goede zielen noemden hen het geloof en de hoop.
Voor wie hen beter kenden, waren ze de zuiplappen. Na langdurig verzet lieten ze zich tenslotte in het gesticht opnemen. In korte tijd veranderden ze tot

Een Morel, bij wie Jeanne na haar aankomst te Rennes logeerde, meldde zich als postulante. Jeanne had veel indruk op haar gemaakt en nu kwam ze zich ten dienste stellen van de armen. Op 9 mei werd de jeugdige Eulalie Jamais tot overste van de nieuwe communiteit benoemd. Haar zuster, die nu haar handen weer vrij kreeg, ging naar Saint-Servant terug en nam 2 postulanten van Rennes mee. Ze zou in Saint-Servant nog andere postulanten aantreffen. Het leven in het nieuwe huis was hard. Men bakte zelf brood om geld uit te sparen. Soms gingen ze, om hun weldoeners een dienst te bewijzen, waken bij zieken. Tussen 2 bedeldagen brachten ze daar dan wakend de nacht door. En bedelen was vermoeiend. Ze hadden geen ezel en moesten alles zelf dragen. Deze details werden neergeschreven door Françoise Trévely. Ze voegde eraan toe dat ze soms haar vracht neerzette en niet meer voelde dat ze schouders had. "We zijn zo moe," schreef Eulalie, "dat we geen kracht meer hebben om te bidden."

De mensen waren gewoon de zusterkens in hun armoedige kleding voorbij te zien gaan. Eulalie, die vroeger haar zuster verweten had dat ze zo pover gekleed was, moest er nu zelf om lachen. Ik was nogal dik en met mijn twee manden had ik, zowel in Rennes als in Saint-Servant, de hele straat nodig. Iedereen lachte om mijn grove kleren en versleten schoenen. We offerden dit alles aan God voor de bekering van een bejaarde en ons hart was gelukkig. De kleine communiteit had inderdaad reden om gelukkig te zijn. God liet zijn antwoord op hun vertrouwen vaak blijken uit de edelmoedige giften die ze ontvingen. Op zekere dag, zo vertelde Eulalie, zouden we de was gaan doen, doch er was geen hout. Ik ging naar de houtstapel, maar vond daar alleen grote blokken en had niemand om die te klieven. We richtten ons tot de lieve Heer, want de was moest absoluut gedaan worden. Even later kwam er een kar hout. De man die ze bracht vertelde dat zijn baas op de werf was gekomen en gezegd had: maak een kar met hout klaar en breng die naar de zusterkens. Toen hij het hout ging opladen, kwam de baas terug en zei: de zusters zijn zo arm dat ze niemand kunnen betalen om het hout te klieven. Maak het dus eerst klein. Haar verhaal ging verder. Op een avond kwam de keukenzuster me vragen te bellen voor het avondmaal, hoewel ze niets aan de zusters kon voorzetten. Ik vroeg haar of de armen genoeg gekregen hadden. O ja, moeder, dat is goed, zei ik. Je hebt me te laat gewaarschuwd, het is nu tijd voor het avondmaal en om trouw te zijn aan de regel moet er nu toch gebeld worden. De zusters gingen naar de refter. Na het gebed begon de lezing. Merk op dat er reeds bepaalde vormen van regulier leven in acht genomen werden. Plots werd er aan de voordeur gebeld. Het was een huisknecht die een volledig avondmaal bracht. Er ontbrak niets. Geheel onthutst te zien dat de goddelijke voorzienigheid zo snel te hulp was gekomen, kwam de keukenzuster binnen. Deze Fioretti geven heel goed het klimaat weer van het dwaze, gelovige vertrouwen waarin de zusters leefden. Ze waren echte zusters van Jean Jugon en zusters van de armen. Was Jean bij de gebeurtenissen die we zojuist vermelden aanwezig? Het is mogelijk, want ze verbleef in deze periode in het huis te Rennes. Of misschien was ze op bedeltocht, want ze werd herhaaldelijk in de buurt van Rennes uit bedelen gestuurd. Zo bijvoorbeeld schreef Eulalie in mei aan haar zuster en overste: zuster Jeanne heeft gebedeld in Vitré en in Fougère. Ze werd overal goed ontvangen. In Fougère kreeg ze 325 francs. In Vitré 238. Ik heb een brief gekregen uit Vitré. Er bieden zich twee meisjes aan als postulanten. De ene is 37 en de andere 28 jaar. Dat is al tamelijk oud. Vergeten we niet dat de overste van Rennes 22 jaar was en de algemene overste 26. We kunnen op goede gronden aannemen dat er verband bestaat tussen het bezoek van Jean aan Vitré en de aanvraag van de twee kandidaten. Dat was dikwijls zo. Zonder woorden zei ze: kom en volg me. Begin juli schreef Marie vanuit Saint-Servant naar haar zuster: stuur Jean naar de parochies in de omgeving van Rennes. Ze voegde eraan toe, een vermakelijk detail: ze mag daar geen portret van zich laten maken. Had men vernomen dat bewonderaars dit misschien van plan waren? Het is waarschijnlijk in deze periode dat Jean naar Redon ging. Ze belde aan het college van de eudisten. Ze was zelf ook enigszins eudiste. Een van de paters verhaalde: ik ging naar de spreekkamer. Toen ik haar zag, bleef ik als aan de grond genageld staan. Ze was direct bereid mee te gaan naar de studiezaal, waar een honderdtal van onze oudste studenten aanwezig was. Met eenvoudige woorden maakte Jeanne haar opdracht duidelijk. Verbaasd en diep ontroerd maakten de leerlingen hun zakken en lessenaars leeg. Leerlingen en leraren zouden zich dit bezoek nog lang herinneren. Tijdens deze lente schreef Monsieur Dupont uit Tours naar Abbé Le Pailleur:
Alles wat u mij vertelt vervult me met vreugde, maar roept in mij ook een vurig verlangen op naar zusters. Brood, bedden, verzorging, gebed voor onze armen hier. Aan dit alles ontbreekt het hen. Vertel dit aan Jeanne, maar doe het met veel tact, opdat haar hart niet breekt. Hoe goed begreep hij haar. Ze zou naar Tours gaan, maar zover was het nog niet. Op dat moment kwamen wolken de horizon in Rennes verduisteren. Monsieur Le Pailleur was daar niet vreemd aan. Hij was een man met steeds nieuwe ideeën. Hij had een plan ontworpen om met twee confraters van Saint-Servant een soort missionaire communiteit te gaan vormen om de minder christelijke streken van Frankrijk te evangeliseren. Nu had monsieur Dupont, die in Seine-et-Marne een huis geërfd had, hen dit ter beschikking gesteld. Hij had alleen nog toestemming nodig van monseigneur Brosset-Saint-Marc, doch die kwam niet. Het schijnt dat de drie jonge priesters hun bisschop wilden dwingen en zonder toestemming naar Bouglignies vertrokken. Ze moesten daar 3 jaar blijven. De bisschop was zeer ontevreden en de zusterkens moesten het ontgelden. Hij herinnerde zich dat ze hem geen toestemming hadden gevraagd om zich in Rennes te vestigen. Dat was dus een clandestine stichting. Hij verweet dit aan Abbé Gandon, kapelaan van de parochie van Alle Heiligen, die Jeanne bij haar aankomst te Rennes als biechtvader gekozen had en die hun onderneming steunde. De bisschop had inderdaad geen officiële aanvraag gehad, doch alles was met zijn medeweten gebeurd, want hij kende de zusters goed. Monsieur Berthelot, pastoor van de parochie die het werk zeer waardeerde, ging naar de bisschop. Er brak een hevig onweer los. Monseigneur Brosset Saint-Marc stond op het standpunt dat de zusters hun huis moesten sluiten en terugkeren naar Saint-Servant. Zo niet, dan zouden ze uitgesloten worden van de sacramenten. Abbé Gandon gaf de zusters de raad de zaak zelf te regelen. Jeanne en Eulalie zijn toen blijkbaar heel bescheiden en nederig naar de bisschop gegaan. Monseigneur, zei Jeanne, wij zijn kleine, zwakke mensen die er niet aan gedacht hebben dat we een toestemming nodig hadden om voor het welzijn van de armen te werken. Maar omdat we uw hoogheid zo mishaagd hebben, zullen we vertrekken en de arme bejaarden op straat zetten. Wat zullen ze ongelukkig zijn? De bisschop antwoordde, ja, niet waar, omdat in de wijk men mij de steen zou gooien dat ik verantwoordelijk ben voor jullie heen gaan. Nee, blijf hier. Maar monseigneur, wij zijn religieuzen. Zouden wij hier kunnen blijven zonder de mogelijkheid om te biechten en te communiceren? Ga maar naar Abbé Gandon, die de oorzaak is van alle moeilijkheden, en zeg dat hij jullie biecht hoort. Wij zijn religieuzen, zegden ze. In feite waren ze dat nog niet helemaal, want ze hadden geen enkele officiële toestemming om een communiteit te vormen. Maar het was hun groot verlangen dit te worden en ze bereidden zich daar ernstig op voor.

0: Op 1 mei van dat jaar, 1846, was er waarschijnlijk met de hulp van Felix Massot van Sint Johannes de Deo een beter uitgewerkt reglement klaargekomen. Het is de moeite waard dit document hier nader te bekijken. We ontdekken er meerdere inspiratiebronnen in. Duidelijk blijkt dat de geest van de heilige Johannes Eudes, waarvan Jeanne in haar jeugd de invloed had ondergaan, de kleine groep bezielde. Onopvallend, maar zeker, vindt men er bepaalde ideeën in terug van de derde orde van het Hart van Maria, het vaak herhalen van het Monstra Te Esse Matrem en vooral de middagoefening, de litanie van de heilige naam Jezus en het gewetensonderzoek zijn daarvan afkomstig. De bijdrage van de broeders van Sint Johannes de Deo vraagt een nadere verklaring. Als zij, besluiten de zusters zich te baseren op de regel van de heilige Augustinus, volgens een van de grote tradities van de kerk. Bepaalde punten van de constituties worden aan die van de broeders ontleend. Verschillende passages betreffende de gastvrijheid worden eenvoudig overgenomen. Het enige verschil is dat de tekst van 1717, die bij de Franse broeders nog in gebruik was, gemoderniseerd werd. We geven hier enkele treffende overeenkomsten. Constituties van de broeders van Sint Johannes de Deo. Na het morgengebed zullen ze naar de ziekenafdeling gaan om de arme zieken te bezoeken en alles te doen wat hen kan troosten en verkwikken. Ze zullen hun bedden opmaken en alle liefdediensten bewijzen die nodig zijn. In het reglement van de Zusters der Armen klinkt het zo. 'S morgens zullen de Zusters der Armen naar de kamers van de zieke en zwakke bejaarden gaan en alles doen wat hen kan troosten en verkwikken. Ze zullen hun bedden opmaken en alle liefdediensten bewijzen die nodig zijn. Nog een voorbeeld, constituties van de broeders van Sint Johannes de Deo. De zorg voor het openen en sluiten van de deur van het klooster moet aan een religieus van rijpere leeftijd en goed gedrag worden toevertrouwd, die niemand lastig zal vallen met overbodige vragen en hen niet door onbescheiden woorden zal ontstemmen. Die hen die opgewonden zijn weet te kalmeren en die door woord of voorbeeld ieder weet te stichten die bij hem vertoeft of met wie hij omgaat. Hij zal de deur steeds gesloten houden. Bij de Zusters der Armen wordt het. Deze functie van portierster is zeer belangrijk. Ze zal toevertrouwd worden aan een zuster van rijpere leeftijd, die zeer stipt is, goed en vriendelijk zal zijn voor de arme bejaarden en niet met hen zal redetwisten, die niemand zal storen of kwaad maken door overbodige vragen of onbescheiden woorden, doch die weet hoe ze zich moet gedragen en met wijsheid kan antwoorden. In één woord, die de mensen die ze ontmoet door woord en voorbeeld kan stichten. Zij zal de deur steeds gesloten houden. Nog een voorbeeld. Constituties van de broeders van Sint Johannes de Deo over de subprior. De subprior zal de prior getrouw bijstaan en steeds waken over de vrede tussen hem en het convent. Hij zal zich niet scharen aan de zijde van hen die de rust van anderen verstoren of van hen die niet gehoorzamen. Voor gewettigde en redelijke zaken zal hij steeds een goed woord doen bij de prior. Bij de zusters? De raadzuster zal de overste getrouw bijstaan. Ze zal waken over de vrede tussen de overste en de zusters en zich niet scharen aan de zijde van hen die de rust verstoren of van hen die niet gehoorzamen. Ze zal bij de overste een goed woord doen voor hen die berouw tonen. Analoog. De eerste verpleger, bij de broeders dan, zijn grote zorg moet zijn dat de ziekenzalen zindelijk en geparfumeerd zijn, dat de zieken hygiënisch verzorgd worden en dikwijls frisse hemden en lakens krijgen. Hij zal over confituur en verfrissingen beschikken en deze iedere dag aan de zieken uitdelen. Bij de zusters. De zusterverpleegster moet zorgen dat de ziekenzalen zindelijk en geparfumeerd zijn, dat aan de zieken de nodige hygiënische zorg wordt besteed en dat ze dikwijls frisse hemden en lakens krijgen. Ze zal over confituur, drankjes en andere verfrissingen beschikken die zij aan ieder naar behoefte zal uitdelen. Soms is de gelijkenis niet letterlijk, maar de geest blijft dezelfde. Heeft Jeanne zelf aan dit reglement meegewerkt? We weten het niet, maar de formule die hier volgt en die we niet bij de broeders van Sint Johannes de Deo vinden, draagt duidelijk haar stempel. Het gebed dat voor iedereen noodzakelijk is, blijft nog noodzakelijker voor de kinderen van deze arme familie die alleen op God steunt. We kunnen ons in ieder geval voorstellen dat dit reglement haar verheugde. Ze zal het beschouwd hebben als een stap verder in het zoeken naar Gods plan en ze zal het smekend en opgetogen in haar gebed voor God gebracht hebben. Hij had langs haar eigen armoede de laatste 7 jaar al zoveel gedaan. Ze vond het niet belangrijk of zij daar al dan niet een grote rol in speelde of dat ze totaal uit de aardse ogen verdween. Ze wist dat het werk dat tot stand kwam een werk van genade was. Uit de tekst van 1846 blijkt ook de aanwezigheid van Abbé Le Pailleur. De supérieur général, staat er geschreven, heeft volledig dezelfde rechten als de supérieur général. De laatste zal hem in alles onderdanig en gehoorzaam zijn. Men heeft uit deze tijd ook een verbazingwekkende brief van hem bewaard, gericht aan monsieur Chevremont, de secretaris-generaal van de prefectuur, die in januari Jeanne zo goed ontvangen had. Uit deze brief, geschreven na de eerste successen van de bedeltochten, blijkt welke rol monsieur Le Pailleur zichzelf in het werk van de zusterkens toebedacht, alsmede zijn houding tegenover Jeanne, die hij enerzijds bewonderde en anderzijds een minachtend medelijden toedroeg. Ik weet niet, meneer, hoe ik mijn erkentelijkheid moet uitdrukken voor alles wat u gedaan hebt voor onze arme Jeanne. Het is werkelijk buitengewoon. Alhoewel ik weet hoe liefdevol en toegewijd Jeanne zich inzet voor ieder die treurt en lijdt, had ik nooit zo'n enorm succes verwacht. Na God die het hart bereid maakt, schrijf ik dit toe aan de goede beschermer die zij in u mocht ontmoeten. Deze brief deed absoluut geen afbreuk aan de grote achting die monsieur Chevremont Jeanne toedroeg. Dit blijkt uit een kleine verzameling van gedichten die als titel draagt La destinée du pauvre stans dédiée à Jeanne Jougon. En die voorafgegaan wordt door een brief aan monsieur de Chateaubriand. De bundel verscheen te Rennes in juni 1846 onder het pseudoniem Yves Tenaec. De inleiding beschrijft Jeanne zoals ze in Rennes gekend werd. Er gaat een bekoring van haar uit. Iedereen wil haar zien. Ze wordt overal goed ontvangen. De auteur beschrijft haar bedroefd, lief gezicht, haar door nachtwaken verbleekte wangen, haar gewoonlijk rustige blik en haar soms stralende ogen. Dan schrijft hij over haar werk. De 40 oude vrouwen die weer levensmogelijkheden kregen door de moederlijke zorgen van Jeanne en haar 3 gezellinnen, die op haar verzoek opnieuw een plaats bij haar hebben ingenomen. Ik heb dit zelf gezien. Met welgekozen woorden geeft hij een duidelijke beschrijving, zowel van haar karaktereigenschappen als van haar taak in de groeiende communiteit. Het is jammer dat de dichterlijke kwaliteit van de strofen niet overeenkomt met het enthousiasme waarmee monsieur Chevremont van Jeanne getuigt. Hij was een echte vriend voor haar. Ze had nog vele andere vrienden in Rennes. Enkele jaren later, juist op het ogenblik dat Jeanne zich genoodzaakt zag zich voorgoed uit Rennes terug te trekken, bracht monsieur Le Testu, die we reeds vernoemden, in de gemeenteraad hulde aan het genootschap van de zusterkens der armen. In onze stad gepersonifieerd onder de naam van een eenvoudig meisje, Jeanne Jougon, de eerste onder haar gezellinnen, naar ons gekomen om haar eenvoudig en vroom dienstwerk te verrichten. In ieder geval waren de eerste maanden die Jeanne en haar zusters in Rennes doorbrachten een groot geloofsavontuur. In een brief van 17 juli uit Marie-Jamais haar grote verwondering over Gods werk. Hoeveel genade heeft hij ons niet verleend sedert de aanvang van het huis in Rennes. Beste luisteraars, wij zijn hiermee gekomen aan het einde van het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. We lazen samen in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jugon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 267. En wij lezen Ezra hoofdstukken 1 en 2... Haggai hoofdstukken 1 en 2, het volledige boek. En Spreuken hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 3. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, welkom terug in het Oude Testament. Wij gaan vandaag van start met de tijdsperiode de terugkeer, waar de ballingen eindelijk kunnen terugkeren naar Juda en Jeruzalem. En dit omdat de koning van Perzië, Kores of Cyrus de Grote, hen toestemming geeft om terug te keren. Het is ook weer tijd voor een verhalend boek. Wij gaan vanaf vandaag beginnen te lezen in het boek Ezra. En daar kunnen wij het verhaal terug verder oppikken, na heel wat tijd gespendeerd te hebben met de profeten. En in het boek Ezra gaan wij lezen hoe de ballingen terugkeren naar Jeruzalem en hoe zij geleidelijk aan Jeruzalem terug heropbouwen. Vandaag lezen wij ook de profeet Haggai, en daar komen wij onmiddellijk te weten dat het niet van een leien dakje loopt om de tempel herop te bouwen. De ballingen die al zijn teruggekeerd, spenderen eerst hun tijd aan het heropbouwen van hun eigen huizen. En pas wanneer de profeet Haggai hen erop wijst dat het tijd is om de tempel herop te bouwen, zullen ze dat ook doen. Onder leiding van Zerubabel, de landvoogd van Juda. En dan, zoals altijd tot aan het einde van dit leesjaar, lezen wij ook nog enkele verzen uit het boek Spreuken. Eerst gaan wij samen bidden. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade die mij bijstaat tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Ezra hoofdstuk 1. Het decreet van Kores. In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief, een boodschap te doen uitgaan met de volgende woorden. Zo spreekt Kores, de koning van Perzië. De Heer, de God van de hemel, heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, mogen zijn God hem bijstaan. Onder zijn hoede optrekken naar Jeruzalem in Juda en een huis bouwen ter ere van de Heer, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Overal waar er nog Israëlieten zijn, zullen hun medeburgers hun zilver en goud geven, haven en vee, en bovendien offergaven voor het huis van de God in Jeruzalem. De familiehoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, iedereen wie God het ingaf, trof voorbereidingen om terug te keren om het huis van de Heer in Jeruzalem op te bouwen. En de mensen uit hun omgeving gaven hun als bijdragen zilveren en gouden voorwerpen, haven en vee, allerlei kostbaarheden en nog andere geschenken die ze spontaan aanboden. Bovendien liet koning Kores het vaatwerk van het huis van de Heer, dat door Nebukadnessar uit Jeruzalem was weggesleept, en in de tempel van diens God ondergebracht, tevoorschijn halen. Kores, de koning van Perzië, liet dit uitvoeren door zijn schatbewaarder Mithridat, die alles overdroeg aan Sesbassar, de vorst van Juda. De hoeveelheden waren als volgt. 30 gouden bekkens, 1000 zilveren bekkens, 29 offerschalen, 30 gouden bekers, 410 zilveren bekers en 1000 andere vaten. Het totaal aan gouden en zilveren vaten bedroeg 5400. Dit alles voerde Sesbassar met zich mee toen hij met de ballingen uit Babel optrok naar Jeruzalem. Hoofdstuk 2. Naamlijst van de ballingen. Dit zijn de mensen uit de provincie Juda die optrokken vanuit de ballingschap in Babel, waarnaar Nebukadnessar, de koning van Babel, hen verbannen had. Ze keerden terug naar Jeruzalem en Juda, elk naar zijn stad. Ze kwamen onder leiding van Zerubabel, Jezua, Nechemia, Sirania, Reelaya, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bichwai, Rechum en Baana. Het aantal Israëlieten was als volgt. 2172 afstammelingen van Paros. 372 afstammelingen van Sefatja. 775 afstammelingen van Arach. 2812 afstammelingen van Pachat-Moab, uit de families van Jezua en Joab. 1254 afstammelingen van Elam. 945 afstammelingen van Zatu. 760 afstammelingen van Zakai, 642 afstammelingen van Bani, 623 afstammelingen van Bebai, 1222 afstammelingen van Aschat, 666 afstammelingen van Adonikam, 2056 afstammelingen van Bichwai, 454 afstammelingen van Adin, 98 afstammelingen van Ater uit de familie van Giskia,
323 afstammelingen van Besai, 112 afstammelingen van Jora, 223 afstammelingen van Gasum, 95 afstammelingen van Gibar, 123 burgers uit Bethlehem, 56 burgers uit Netofa, 128 burgers uit Anatot, 42 burgers uit Azmawet, 743 burgers uit Kiryat Arim, Kefira en Beherot, 621 burgers uit Gama en Geba, 122 burgers uit Mikmas, 223 burgers uit Betel en Ai, 52 burgers uit Nebo, 156 burgers uit Machbis, 1254 burgers uit het andere Elam, 320 afstammelingen van Garim, 725 burgers uit Lot, Gadit en Ono, 345 burgers uit Jericho, 3630 burgers uit Senaa. De priesters. 973 afstammelingen van Jedaja uit het geslacht van Jezua, 1052 afstammelingen van Immer, 1247 afstammelingen van Pashur, 1017 afstammelingen van Garim. De Levieten, 74 afstammelingen van Jezua en Kadmiel uit de zonen van Hodawja. De zangers, 128 afstammelingen van Asaf. De poortwachters, in totaal 139 afstammelingen van Salum, Ater, Talmon, Akub, Gatita en Sobai. De tempelknechten, afstammelingen van Sicha, Gasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Libana, Gachaba, Akub, Gachab, Samlai, Ganan, Gidel, Gachar, Reaya, Resen, Nekoda, Gazam, Uza, Paseach, Besai, Asna, Meunim, Nefisim, Bakbuk, Gakufa, Garchur, Baslut, Mechida, Garsa, Barkos, Sisera, Temach, Nesiach en Gatifa. De afstammelingen van de knechten van Salomo. Afstammelingen van Sotai, Soferet, Beruda, Jaala, Dachkon, Gidel, Sefatja, Gatil, Pokeret, Hasebaim en Ami. In totaal waren er 392 tempelknechten en Salomo's knechten. De ballingen uit Tel Melach, Tel Garsa, Kerub, Adan en Immer, die niet konden aantonen dat ze van Israëlitische families afstamden, waren de 652 afstammelingen van Delaya, Tobia en Nekoda. Ook de priesters uit de geslachten van Gobaja, Hakkos en Barzillai, die een dochter van Barzillai uit Gilead gehuwd had en zijn naam had aangenomen, zochten in het register naar het bewijs van hun priesterlijke afstamming, maar konden dat niet vinden en werden uitgestoten van het priesterlijke ambt. De landvoogd verbood hun van de heilige spijzen te eten, zolang er geen priester was die de Urim en Tumim kon raadplegen. De hele gemeenschap telde 42.360 man. Daarbij kwamen nog 7.337 slaven en slavinnen en 200 zangers en zangeressen. Ze hadden 736 paarden, 245 muilezels, 435 kamelen en 6.720 ezels. Aangekomen in Jeruzalem. Toen zij bij het huis van de Heer in Jeruzalem aankwamen, deden de familiehoofden schenkingen voor de herbouw van het huis van God op zijn vroegere plaats. Iedereen gaf naar vermogen. En zo brachten ze voor de schatkist voor de godsverering 61.000 gouden drachmen, 5.000 zilveren minnen
en 100 priestergewaden bijeen. De priesters, de levieten, een gedeelte van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelknechten, vestigden zich in hun eigen steden. Alle andere Israëlieten vestigden zich in de andere steden. Haggai hoofdstuk 1. De herbouw van de tempel. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van die maand, werd door de profeet Haggai het woord van de Heer gericht tot Zerubabel, de zoon van Zealtiel, landvoogd van Juda, en tot de hoge priester Jozua, de zoon van Josadak. Hij sprak: Zo spreekt de Heer van de machten. Dit volk denkt dat de tijd nog niet is gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar het woord van de Heer, door de profeet Haggai gesproken, luidt als volgt. Is het voor u dan wel de tijd om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis nog een ruïne is? Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, moet u nadenken over de weg waarop u zich bevindt. U hebt veel gezaaid, maar u brengt weinig binnen. U eet, maar u wordt niet verzadigd. U drinkt, maar u wordt er niet vrolijk van. U kleedt zich, maar u wordt er niet warm van. De loonarbeider krijgt zijn loon, maar in een buidel met een gat. Zo spreekt de Heer van de machten. U moet nadenken over de weg waarop u zich bevindt. Ga het bergland in. Haal hout en herbouw het huis. Dan zal ik daar genoegen in vinden en er mijn heerlijkheid tonen, zegt de Heer. U rekent op veel, maar het is weinig. Wat u binnenbrengt in uw huis, blaas ik eruit. En waarom? Gods spraak van de Heer van de machten. Omdat mijn huis een ruïne is. Terwijl ieder van u zich voor zijn eigen huis uitslooft. Daarom hebt u de hemel zijn dauw onthouden en de aarde haar gewas. Ik heb droogte uitgeroepen over het land en over de bergen, over het koren, over de most en over de olie en over alles wat de aarde oplevert, over de mensen en over de dieren, over alles wat uw handen voortbrengen. Toen gaven Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en de hoge priester Jozua, de zoon van Josadak, en heel de rest van het volk gehoor aan de stem van de Heer hun God en aan de woorden van Haggai, de profeet die de Heer hun had gezonden. En het volk werd met ontzag voor de Heer vervuld. En Haggai, de bode van de Heer, sprak in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben met u. Gods spraak van de Heer. Aldus wekte de Heer de ijver op van Zerubabel, de zoon van Zealtiel, landvoogd van Juda, en de ijver van de hoge priester Jozua, de zoon van Josadak, en de ijver van heel de rest van het volk. Zij begonnen het werk aan het huis van de Heer van de machten, hun God, op de 24e dag van de zesde maand van het tweede jaar van koning Darius. Hoofdstuk 2. De heerlijkheid van de tempel. In de zevende maand op de 21ste dag werd het woord van de Heer door de profeet Haggai gericht. Zeg tegen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en tegen de hoge priester Jozua, de zoon van Josadak, en tegen de rest van het volk, het volgende: Is er nog iemand overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn vroegere heerlijkheid? En wat ziet u nu?
Is er voor u nog iets aan te zien? Niettemin, houd goede moed, Zerubabel, God sprak van de Heer. Houd goede moed, u, hoge priester Jozua, zoon van Jozadak. Houd goede moed, heel het volk van het land, God sprak van de Heer. Ga aan het werk, want ik ben met u, God sprak van de Heer van de machten. Ik houd mij aan de beloften die ik u gedaan heb, toen u uit Egypte bent weggetrokken. Mijn geest blijft in uw midden. Wees niet bevreesd. Zo spreekt de Heer van de machten. Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering. Alle volken breng ik in beroering. Dan komen alle volken met hun schatten hierheen. En dan vervul ik dit huis met heerlijkheid, zegt de Heer van de machten. Mij behoort het zilver toe. Mij behoort het goud toe. God sprak van de Heer van de machten. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heer van de machten. En op deze plaats zal ik vrede brengen. God sprak van de Heer van de machten. Rein en onrein. Op de 24e dag van de 9e maand in het tweede jaar van Darius werd het woord van de Heer tot de profeet Agai gericht. Zo spreekt de Heer van de machten. U moet de priesters een uitspraak vragen over het volgende. Wanneer iemand in de slip van zijn kleed heilig vlees meedraagt en met die slip brood, moes, wijn, olie of enig ander voedsel aanraakt, wordt het aangeraakte dan heilig? De priesters antwoorden nee. Daarop zei Haggai: wanneer iemand door aanraking van een lijk verontreinigd is en een van die dingen aanraakt, wordt het aangeraakte dan onrein? De priesters antwoorden: het wordt onrein. Toen zei Haggai: zo is het met dit volk. Zo is het met dit volk gesteld in mijn ogen. God sprak van de Heer. Zo is het ook met al het werk van hun handen en met wat zij daar offeren. Het wordt onrein. Zegen bij het begin van de tempelbouw. Let eens op wat er na vandaag gaat gebeuren. Vandaag zijn er van de tempel van de Heer

zich niet tot mij bekeert, God sprak van de Heer. U moet er eens op letten wat er na vandaag gaat gebeuren. Vandaag, de 24e dag van de 9e maand, de dag waarop de funderingen van de tempel van de Heer gelegd zijn. Let daar eens op. Is er nog wel koren in de schuur? Ook de wingerd, de vijgenboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben geen vrucht gedragen. Maar vanaf deze dag zal ik ze zegenen. Gods belofte aan Zerubabel. Het woord van de Heer werd op de 24e dag van die maand een tweede maal tot Haggai gericht. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, dat ik hemel en aarde in beroering zal brengen, koningstronen omver zal werpen, de machtige koninkrijken van de volken zal breken, de wagens omver zal werpen, met degenen die erop rijden. De paarden zullen omkomen en de ruiters met hen. Zij zullen vallen door het zwaard van hun strijdmakkers. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar, benoemen, Godspraak van de Heer. En ik zal u omdoen als mijn zegelring, want ik heb u uitverkoren. Godspraak van de Heer van de Machten. Spreuken hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 3. De wijn is een spotter, sterke drank is luidruchtig, en iemand die zich daaraan te buiten gaat, is niet wijs. Het dreigen van een koning is als het brullen van een leeuw. Wie zijn woede opwekt, verspeelt zijn leven. Het strekt een man tot eer zich van ruzie te onthouden. Maar een dwaas maakt altijd ruzie.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. Wij zijn vandaag dag 267 en wij hebben zo net Ezra hoofdstukken 1 en 2, Haggai hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 20 versen 1 tot en met 3 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. De hele menigte als één. Let op de genade van de vroege kerk, waarin het hart en de ziel van de menigte gelovigen één waren. Naar Handelingen hoofdstuk 4. Zelfs in deze groep ballingen, zodat, hoewel er zo'n groot leger was, dat bijna 50.000 man sterk was, en het leger van verschillende rang en stand, toch de hele menigte, vanwege hetzelfde geloof en dezelfde liefde, leek alsof zij één man was, door de gave van hem die hen die één van geest zijn in één huis laat wonen. Maar de dienaren en dienstmaagden die uit Babylon naar Jeruzalem terugkeren, zijn het type van diegenen in de kerk die inderdaad streven naar een beter leven, om ondeugden te overwinnen.

en de top van de deugden te bereiken. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 267 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 268 en dan is het tijd voor Ezra hoofdstukken 3 en 4, Zacharia hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 20 versen 4 tot en met 7. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om nog altijd met ons mee te lezen, ook nu wij weer naar het Oude Testament zijn teruggekeerd. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. U, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 50. Toen hij ten aanhoren van het volk dit alles had gezegd, ging hij Kafarnaüm binnen. Een centurio daar had een slaaf die veel voor hem betekende. Deze was ziek geworden en lag op sterven. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij Joodse oudsten naar hem toe met het verzoek zijn slaaf te komen genezen. Bij Jezus gekomen, deden zij een klemmend beroep op hem. "Hij verdient het dat u hem deze gunst bewijst," zeiden ze, "want hij houdt van ons volk. De synagoge hier heeft hij voor ons laten bouwen." Jezus ging met hen mee. Toen hij niet ver meer van het huis vandaan was, stuurde de centurio vrienden met de boodschap: "Heer, doe geen moeite, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom vond ik me ook te min om zelf naar u toe te komen, maar zeg een enkel woord, dan zal mijn jongen beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik, ga, en hij gaat, en tegen de ander, kom, en hij komt, en tegen mijn slaaf, doe dit, en hij doet het." Jezus verbaasde zich over hem toen hij dit hoorde. Hij wendde zich tot de mensen die hem volgden en zei: "Ik verzeker u, zo'n groot vertrouwen heb ik zelfs in Israël niet aangetroffen." Daarop keerden de boodschappers terug naar het huis en troffen daar de slaaf gezond aan. Naderhand ging Jezus naar een stad die Nain heette. Zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, was hij ten diepste met haar begaan. "Huil niet," zei hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij zei: "Jongeman, kom overeind, zeg ik je." En de dode ging rechtop zitten en begon te praten. En hij gaf hem aan zijn moeder. Ontzag vervulde alle en ze prezen God. Ze zeiden: "Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien." Dit verhaal over hem verbreidde zich in heel het Joodse land en in de wijde omtrek. Aan Johannes werd dit alles verteld door zijn leerlingen. Daarop riep hij twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer met de vraag: "Bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?" Bij hem gekomen zeiden de mannen: "Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag: bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?" Juist toen genas hij veel mensen van ziekte, kwalen en boze geesten en schonk hij veel blinden het gezicht. Hij gaf hun dit antwoord: "Ga Johannes vertellen wat u hebt gezien en gehoord. Blinden zien weer, kreupelen lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot neemt aan mij." Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, begon hij tegen de mensen over Johannes te spreken: "Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Maar waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen in prachtige kleren die in weelde leven zijn in paleizen te vinden. Waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Inderdaad, ik verzeker u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn bode voor u uit om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste groter dan hij. Heel het volk heeft naar hem geluisterd, ook de tollenaars. Ze rechtvaardigden God door zich te laten dopen met de doop van Johannes. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben, wat hen zelf betreft, Gods plan verworpen. Zij lieten zich niet door hem dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op een marktplein zitten en elkaar toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebben niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen. Hij at geen brood en dronk geen wijn en u zegt: hij is in de macht van een demon. De mensenzoon is gekomen, hij at en dronk en u zegt: kijk, die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Een van de fariseeën vroeg hem om te komen eten. Hij kwam in het huis van de fariseer en ging aan tafel. In diezelfde stad woonde een zondige vrouw. Toen zij vernam dat hij aanlag in het huis van de fariseer, ging ze erheen met een albasten fles balsem. Huilend ging ze achter hem staan, bij zijn voeten. Met haar tranen maakte ze zijn voeten nat en met de haren van haar hoofd droogde ze die. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met balsem. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Hij zou weten dat het een zondares is. Daarop zei Jezus tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: zeg het, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500 denariën schuldig, de ander 50. Ze konden het geen van beiden terugbetalen en daarom schonk hij het hun. Wie van hen zal nu het meest van hem houden? Ik veronderstel, zegt Simon, degene aan wie hij het meeste geschonken heeft. Dat is juist, zei Jezus. Daarop keerde hij zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik kwam uw huis binnen. Water voor mijn voeten hebt u me niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u me niet gegeven, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Mijn hoofd hebt u niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde. Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde. Tegen haar zei hij: uw zonden zijn vergeven. De andere gasten zeiden toen onder elkaar: wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Tegen de vrouw zei hij: uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 56. In de tijd die daarop volgde, trok hij door steden en dorpen om de goede boodschap van het Koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria van Magdala, uit wie 7 demonen waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Chusas, een hoge beambte van Herodes, en Susanna, en nog vele andere vrouwen die hen uit eigen middelen onderhielden. Een grote menigte verzamelde zich en uit alle steden kwamen de mensen naar hem toe. Toen vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad. Het werd vertrapt en de vogels van de hemel aten het op. Een ander deel viel op rotsige bodem. Het kwam wel op, maar het verdorde door gebrek aan vocht. Weer een ander deel viel tussen de distels, maar ook de distels groeiden op en ze verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde. Het kwam op en droeg 100-voudig vrucht. En hij besloot met de uitroep: wie oren heeft om te horen, moet horen. Zijn leerlingen vroegen hem wat de gelijkenis betekende. Hij zei: jullie is het gegeven de geheimen van het Koninkrijk van God te kennen, maar de anderen moeten het doen met gelijkenis, opdat ze kijken, maar niet zien, horen, maar niet verstaan. Dit betekent de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Die op het pad zijn zij die het woord horen, maar dan komt de duivel en pakt het weg uit hun hart om te voorkomen dat ze gaan geloven en gered worden. Die op de rotsige bodem zijn zij die het woord met vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar ze hebben geen wortel. Ze geloven enige tijd, maar op het moment van de beproeving worden ze afvallig. Wat in de distels valt, zijn zij die horen, maar gaandeweg worden ze door zorgen, rijkdom en de genoegens van het leven verstikt en raken niet volgroeid. Wat in goede aarde valt, zijn zij die het woord met een goed en edel hart horen en vasthouden, die volharden en vrucht dragen. Niemand steekt een lamp aan om die te verstoppen of onder een bed te zetten, maar je zet hem op een standaard, dan ziet iedereen die binnenkomt het licht. Want er is niets geheim dat niet openbaar wordt en niets verborgen dat niet bekend wordt en aan het licht komt. Let dus goed op hoe je hoort, want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij dacht te hebben. Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar wegens de drukte konden ze hem niet bereiken. Men liet hem weten: uw moeder en uw broers staan daar ginds en willen u zien. Hij antwoordde hun: mijn moeder en mijn broers zijn zij die het woord van God horen en doen. Op een dag stapte hij met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: laten we naar de overkant van het meer gaan. Ze staken van wal en tijdens de overtocht viel hij in slaap. Toen barstte er op het meer een storm los. De boot maakte water en zij raakte in nood. Ze maakten hem wakker en riepen: meester, meester, wij vergaan. Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water. Ze bedaarden en het werd stil. Hij zei: waar is jullie vertrouwen? Met schrik en verbazing zeiden ze tegen elkaar: wie is dat toch dat zelfs wind en water naar zijn bevelen luisteren? Zij voeren naar het land van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij van boord ging, kwam hem uit de richting van de stad iemand tegemoet die in de macht was van demonen. Al geruime tijd droeg hij geen kleren en woonde hij niet meer in een huis, maar in rotsgraven. Toen hij Jezus zag,
viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: Wat wilt u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, doe me alsjeblieft geen pijn. Hij had de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan. Herhaaldelijk had die bezit van hem genomen. Men bond hem dan vast met kettingen en voetboeien, maar steeds weer verbrak hij zijn ketenen en werd hij door de demon naar eenzame streken gejaagd. Jezus vroeg hem, Wat is uw naam? Hij zei, Legio. Er waren immers vele demonen bij hem ingetrokken. Zij smeekte Jezus hen niet de afgrond in te sturen. Nu weidde daar in de bergen een grote troep varkens. Ze vroegen hem toestemming om in die varkens te gaan, en hij stond hun dat toe. De demonen kwamen uit de man en gingen de varkens in. De troep stoof de helling af, het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders zagen wat er gebeurde, gingen ze er vandoor en vertelden het in de stad en op het land. De mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en vonden daar de man uit wie de demonen waren weggegaan, gekleed en bij zijn volle verstand, gezeten aan Jezus' voeten. Ze werden met ontzag vervuld. Ooggetuigen vertelden hun hoe de bezetene gered was. De hele bevolking van de streek van de Gerasenen vroeg Jezus toen bij hen weg te gaan, want ze waren hevig geschrokken. Daarop stapte Jezus in de boot om terug te varen. De man uit wie de demonen waren weggegaan vroeg hem of hij bij hem mocht blijven, maar Jezus stuurde hem weg. Ga naar huis terug, zei hij, en vertel wat God voor u heeft gedaan. De man ging in heel de stad verkondigen wat Jezus voor hem had gedaan. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Ze hadden allemaal naar hem uitgezien. Daar kwam een man naar voren, een zekere Jairus, hoofd van de synagoge. Hij wierp zich aan zijn voeten en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, omdat zijn enig kind, een dochter van 1 jaar of 12, op sterven lag. Op weg daar naartoe raakte Jezus bekneld in de mensenmassa. Een vrouw die al 12 jaar aan vloeien leed en haar hele inkomen aan dokters had besteed zonder bij iemand genezing te vinden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn kleren aan. Onmiddellijk hielden haar vloeien op. Jezus vroeg, wie heeft me aangeraakt? Iedereen ontkende het en Petrus zei, Meester, al die mensen staan te duwen en te dringen om u heen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht van mij voelen uitstromen. Omdat de vrouw besefte dat het niet verborgen kon blijven, kwam ze bevend naar Jezus toe, wierp zich neer voor zijn voeten en vertelde waar het hele volk bij stond waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze onmiddellijk genezen was. Jezus zei tot haar, Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede. Hij was nog niet uitgesproken of de voorzitter van de synagoge kreeg van thuis het bericht, Uw dochter is gestorven, val de meester niet langer lastig. Jezus hoorde dat en zei tegen hem, Wees niet bang, heb maar vertrouwen, dan zal ze gered worden. Bij het huis gekomen liet hij alleen Petrus, Johannes en Jacobus mee naar binnen gaan, en de vader en de moeder van het meisje. Iedereen was in tranen en rouwde om haar, maar Jezus zei, Huil niet, ze is niet gestorven, ze slaapt. Ze lachten hem uit, omdat ze ervan overtuigd waren dat ze gestorven was. Hij pakte haar echter bij de hand en riep, Meisje, sta op. Het leven keerde in haar terug. Ze stond onmiddellijk op en Jezus liet haar te eten geven. Haar ouders stonden versteld, maar hij verbood hun met iemand te praten over wat er was gebeurd.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 62. Hij riep de 12 bij elkaar en gaf hun kracht en gezag over alle demonen en ter genezing van ziekte. En hij zond hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken gezond te maken. Hij zei tegen hen: neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf dan daar tot je verder reist. Kom je in een stad waar de mensen je niet ontvangen, ga er dan weg en schud het stof van je voeten als een getuigenis tegen hen. Toen gingen ze op weg. Ze trokken van dorp naar dorp en overal verkondigden ze de goede boodschap en genazen ze de zieken. Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde, maar hij wist niet wat hij ervan moest denken, omdat sommigen zeiden: Johannes is uit de dood opgewekt, terwijl anderen zeiden: Elia is teruggekomen, en weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik laten onthoofden. Wie is dat toch over wie ik al die verhalen hoor? Hij wilde hem eigenlijk wel eens zien. Toen de apostelen bij Jezus waren teruggekeerd, brachten ze hem verslag uit van wat ze hadden gedaan. Daarna trok hij zich alleen met hen terug in de omgeving van de stad Bethsaida. Maar de mensen kwamen erachter en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk, sprak hun over het koninkrijk van God en maakte gezond wie genezing nodig had. Toen de dag ten einde liep, kwamen de 12 naar hem toe en zeiden: stuur de mensen weg, dan kunnen ze onderdak zoeken in de dorpen en op de hoeven in de buurt en wat gaan eten. Hier zijn we in een eenzame streek. Maar hij zei tegen hen: jullie moeten hun te eten geven. Ze zeiden: we hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen, want ze waren met ongeveer 5000 man. Daarop zei hij tegen zijn leerlingen: laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer 50. Dat deden ze. Ze vroegen iedereen om te gaan zitten. Toen nam Jezus die 5 broden en 2 vissen. Hij keek op naar de hemel, sprak de zegenbeden uit en brak ze, en gaf ze aan de leerlingen om aan de mensen uit te delen. Ze hadden alle volop te eten, en wat er overschoot werd opgehaald, 12 manden vol. Eens was hij aan het bidden, alleen zijn leerlingen waren bij hem. Hij stelde hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden hem: Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan. Daarop zei hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: de Messias van God. Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten en zei: de mensenzoon moet veel lijden. Hij moet door de oudste, hoge priesters en schriftgeleerden worden verworpen en ter dood gebracht, en op de derde dag zal hij worden opgewekt. Met het oog op allen zei hij: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mij verliest, die zal het redden. Wat immers baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Want over ieder die zich voor mij en mijn woorden schaamt, zal de mensenzoon zich schamen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Naar waarheid zeg ik jullie, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer een week na deze woorden nam hij Petrus, Johannes en Jacobus mee en ging hij de berg op om te bidden.
Terwijl hij aan het bidden was, veranderde hij van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit. Ineens waren er twee mannen met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken, de voleinding van zijn leven in Jeruzalem. Petrus en de anderen waren overmand door slaap. Toen ze wakker werden, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen die weer van hem wilde weggaan, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is maar goed dat wij hier zijn. Laten wij drie hutten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hen overdekte. Ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen. Uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn uitverkoren zoon. Luister naar hem. Toen de stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn. Zij zwegen hierover en vertelden destijds aan niemand wat ze hadden gezien. Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam hem een grote menigte tegemoet. Uit de menigte riep iemand om hulp: Meester, kijk alstublieft eens naar mijn zoon, hij is mijn enig kind. Een geest neemt bezit van hem en dan schreeuwt hij het ineens uit. Hij laat hem stuiptrekken en schuimbekken en laat hem bijna niet meer los, zo martelt hij hem. Ik heb uw leerlingen al gevraagd hem uit te drijven, maar ze waren er niet toe in staat. Jezus antwoordde: Ongelovig en tegendraads slag mensen, hoe lang moet ik nog bij u blijven en u verdragen? Breng uw zoon hier. Nog terwijl de jongen naderbij kwam, wierp de demon hem stuiptrekkend op de grond. Maar Jezus bestrafte de onreine geest. Hij genas de jongen en gaf hem weer aan zijn vader. Alle stonden versteld van de grootheid van God. Te midden van de algemene verbazing over alles wat hij deed, zei hij tegen zijn leerlingen: Knoop goed in je oren wat ik jullie nu zeg. De mensenzoon zal worden uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze begrepen het echter niet. Wat hij zei bleef voor hen verborgen, zodat ze het niet snapten, maar ze durfden hem er niets over te vragen. Zij kregen een meningsverschil, wie van hen de grootste was. Omdat Jezus wist wat er in hen omging, haalde hij een kind naar zich toe en zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt degene die mij gezonden heeft. Want de kleinste van jullie allemaal, die is groot. Johannes antwoordde: Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven en wij hebben geprobeerd hem tegen te houden omdat hij u niet volgt zoals wij. Maar Jezus zei tegen hem: Houd hem niet tegen, want wie niet tegen jullie is, is voor jullie. Toen de tijd naderde dat hij zou worden weggenomen, koos hij vastberaden Jeruzalem als reisdoel. Hij zond boden voor zich uit, maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilde men hem niet ontvangen, omdat hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes dat merkten, zeiden ze: Heer, zullen we zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen? Maar hij keerde zich om en wees hen terecht. Toen gingen ze naar een ander dorp. Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen hem: Ik wil u volgen, waar u ook naartoe gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben een hol en de vogels van de hemel een nest, maar de mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. Tegen een ander zei hij: Volg me. Die zei hem: Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven. Maar hij zei hem: Laat de doden hun doden begraven. U moet het koninkrijk van God gaan verkondigen. Weer een ander zei: Ik wil u volgen, Heer, maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen. Tegen hem zei Jezus: Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet voor het koninkrijk van God.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 42. Hierna wees de Heer nog 72 anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf nog komen zou. Hij zei tegen hen: "De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ga nu, maar weet wel, ik stuur jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen, en groet onderweg niemand. Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Trek niet van het ene huis naar het andere. Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet. Genees er de zieken en zeg tegen hen: het koninkrijk van God is nu dicht bij u gekomen. Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt, ga daar de straat op en zeg: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden. Wij vegen het af. Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij. Ik zeg jullie, voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo'n stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Waren in Tyrus en Sidon dezelfde machtige daden gebeurd als bij u, dan hadden zij zich, in zak en as gezeten, al lang bekeerd. Nee, voor Tyrus en Sidon zal het bij het oordeel draaglijker zijn dan voor u. En Kafarnaüm zou u hemelhoog verheven worden. Tot in het dodenrijk zult u neerdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. Maar wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft." De 72 kwamen opgetogen terug. "Heer," zeiden ze, "zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam." Hij zei tegen hen: "Ik zag de Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Kijk, ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten. Niets kan jullie deren. Toch moeten jullie je niet verheugen omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Nee, verheug je omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel." Toen jubelde hij het uit, gedreven door de Heilige Geest, en zei: "Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader, en niemand weet wie de Vader is, behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon het wil onthullen." Daarop richtte hij zich afzonderlijk tot zijn leerlingen en zei: "Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Ik verzeker jullie, vele profeten en koningen hadden willen zien wat jullie zien, maar zij hebben het niet gezien, en willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord." Daar kwam een wetgeleerde naar hem toe om hem op de proef te stellen. "Rabbi," zei hij, "wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?" Hij zei tegen hem: "Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?" Hij gaf ten antwoord: "U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf." Hij zei tegen hem: "Juist geantwoord, doe dat en u zult leven." Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: "Ja, maar wie is mijn naaste?" Jezus nam weer het woord en zei: "Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem half dood achter. Toevallig kwam er een priester langs die weg.
Hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een leviet die voorbij kwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was. Hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij 2 denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. "Zorg voor hem," zei hij, "en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden." Wie van die 3 is, naar uw mening, de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen? Hij zei, "Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen." Jezus zei tegen hem, "Doe dan voortaan net als hij." Op hun reis ging hij een dorp in. Een vrouw, Martha genaamd, ontving hem. Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Martha had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg, "Heer, laat het u koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dat zij mij komt helpen." De Heer gaf haar ten antwoord, "Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts 1 ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen."

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 54. Eens was hij ergens aan het bidden. Toen hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer je bidt, zeg dan: Vader, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag het nodige brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarop zei hij tegen hen: Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: Vriend, leen me 3 broden, want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander daarbinnen antwoorden: Val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed, ik kan niet opstaan om ze je te geven. Wel nee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt. Is het niet omdat je zijn vriend bent, dan toch vanwege je vrijpostigheid? Ik zeg jullie, vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als je bent, het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem erom vragen? Eens dreef hij een demon uit die stom was. Toen de demon was vertrokken, begon de stomme te spreken en verbaasde de mensen zich. Maar er waren er die zeiden: Het is door Beelzebul, de opperdemon, dat hij de demonen uitdrijft. Anderen, die hem op de proef wilden stellen, verlangden van hem een teken uit de hemel. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen: Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere. Als ook de Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? U beweert immers dat ik door Beelzebul de demonen uitdrijf. Maar als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik de demonen uitdrijf met de vinger van God, dan is kennelijk het koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een sterke en goed bewapende man zijn erf bewaakt, zijn zijn bezittingen veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij hem aanvalt en hem verslaat, dan neemt die hem de wapenrusting af waarop hij vertrouwde en verdeelt hij de buit. Wie niet voor mij is, is tegen mij, en wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Wanneer een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt hij rond door dorre streken, op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: Ik ga terug naar mijn huis waar ik vandaan kom. Bij zijn terugkomst vindt hij het schoon en helemaal opgeruimd. Daarop gaat hij 7 andere geesten halen, die nog slechter zijn dan hij zelf. Ze gaan naar binnen en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan tevoren. Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe: Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten waaraan u hebt gezogen. Inderdaad, zei hij, gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren. Terwijl de mensenmassa al maar aangroeide, zei hij: Deze generatie is een generatie die niet deugt. Ze verlangt een teken, maar geen teken zal haar gegeven worden dan het teken van Jona.
Zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest, zo zal de mensenzoon dat zijn voor deze generatie. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan met de mensen van deze generatie en hen veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde van de aarde om Salomo's wijsheid te horen. Maar hier is meer dan Salomo. De mensen van Nineveh zullen bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij bekeerde zich tot de verkondiging van Jona. Maar hier is meer dan Jona. Niemand stikt een lamp aan om die

vroeg een fariseer hem om te komen eten. Hij kwam binnen en ging meteen aan tafel. De fariseer zag tot zijn verbazing dat hij zich voor het eten niet gewassen had. De Heer zei tegen hem: "Maar u dan, fariseer, uitwendig maakt u beker en schotel schoon, maar u zit inwendig vol roofzucht en slechtheid. Dwaze, de maker van de buitenkant heeft toch ook de binnenkant gemaakt. Geef liever wat erin zit weg als een aalmoes, dan wordt het pas echt schoon bij u. Maar, o wee u, fariseer, u draagt wel een tiende af van munt, wijnruit en allerlei andere kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en de liefde tot God. Het ene moet u doen, maar het andere niet laten. Wee u, fariseer, u bent gesteld op de ereplaatsen in de synagoge en u wilt gegroet worden op het marktplein. Maar o wee, u bent net onzichtbare graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten." Een van de wetgeleerden haakte daarop in: "Rabbi, als u dat zegt, beledigt u ons ook." Hij zei: "Wee ook u, wetgeleerde. U legt de mensen ondraaglijke lasten op, maar zelf steekt u er geen vinger naar uit. O wee, u bouwt graftekens voor de profeten die uw voorvaders hebben gedood. Daarmee bewijst u dat u het eens bent met wat uw voorvaders deden. Zij hebben hen gedood en u bouwt de graftekens. Daarom ook heeft de wijsheid van God gezegd: ik zal profeten en apostelen naar hen sturen en zij zullen hen doden en vervolgen. Van deze generatie zal dus rekenschap geëist worden voor het bloed van alle profeten dat vergoten is vanaf de grondvesting van de wereld, vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, ik verzeker u, deze generatie zal daarvan rekenschap moeten geven. Wee u, wetgeleerde, u hebt de sleutel van de kennis gestolen. Zelf bent u niet naar binnen gegaan en wie naar binnen wilde, hebt u het belet." Toen hij daar wegging, begonnen de schriftgeleerden en de fariseeën het hem lastig te maken. Ze ontlokten hem uitspraken over allerlei onderwerpen en stelden hem strikvragen om hem te kunnen vangen op een of andere uitspraak.

evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 59. Intussen waren duizenden mensen samengestroomd, zodat men elkaar verdrong. Hij begon te spreken, allereerst tot zijn leerlingen. Pas op voor de zuurdeesem van de fariseeën, dat wil zeggen hun huichelarij. Er is niets bedekt dat niet onthuld zal worden, of verborgen dat niet bekend zal worden. Want wat jullie in het donker zeggen, zal men in het licht horen. En wat jullie elkaar binnenskamers in het oor fluisteren, zal men van de daken verkondigen. Tegen jullie die mijn vrienden zijn, zeg ik, wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar daarna tot niets meer in staat zijn. Ik zal jullie duidelijk maken voor wie je bang moet zijn. Je moet bang zijn voor hem die de macht bezit om je te doden en daarna in de hel te gooien. Jazeker, dat is degene voor wie je bang moet zijn. 5 mussen kosten maar 2 stuivers, nietwaar? Toch wordt niet één daarvan door God vergeten. Ja, zelfs de haren op jullie hoofd zijn allemaal geteld. Jullie moeten niet bang meer zijn. Er is nogal een verschil tussen jullie en een zwerm mussen. Ik zeg jullie, als iemand bij de mensen voor mij partij kiest, zal ook de mensenzoon voor hem partij kiezen bij Gods engelen. Maar wie mij verloochent tegenover de mensen, zal verloochend worden tegenover Gods engelen. Als iemand stelling neemt tegen de mensenzoon, zal het hem vergeven worden. Maar wie de Heilige Geest lastert, zal dat niet vergeven worden. Als ze jullie voor synagogen, overheden en gezagsdragers leiden, maak je dan geen zorgen over hoe je je zult verdedigen of wat je zult zeggen, want de Heilige Geest zal jullie op dat ogenblik leren wat je moet zeggen. Iemand uit de menigte zei tegen hem, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Hij zei tegen hem, Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld? Hij zei tegen hen, Pas op voor iedere vorm van hebzucht, ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. Hij vertelde hun een gelijkenis. Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht. Hij dacht bij zichzelf, Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan. Dit ga ik doen, dacht hij. Ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen. Dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan en tegen mezelf zeggen, Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen. Je kunt jaren vooruit. Rust nu maar eens uit. Eet, drink en neem het ervan. Maar God zei tegen hem, Jij dwaas. Nog deze nacht wordt je leven opgeëist. En voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd? Zo vergaat het iemand die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God. Hij zei tegen zijn leerlingen, Daarom zeg ik jullie, maak je niet bezorgd over wat je zult eten om in leven te blijven, of over de kleding voor je lichaam. Want het leven is meer dan het eten en het lichaam meer dan de kleding. Kijk eens naar de kraaien. Ze zaaien niet en ze oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer of schuur. God geeft ze te eten. En hoe groot is niet het verschil tussen jullie en deze vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen zijn leven ook maar één el verlengen? Als jullie tot zoiets kleins niet in staat zijn, waarom maak je je dan bezorgd over de rest? Kijk eens hoe de bloemen groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Toch, zeg ik jullie, was zelfs Salomo met al zijn pracht en praal niet zo mooi gekleed als één van deze bloemen. Als God dit veldgewas, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer zal hij dan jullie kleden, jullie met je klein geloof? Houd toch eens op te zoeken naar wat je zult eten en wat je zult drinken. Maak je niet langer ongerust.
want naar zulke dingen zijn alle volken van de wereld op zoek, maar jullie vader weet dat je dat nodig hebt. Nee, zoek zijn koninkrijk, dan krijg je die dingen erbij. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie vader behaagd je het koninkrijk te schenken. Verkoop je bezit en geef aalmoezen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Houd je lendenen omgord en je lampen brandend. Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen. Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst. Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen. Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft, ook al komt hij om middernacht of nog later. Bedenk wel, als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou, dan had hij de inbraak wel verhinderd. Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Heer, vertelt u deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen? Vroeg Petrus. De heer antwoordde: ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven? Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die knecht bij zichzelf zegt: mijn heer komt nog lang niet, en de slaven en slavinnen mishandelt en zelf gaat zitten eten en drinken en zich gaat zitten bezatten, dan komt de heer van die knecht op een dag waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouweloze laten delen. De knecht die weet wat zijn heer wil, maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer, zal zwaar worden gestraft. Maar wie die wil niet kent en heeft gedaan wat slaag verdient, zal licht worden gestraft. Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden. Als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen. Ik kwam om vuur op aarde te brengen, en wat zou ik graag willen dat het al brandde? Ik moet een doop ondergaan, en hoe houd ik het uit tot die volbracht is? Denken jullie dat ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik jullie, eerder verdeeldheid. Vanaf nu zullen 5 mensen in 1 huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder. Tegen de menigte zei hij: wanneer u een wolk ziet opkomen uit het westen, zegt u terecht: er komt regen, en zo gebeurt het. En wanneer de zuidenwind waait, zegt u: het zal heet worden, en het gebeurt. Huichelaars, de verschijnselen van hemel en aarde kunt u beoordelen, waarom kunt u deze tijd dan niet beoordelen? Waarom stelt u niet uit uzelf vast wat rechtvaardig is? Als u met uw tegenpartij naar de rechtbank gaat, stel dan onderweg nog alles in het werk om van hem af te komen, voor hij u voor de rechter sleept en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en de gerechtsdienaar u in de gevangenis gooit. Ik zeg u zult daar niet uitkomen voordat u tot de laatste cent betaald hebt.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 35. Op dat ogenblik kwamen er mensen bij hem met het bericht over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Hij zei daarop: "Denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat hun dit is overkomen? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Of die 18 die gedood werden toen de Siloam-toren instortte, denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen." Hij vertelde deze gelijkenis. Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: "Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten en er geen vind. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?" De wijngaardenier antwoordde: "Mijn heer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten. Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om." Eens gaf hij op Sabbat onderricht in een synagoge. Daar bevond zich een vrouw die al 18 jaar leed onder een geest die haar ziek maakte. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten. Jezus zag haar en sprak haar aan. "Vrouw," zei hij, "u bent van uw kwaal verlost." Hij legde haar de handen op en onmiddellijk rechtte ze haar rug en ze prees God. Geërgerd omdat Jezus op Sabbat iemand genezen had, zei de voorzitter van de synagoge tegen de menigte: "Zes dagen zijn er om te werken, dan kunt u komen om u te laten genezen, niet op Sabbat." De Heer gaf hem dit antwoord: "Huichelaars, ieder van u maakt toch op Sabbat zijn os of ezel los van de voerbak om hem te drinken te geven. Moest deze dochter van Abraham dan op Sabbat niet losgemaakt worden van de boeien waarmee de Satan haar al 18 jaar geleden heeft vastgebonden?" Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en verheugde de hele menigte zich over alle prachtige dingen die door hem tot stand kwamen. Hij zei toen: "Waarop lijkt het koninkrijk van God? Waarmee kan ik het vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide. Het groeide op en werd een boom, en de vogels van de hemel kwamen in zijn takken nestelen." Nog eens zei hij: "Waarmee kan ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw in 3 maten meel werd verwerkt, totdat het er helemaal van doortrokken was." Hij trok verder door steden en dorpen waar hij onderricht gaf, onderweg naar Jeruzalem. Iemand vroeg hem: "Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?" Hij zei tegen de mensen: "Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen: 'Heer, doe open,' en hij zal u antwoorden: 'Ik ken u niet, waar komt u vandaan?' Dan zult u zeggen: 'We hebben met u gegeten en gedronken, en in onze straten hebt u onderricht gegeven.' En hij zal tegen u zeggen: 'Ik ken u niet, waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent.' Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars als u Abraham en Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, terwijl u eruit gegooid wordt. Dan zullen ze komen van oost en west, van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God. Let op, laatste zullen eerste zijn en eerste zullen laatste zijn. Op dat ogenblik kwamen enkele fariseeën naar hem toe. Gaat u maar liever hier vandaan, zeiden ze, want Herodes wil u doden. Hij zei tegen hen, ga het die vos maar vertellen. Vandaag en morgen drijf ik demonen uit en verricht ik genezingen. De derde dag is de dag van mijn voltooiing. Maar vandaag, morgen en overmorgen moet ik nog verder trekken, want het past niet dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot haar gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Uw huis wordt aan u overgelaten. Ik zeg u zult mij niet meer zien tot het moment waarop u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 35. Op een sabbat ging hij bij een van de leiders van de Farizeeën thuis eten. Zij letten scherp op hem. Opeens stond iemand voor hem die waterzucht had. Daarop vroeg Jezus de wetgeleerde en Farizeeën: mag men op sabbat iemand genezen of niet? Maar zij hielden zich stil. Hij nam de man bij de hand, genas hem en liet hem gaan. Toen zei hij tegen hen: wie van u zou, als zijn zoon of zijn os in een put valt, die er niet meteen uithalen, ook al is het sabbat? Zij konden daar niets tegen inbrengen. Omdat hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten, hield hij hun een gelijkenis voor. Wanneer u op een bruiloft bent genodigd, ga dan niet op de ereplaats zitten. Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd die belangrijker is dan u. En dan zal hij naar u toekomen en zeggen: sta uw plaats aan hem af. Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten. Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten. Dan zal de gastheer naar u toekomen en zeggen: vriend, kom meer naar voren. Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten. Iedereen immers die zich verheft, zal vernederd worden, maar wie zich vernedert, zal verheven worden. Hij zei ook nog nu tegen zijn gastheer: wanneer u 's middags of 's avonds een feestmaal geeft, roep dan niet uw vrienden bij elkaar, of uw broers, of uw familie, of rijke buren. Die zouden u op hun beurt uitnodigen om iets terug te doen. Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit, gebrekkigen, kreupelen en blinden. Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen, want het zal u teruggegeven worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Een van de disgenoten die dit hoorde, zei tegen hem: wat een geluk als je eten mag in het koninkrijk van God. Hij zei tegen hem: iemand gaf eens een groot feestmaal waarvoor hij veel mensen had uitgenodigd. Tegen de tijd dat de maaltijd kon beginnen, stuurde hij zijn slaaf erop uit om tegen de genodigden te zeggen: kom, alles staat nu klaar. Maar opeens begonnen ze zich allemaal te verontschuldigen. De een zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en die moet ik dringend gaan bekijken. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze nu proberen. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Bij zijn thuiskomst bracht de slaaf zijn meester hiervan op de hoogte. Toen werd de heer des huizes woedend en zei tegen de slaaf: vlug, ga de straat op, de stegen van de stad in, en breng de armen, de gebrekkigen, de blinden en de kreupelen hier binnen. Mijn heer, zei de slaaf, uw bevel is al uitgevoerd en er is nog steeds plaats. Daarop zei de heer tegen de slaaf: ga dan de wegen en het land op en dwing hen binnen te komen, zodat mijn huis vol raakt. Want ik verzeker u, geen van die mensen die genodigd waren zal van mijn maaltijd proeven. Grote drommen mensen trokken met hem mee. Hij richtte zich tot hen en zei: wie naar mij toekomt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Hij moet zijn kruis dragen en mij volgen. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien. Want anders, als hij het fundament legt, maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man op te trekken tegen de ander die met 20.000 man op hem afkomt.
Als dat niet zo is, stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar de vredesvoorwaarden te vragen. Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit. Anders kan hij geen leerling van mij zijn. Kortom, zout is iets kostelijks. Maar als het zijn kracht verliest, kan het onmogelijk weer zout gemaakt worden. Dan deugt het niet voor op het land en ook niet voor in de mest. Je kunt het weggooien. Wie oren heeft om te horen, moet horen.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 32. Telkens kwamen alle tollenaars en zondaars naar hem luisteren. De fariseeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden: "Die man ontvangt zondaars en eet met hen." Maar hij vertelde hun deze gelijkenis: "Als een van u 100 schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de 99 andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: deel in mijn blijdschap, want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of als een vrouw die 10 drachmen heeft er één verliest, steekt ze dan niet een lamp aan, veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die drachmen vindt. En als zij die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt: deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had, heb ik teruggevonden. Zo, zeg ik u, is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert." Hij zei: "Iemand had 2 zonen. De jongste zei tegen zijn vader: vader, geef mij mijn deel van de erfenis. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land, waar hij het verkwiste in een losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land en ook hij begon gebrek te lijden. Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de bewoners van dat land. Die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden. Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten, maar niemand gaf hem wat. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik verga hier van de honger. Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Behandel me als een van uw dagloners." En hij ging terug naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd. Snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. "Vader," zei de zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten." Maar de vader zei tegen zijn slaven: "Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden." En het feest begon. Maar zijn oudste zoon was nog op het land. Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was. Die antwoordde: "Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft." Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen. Daarop kwam zijn vader naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Maar hij gaf zijn vader ten antwoord: "Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden. Maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen met hoeren heeft verbrast, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht." Maar hij zei: "Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou. We moeten feest vieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden."

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 31. Hij zei ook nu tegen zijn leerlingen: een rijk man had een rentmeester, maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwiste. Hij riep hem bij zich en zei: wat hoor ik daar over u? Ik wil dat u rekenschap aflegt, want zo kunt u geen rentmeester blijven. De rentmeester zei bij zichzelf: wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het beheer. Spitten kan ik niet en bedelen, daar schaam ik me voor. Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me na mijn ontslag als rentmeester in hun huis ontvangen. Eén voor één liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij: hoeveel ben je mijn heer schuldig? Die antwoordde: 100 vaatjes olijfolie. Hij zei: hier is het contract, ga zitten en maak er vlug 50 van. De volgende vroeg hij: en jij, hoeveel ben jij hem schuldig? Die antwoordde: 100 zakken tarwe. De rentmeester zei tegen hem: hier is je contract, maak er 80 van. De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester. De kinderen van deze wereld gaan onderlinge immers handiger te werk dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel. Als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten. Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot. En wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot. Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest, wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen? En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed, wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel. De fariseeën, die op geld belust zijn, hoorden dit alles en lachten hem uit. Hij zei tegen hen: u wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat de mensen hoogschatten, is een gruwel in Gods oog. De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen staat te dringen om er binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat een letter van de wet vervalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt echtbreuk. En ook wie trouwt met een vrouw die door haar man verstoten is, pleegt echtbreuk. Er was eens een rijk man die gekleed ging in purper en het fijnste linnen en elke dag uitbundig feest vierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus. Hij was arm en zat onder de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijken op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven. De engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me. Stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur. Maar Abraham zei: kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht. Nu wordt hij hier getroost en jij lijdt pijn. Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof. Al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen. Evenmin kan iemand van daar naar ons komen. Maar de rijke zei: dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog 5 broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn. Maar Abraham zei:
Ze hebben Mozes en de profeten, daar moeten ze naar luisteren. Maar hij zei, nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toekomt, dan zullen zij zich bekeren. Maar Abraham antwoordde, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 37. Hij zei tegen zijn leerlingen: het is onvermijdelijk dat er mensen ten val komen, maar wee degene die dat veroorzaakt. Hij kan beter met een molensteen om zijn nek in zee gegooid worden dan dat hij een van deze kleine ten val brengt. Kijk goed uit. Als je broeder zondigt, wijs hem dan terecht, en als hij zich bekeert, vergeef hem dan. Als hij 7 maal op een dag tegen je zou zondigen en 7 maal tegen je komt zeggen: ik heb er spijt van, dan moet je hem vergeven. De apostelen zeiden tegen de Heer: versterk ons vertrouwen. De Heer zei: al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje, als je tegen die moerbijboom daar zegt: kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee, dan zou hij je gehoorzamen. Stel, iemand van jullie heeft een slaaf die ploegt of het vee hoedt. Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen: kom meteen aan tafel? Nee, hij zal hem veeleer zeggen: maak het eten voor mij klaar, omgord je en bedien me, en als ik